0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Kristin Uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la C.
2: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TDCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is Lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
4: Maar

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Abba, Papa. We komen voor uw troon van genade in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus de Christus, Yeshua Messias. En we komen deze dag, dit moment, in het bijzonder met onze jongeren, met de jeugd van Suriname voor u. Heer, we brengen de jeugd voor uw troon van genade. We vragen u, Abba Vader, voor een herstel. We vragen u, Abba Vader, voor een zuivering. We vragen u, Abba Vader, om vergeving op de eerste plaats, waar de volwassenen niet het juiste beeld hebben gegeven of de juiste opvoeding hebben gegeven. Waardoor we vandaag kijken naar onze jongeren in dit land en ons soms afvragen wat er is gebeurd. Maar vergeten, heren, dat ze door ouderen gevormd worden. En dat wij als ouderen hebben nagelaten de jonge generatie op de juiste manier te vormen. Om het voorbeeld te zijn. Om ze te onderwijzen in de lering en de vermaning van u. We hebben zo vaak over ze gesproken. Met woorden die ze niet in uw wil hebben gebracht. Maar juist de vijand ruimte hebben gegeven om onze woorden te gebruiken tegen onze jeugd. Maar vandaag willen wij dit een halt toeroepen in de naam van Jezus de Christus. We willen leven uitspreken over onze jongeren. We willen hoop uitspreken over onze jongeren. We willen uitspreken over onze jongeren dat ze in hun gedrag veranderen, omdat ze met een hart voor hun medemens, met een hart voor hun volk, voor het land, gaan beginnen te leven. We spreken uit, heren, dat de jongeren van Suriname een generatie zullen zijn waarbij ze gaan dromen en gaan ontwikkelen en vooruit zullen gaan. En niet langer in cirkeltjes ronddraaien of in destructieve gedragingsvormen zich verder ontwikkelen. Maar dat het nou een tijd van opbouw wordt. Een tijd van verantwoordelijkheid nemen over daden, over handelingen, over gedachten, over uitspraken. Vader God, we bidden, heren, dat de harten van de jeugd in Suriname door uw geest bedouwd mag worden. En dat uw geest mag bewegen. Dat waar er gebrokenheid is, heren,

0: juist de influencers. We bidden voor het lichaam van Christus om ook hierin een vooraanstaande rol in te nemen. Omdat wij daarin mogen helpen om de jongeren te leiden en te brengen tot uw plan en bestemming voor deze natie. We loven u, we eren u, we prijzen u, we aanbidden u en we geven u alle lofprijs wat u toekomt, Vader, Zoon en Geest, omdat dit mag geschieden in Yeshua's naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
3: Soms is het gewoon te druk om ons heen, toch? Je weet hoe het gaat op straat. Iedereen zoekt de vibe, iedereen zoekt die rust. Maar luister goed, dit is geen fabeltje, dit is Yuzu. Geen leugens, klok het maar vast in je hoofd. We gaan fire op deze track. De grote gids wijst de weg. Starsie, let's go!

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Me. Ik ben Nikita van Christafari en keep listening to Radio Shalom.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen luisteraars. Ik zit weer samen met mijn vrouw in de studio. En voor vandaag willen wij praten over, of tenminste ik en mijn vrouw, ja wij, willen praten over 3 topics die echt mij heeft gepakt in mijn denken. En dat zijn: wat is recht, wat is rechtvaardig, wat is straf en wat is genade. Deze termen zijn bij ons zoveel ter oren gekomen dat wij denken, ja, als je het vele malen hebt gehoord, dan doet het je niks. Weet je, het vliegt over je oren. Het houdt je niet bezig. Totdat je eigenlijk wordt geconfronteerd met een situatie en dan denk je van, oh ja, dat is wat het betekent en dat is wat het allemaal inhoudt. En om verder te gaan, dan wil ik u samen met u een verhaal vertellen en samen met u even gaan naar weet je, laten we even een story geven. Ik hou ervan om zo te praten omdat het makkelijker is voor mij, als ik ook met mensen praat over de Heer Jezus, over God, over de liefde, dat ze het begrijpen. En dat is eigenlijk waarom ik zo wil praten. Er was ergens een koning die leefde in een goed land. En deze koning, Akonu di Sibing Libibung Nanga Ding Suma Ini Akonu Kondredati. En de Suma Ini Akonu Kondredati, de mensen van het koninkrijk, hielden veel van die koning. Hij was een goede koning. Hij was een geweldige koning. Hij was een sterke koning. Hij was een rechtvaardige koning. Een koning die zich bedeelt rechtvaardig. En dan ben je sapsa naar vervoeren. En dan ben je sapsa naar fraude. En dan ben je sapsa naar corruptie. If abe moest spreken recht uit, lekker een rechter. Dan ben je savitak aman die zich bedoel en boem. Ino ben, fini noan, trasani dan, if aman taki. Zo ade, zo aupsa. En zo mi eshing, dan. Dat bij de arrecht en allemaal bij de tevreden. En dan kon de conditie bij de reis zo mooi. Tel ik je one day, a man die bij de verantwoordelijk voor een schatkamer, voor een koning bij alle go-to-bende, want a go-to-bende van nodig voor draaien a heri kondre, allemaal bij abemboen, en a man dan bij de belast naar een wacht voor een schatkamer. Ik kon ontdekken dat Gotu bij Mankeri uit de schatkamer. De man ontdekte dat Gotu was Suma Fufuru a Gotu uit de schatkamer. En Amandisi ben gewoon a Konu. En Amantaki, Konu, koning, o koning, er is gestolen uit de schatkamer. Er is goud gestolen uit de schatkamer. Gotu Fufuru uit de schatkamer. En dan kon die zien ben taki, vadan, jude zeker, man taki, ja, er is goud gestolen. En dan kon u ben, ati bron, taki, suma et deuren voeren, a go to na voet draaien, a konre toch, a go to na voet draaien, a konu konre, a go to na voet tak, draai tak alles ma aben boem in a konu konre, voet dat mi e poti go to in die schatkamer. En dan kon ik je opdracht dat hij suku amang sang feni sa fufuru a go to disi en was strafu amang disi. En hoeveel fen amang disi, dat was strafu amang disi na 10 wipi tapu en baka. En de man suku en de man no feni. En tapu an trade, de man ontdek baka go to fufuru. Motte uit de schatkamer. En Ajeng Amandisi go rapporteer na akonu en tagi de ma fufuru go to baka uit dat schatkamer en akonu ati bron en akonu taki if ufeni amandisi we strafu amandisi nanga 25 lazy wolf gen a wipi tapu en baka dati na astrafu den ufeni afufuru man. Want derde lezen de ontdekbaka moro go to gwe uit dat schatkamer. En de man rapporteer baka na akone en kone atibro en kone taki zei rekapsa. If ufeni amandisi, suku amandisi en char amandisi na fesi, if mi feni amandisi, dat wo geng 40 zweepslagen. Of geng 40 wipitapu en baka. En a 40 wipitapu en baka ibe kan vergelijken leki doodstraf. Wel, de soldati suku. En uiteindelijk de feni asuma die e voer a go to. En de chari asuma die si en de gibos kopu na akonu. Ta konu u feni asuma sa voer a go to uit a schatkamer. En akonu taki charen kon. Chari asma di fufuru a goto, want a strafu na 40 zweepslagen, en dat is gelijk leki a doodstraf. Ti de chari asma fes a konu, de konskreki. A weri dochter fu a konu, en egi dochter, ben de awang di be fufuru a goto, uit a schatkamer, en a konu ben sari. A konu ben sari tak abede in egi ching in egi dochter sa fufuru a goto. Maar a strafu ben lezi voorba ef ufeni a fufuru mang disi. 40 zweepslagen is gelijk leki a doodstraf. En a konu ben sari, maar a ben taki dat bede a strafu. En a soldati di tegi di chari a dochter be auto ben sari. En a so de be lezi strafu. En fis a heri volk. De man be hori a koutaki a case dati. Want uiteindelijk a volk ben sabi auto. Taki suma be fure a goto be muskisi strafu. En so de chari a dochter fu a konu. Fis a konu. En a konu taki, a strafu mus godoro. Want dat mus upsa. Want mi na wan rechtvaardig konu. En fu dati, a man ben beken. Taki, a man di si no bo, do fraude af no bo, draai pote wan trafasi. Ma leki konu a man ben de wan rechtvaardig konu. En so de chari a dochter, en a heer volk ben mus luku. Fu a dochter be kisen strafu. En a man sa be de verantwoordu fu a wipi. Be de wan bigi skimang en a wipi de wan verschrikkelijk pipi. De chari a dochter a konus don tapin stoer en en luku fa alasanis bopsa. En de chari a dochter en de wepoti a dochter leki tapu wan wan bangi. Pe en baka be kon fu sorry. En a man sa behoor a wipi luku a konu en a wachti sambode a opdracht fu a konu ef a men mus man mag fu begin gi a strafu. De priti a krosi fu a dochter fu en baka, so a baka fu a dochter be konshi. En a man disi be luku a konu en a konu taki godoro. A opo a wipi en alas ma be begin bari van sang. De besari, akonu ook to besari, ma astrafu be mus godoro. En uiteindelijk, die amandis be wan wipi, a eerste wipi, akonu tak stop. Stop. En alasani be stop, en desma be luku san opsaja. Ta akonu disi waka sakafu en sturu, miti en dochter, en akonu, go abra en dochter, poti en srevi, tapu a dochter, En dat tegi a wipi man wipi. De veertig wipi. En dat man taki ma konu. If you snap, if you account abra your dochter, da fami a wipi a dochter. Ma konu tak a wipi mus gi, 40 wipi. To a konu poti inschrijfi tussen a wipi na a dochter. En dan komen tegen een man 40 zweepslagen. En zo een man wiepie aan 40 zweepslagen. Maar no one voor de wiepie dat ben kiesi aan dochter. Omdat een koning like papa ben de Abraham. En voor alle de wiepies dat ben wiepie, een koning tek allemaal dat voor een bakka. Terwijl abe de astrafo voor een dochter. Dat ben moest kiezen wat na een bevoer aan goto. En konu poti en schreefi. Lekwang schild. Lekwang bescherming. Abra a dochter. En a teki ala de 40 wipi. Want a strafu bende. Soma vervoer aan goto. O kiesi a 40 wipi disi. O kiesi a doodstraf disi. So a konu di taki a strafu moest doen. A strafu mus gi. Na a sem konu disi. Teki a strafu. Pu a dochter. A gi en baka. Pu a wipi bekan wipi. 40 wipi. En so a konu ben gi en libi. Pu a dochter bekan tang libi. En a bede wan verschrikkelijk san fushi. En alles maar ben kreeg in de akonu konre, abe firisari. En terwijl je jere de wipi en nakitapu en baka, en haar dochter ben kreeg, voor alle de wipi sa aben jere en aben naki, tapu abaka voor akonu disi. En haar broeder ben long, abra as king voor akonu disi, long abra as king voor haar dochter. De dokter no ben kisi no wan wipi tapu en. Want a konu ben teki apresi fu a wipi ben mus konne en baka. En a konu disi kon dede. Baka de 40 zweepslagen de puru a konu abra a dokter. En a dokter ben waka vrij. Want apres ben pai, a strafu ben pai. Dat ben de a 40 wipi. Leki a doodstraf. En a dokter wakagwe. En de luko a konu en a konu de pot na wansi. A konu sambende. So bigi. Ma abede auto a konu sabede rechtvaardig. A strafu be musgi. A strafu be musgi. Yune bekan wakafu a strafu disi. Maar. En ieder was verbaasd. Dat wat de koning heeft gedaan, is dat hij van zijn troon is opgestaan. Ama waka gope a dochter de. Ama abra en srefi abra a dochter. Teki a wipi tapu en baka. En ama konte de. En dat nou zou ekari rechtvaardig. A strafu de. A konu de wan rechtvaardig konu, a teki a strafu pai. En sa a dochter ontvang, ben de genade. Lobby na genade. Anaf ben, a konu naf ben doing. Ma a lobby gi en dochter, ben de sobigi, taki agi en srefi, agi en baka fu a teki a wipi. En dat na sami is je lekkie genade. Genade omdat we niet een verdiening. Maar omdat al lobby voor a papa ben bigi. En dit me bewaan verteer na a uno tak na a uno. Precies zo gado de. In Johannes 3 vers 16 in takje. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Jezus kon dedigui. A teki astrafu. A genade voor God kon avrawi. Niet omdat we verdienen. Maar omdat God love you. Amen. God bless you.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema vandaag is onderwijs hen op de weg die zij moeten gaan. En onze thematekst is Spreuken 22 vers 6. Oefen de jongen overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Halleluja. Er is een duidelijke instructie vanuit het woord over de opvoeding van kinderen, geliefde. En die is niet onderheven aan een persoonlijke mening of moderne culturele trends. Nee, de Bijbel zegt, oefen de jongen overeenkomstig zijn levensweg. Dus niet in de weg die hij kiest. En ook niet in de weg die de maatschappij voorstelt. En zelf niet in de weg die u zelf kiest, maar in de weg die hij moet gaan. Halleluja. Die weg wordt bepaald door Gods woord, geliefde. Sommigen hebben vandaag een verkeerde denkwijze aangenomen in het opvoeden van hun kinderen. Door te zeggen, in ons huis is iedereen vrij om te beslissen wat hij wil geloven of hoe hij God wil dienen. Dat is geen christelijk huis. Het christendom is geen democratie van overtuigingen. Wanneer u ervoor kiest om een christelijk huis te bouwen, geliefde, is er een standaard. En die standaard is het woord van God. De Bijbel spreekt over hen die het verwerpelijke achter God te erkennen. Leest u dat maar in Romeinen 1 vers 28. Die toestand begint niet plotseling in de volwassenheid. Nee, het is vaak het gevolg van een gebrek aan juiste training en structuur in de vormende jaren, geliefde. Wanneer kinderen niet geleid worden in de juiste manier om God te dienen, groeien zij op zonder het bewustzijn van God. En die afwezigheid kan leiden tot ernstige geestelijke gevolgen. U onderhandelt niet over geestelijke discipline met een kind, geliefde. Omdat de Bijbel zegt dat dwaasheid in het hart van een kind gebonden is. Maar dat tucht helpt om het daarvan te verwijderen. Spreuken 22 vers 15 zegt, dwaasheid is in het hart van een jongen gebonden. De stok van de vermaning zal die ver van hem houden. Halleluja. Als christelijke ouder, geliefde, moet u het idee niet toelaten dat uw kind beslist om niet naar de kerk te gaan. Voed kinderen niet op om hun impulsen te volgen. Nee, voed hen op om in de waarheid te wandelen. Wanneer u vasthoudt aan Gods weg, consequent, vastberaden en met liefde, bent u niet hard. U bent gehoorzaam aan goddelijke instructie. En het resultaat is gegarandeerd, geliefde. En dit is specifiek voor de lieve ouders. Wanneer zij oud zijn, het resultaat is gegarandeerd. Wanneer ze ouder zijn, zullen zij daarvan niet afwijken. Het is wat de Bijbel zegt. Die training wordt een geestelijke kompas in hen. Dat hun keuzes leidt en hun leven bewaart. U bent niet geroepen om kinderen op te voeden die slechts groeien. U bent geroepen om kinderen op te voeden die God kennen, in zijn weg wandelen en leven overeenkomstig zijn waarheid. Die verantwoordelijkheid, geliefde, is goddelijk en moet serieus genomen worden. Halleluja. En dat is specifiek voor de ouders. En ik ben ook een van ze. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor uw genade en wijsheid die werkzaam zijn in mijn leven. Ik wandel in het licht van uw woord en pas uw waarheid toe met consistentie, liefde en vastberadenheid. Mijn huis is gevestigd op uw woord. En degenen die onder mij zorg zijn, worden gevoed in rechtvaardigheid. Terwijl zij opgroeien met het bewustzijn van uw aanwezigheid. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En die zegt samen met mij, amen, halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vanmorgen met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody wilt opgestuurd wens te krijgen, mag u gerust ons een bericht sturen met het thema. En nogmaals, het thema van de dag is onderwijs hen op de weg die zij moeten gaan. En dit mag u sturen naar het nummer 864-646-6. Ik ben Michelle Afsinde van Christ Embassy. Als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom. We zijn aan de Ringweg Noord van de 10. We kijken uit naar uw geliefde. Ik hou van u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik even sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone van Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 12 september 2026. Neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt niet vergeet en zij niet uit uw hart wijken. Neem u ervoor in acht en hoed u er terdege voor dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt niet vergeet en zij niet uit uw hart wijken. Deuteronomium 4, vers 9. Het leerwoord. Maria van Magdala ging naar de discipelen en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Maria van Magdala ging naar de discipelen en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Johannes 20, vers 18, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het gezang.

0: geduld.
1: Het is 6 uur.
2: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yabarechecha Adonai Vishim Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Yisa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

0: Love you, Shalom.
1: Yes, yes, yes. Een hele mooie en een goede morgen. Ik wil iedereen van harte welkom heten bij dit programma, Taki Fugro. En we hebben weer een hele bijzondere uitzending vandaag, want we hebben ook weer een hele bijzondere gast. Ik zal u zo meteen laten weten wie het is. Hoe je ook vandaag bent begonnen je dag, weet dat vandaag een bijzondere dag is dat de Heere voor u heeft gemaakt. God heeft deze dag gemaakt speciaal voor u en heeft goede dingen bereid in deze dag. Zo, ik hoop dat u open staat. Want de Heer wilt u laten zien wie u bent. Wilt uw ogen openen door deze uitzending heen. Dat u uw waardigheid mag gaan zien. Hoe de Heer naar u kijkt. En wat de Heer vandaag voor u heeft. En van dit is not just radio. It is your daily inspiration. Het is Radio Shalom live in de uitzending. 94.5 FM. Als u wilt appen natuurlijk naar de uitzending. Kunt u dat doen naar 875-5355. Nogmaals, wilt u appen naar de uitzending? Heeft u vragen? Misschien aan de gasten? Wilt u misschien iets bemoedigends zeggen of herkent u iets? Kunt u altijd even appen naar de uitzending naar het nummer 875-5358. Zo, we hebben nogmaals voor de tweede keer deel 2 van Apostel Singh. En Apostel Singh was vorige week ook al geweest. We hadden een bijzondere dienst, als het ware, om het maar zo te zeggen. De atmosfeer was gevuld. We waren gezegend door zijn getuigenissen, wat de Heer in zijn leven heeft gedaan. En we hebben gehoord hoe Apostel Singh tot bekering is gekomen, hoe de Heer hem heeft geroepen, zijn gebeden had verhoord. En uiteindelijk vanaf dag 1 dat de Heer hem tot bekering heeft geleid, dat de Heer hem begon te gebruiken. En hij is nooit teruggekeerd. Hij heeft zijn leven vastgehouden. En de Heer heeft hem op een bijzondere manier gebruikt. Hij heeft kinderen in huis genomen. Hij heeft gemeentes, minimaal 12 gemeentes opgezet. Zelfs in meerdere landen. En hij is uit Engeland naar Amerika en vanuit Amerika naar Suriname gekomen om tot zegen te zijn voor u en mij. Hij heeft zijn leven opgeofferd. Hij zegt, ik ben een slaaf, een bondgenoot van de Heere en ik geef mijn leven volledig en geheel aan mijn koning, mijn Heer. En hij is een voorbeeld. Hij zegt, je moet vol zijn van hem om gebruikt te worden door hem. Hij heeft een kindertehuis Elem van de Heren op Casialaan 72. Het nummer daarvan is 8807660, als ik het goed heb. En hij heeft ook een gemeente, dat is aan de Molenpad. En dat is Molenpad 52. En de gemeente heet de Bevrijdingskerk van Jezus Christus. Dat klopt? Geweldig. Zo, Apostel Singh. Ik wil u van harte welkom heten. Ik ben blij dat u tijd en ruimte heeft gemaakt voor ons om ons weer te komen zegenen. We hebben vorige week genoten van u. Ik ben super blij dat u er bent. En ik wil u eigenlijk ook de microfoon geven dat u misschien even kort gewoon even iets wilt zeggen en dan kunt u van mij apart gewoon van start gaan. Als we misschien soms een lied tussendoor kunnen zetten, dat kan allemaal. U heeft alle tijd, u kunt het een beetje sturen. Maar ik wil u vanaf heden de mic geven. Misschien kunt u even voorstellen.
2: Wel, prijs de naam van Jezus. Het is goed weer om in leven te zijn. Vele mensen zijn niet wakker vanmorgen, helaas. Maar wij zijn in leven en prijs God, u moet niet teleurgesteld worden omdat u in leven bent. U bent in leven, want het is een gave van God, een geschenk van God. Als u in leven bent, moet u God dankbaar zijn. Want niet teleurgesteld zijn en niet mismoedig vragen omdat u bent in leven. God heeft u een nieuwe dag gegeven om hem de eer en dank te geven. Maar ook, u moet vervuld zijn met hem. Wie u dient, die moet beslag nemen van uw leven. Van uw geest, ziel en lichaam. Als u de Heere God dient, dan moet u helemaal beslag zijn door de Heer. Hij moet je overnemen, hij moet je vullen, zodat hij kan je gebruiken op een bijzondere wijze. Yes. Het is tijd dat we Gods kracht ervaren en zien in ons persoonlijk leven. Eerst in ons en dan door ons naar anderen toe. Halleluja. Het is tijd dat we de kracht en de hand van God ervaren als nooit tevoren. Ik geloof dat we leven in de dagen waar we moeten de geest van Elia weer zien. De God van wonderen weer zien. We moeten het zien waar de God van Elia aan antwoord met vuur. Yes. Yes, we moeten vuur hebben in ons leven, maar vuur ook uitstralen om de machten van de vijanden te verbranden, de werken van de duisternis te verbreken. Yes. En we moeten staan als levende, ja, yes, levende, gezalfde, geroepene mensen, hey, van God. Hey. We moeten onze identiteit kennen en weten wie we zijn in deze wereld.
1: Halleluja.
2: En als we dat weten, dan zullen we voorwaarts gaan. Van dag tot dag, van overwinning naar overwinning, van glorie naar glorie, van geloof naar geloof, van hoogte naar hoogte. Omdat we zijn geroepen om een bijzonder persoon te zijn op aarde. Yes. We zijn geroepen, jonge mensen, u bent niet als al die anderen. U bent apart gezet, u bent gekocht en betaald en u bent apart gezet, gekozen door de hemelse God. U hebt een hemelse bestemming. Daarom, u kunt niet als anderen leven. U hebt een bijzondere missie. Een bijzondere roeping op aarde. En weet u, jonge mensen, de vijand en de wereld is uit om u te pakken. Waarom? Als ze je pakt, ze hebben niet alleen een jong leven, maar ze hebben een heel toekomst. Weet u, en dat wil de vijand. De vijand wil niet alleen je leven, maar je heel toekomst kapot maken. En ik zie dat vele mensen, jonge mensen, kunnen machtige dingen voor God doen. God heeft ze geroepen. God wil mensen gebruiken. Ja, natuurlijk, de ouderen ook. Maar ik heb het over bijzonder de jonge mensen, de jongeren. De vijand is uit om wat goed is aan te tasten. Wat goed is te vernietigen. Wat goed is in verwarring te brengen. Daarom de geest van misleiding, verleiding en verwarring is gaande. Is het heersend in het leven van jonge mensen. Maar als u identiteit ontdekt en Gods roeping voor je leven begrijpen, onderscheidt in je leven, dan gaat u nooit meer dezelfde zijn. U gaat een voorbeeld zijn voor andere jonge mensen, yes, maar ook een voorbeeld zijn voor andere oudere mensen. Weet u, het is tijd dat we begrijpen wat de geest van God aan het doen is. Yes. En ik geef het over en dan gaan we verder. Halleluja.
1: Amen, amen.
2: Praise
1: geweldig,
2: God.
1: Geweldig. Dit is de intro. Dit is wat we hadden vorige week. We hebben genoten. We hebben echt geweldige dienst gehad. Ik hoop dat u al ervaart een beetje de tegenwoordigheid van de Heer en dat u open staat. Het is belangrijk dat u open staat, want de Bijbel zegt in het woord, door het horen van het woord, sorry, komt men tot geloof. Zo in het woord zit geloof geïnjecteerd. Zo ontvang het woord, kom tot geloof en ontvang de kracht van de hemel om uw leven te gaan veranderen. Zo, ik hoop dat u voor verwachting bent. En als u voor verwachting bent, God zal elke verwachting u wensen, zal hij doen uit laten komen. Amen. Zo, laten we even gaan naar een lied. En dan zullen wij van start gaan. En dat lied is uit de oude gloriekokken. En zullen wij gezegend hierdoor worden. Thank you.

0: Halleluja, halleluja. Geweldig, geweldig. Zo, ik zie er naar uit. Ik van vorige week had begrepen, u had een... U bent tot bekering gekomen. Heel bijzonder was dat gegaan. En u was arts. En wat ik een beetje hoor een beetje bij u, is dat u op een bepaalde... Meestal de mensen, dus je hebt een bepaald vakgebied. En vanuit dat vakgebied begint men het evangelie ook te zien, zeg maar. Uh-huh. Dus de Heer begint te spreken vanuit bijvoorbeeld, omdat u arts bent, van dat u alles een beetje van, oké, ik heb geleerd, zo werkt het lichaam. En oh, ja. En Jezus was continu van, waarmee kan ik het koninkrijk mee vergelijken? Uh-huh. En dan zocht hij naar manieren om het begrijpbaar te maken voor de mensen, voor de luisteraars. Uh-huh. En dat is ook een beetje wat ik in u hoor, dat u de dingen vergelijkt en mooie voorbeelden geeft, bijvoorbeeld vanuit het artselijk, vanuit uw professional. Zo, maar ik heb ja, eigenlijk simpel, wat is uw boodschap? Vorige keer hebben we een paar bijzondere verhalen gehoord, een paar getuigenissen, maar is er een bepaalde boodschap in uw hart voor Suriname, of voor de wereld, of voor de jongeren, of voor, voor de kinderen misschien bij uw bij Elem van de Heer?
1: Nou, dankjewel. Heel mooie vraag. En het is een heel belangrijke vraag. Ja. Dat lied net, volheid des Geestes, ja. Weet je, en niets van mijzelf hier, maar alles van Jezus. Dat was het lied van mijn moeder. Mm. Wijle mijn moeder. Ze is heen gegaan op het afgelopen jaar juli. Ja. Op 96 jaren leeftijd. Ja. 96 was zij. Ze is heen gegaan. Vanaf ik haar ken, al 40 jaren. Ze is tot bekering gekomen in de bevrijdingskerk. Ze diende de Heer, gedoopt, een werkster van de Heer geworden. En ze was mijn rechterhand in alles. En
0: okay.
1: Elke dag zong ze dat lied. Niets van mijzelf, Heer, maar alles van Jezus.
0: Okay.
1: Weet je, als we vervuld zijn met de kracht van God, als we vervuld zijn met Jezus' leven in ons, dan het is niets van mijzelf, maar het is het leven van God in mij.
0: Yes.
1: Daarom de apostel zei, de apostel Paulus zei, ik leef, maar niet meer ik, maar het is Christus die in mij leeft.
0: Yes.
1: We moeten dit begrijpen. De eerste ding wat zo belangrijk is in het leven is, wij moeten vervuld zijn met alles van God. Hij moet ons vullen. We moeten ons openstellen om vervuld te worden door de Heer. We moeten stoppen met mentale redeneringen. Ons hoofd, dat tong-tong. Het is vol met informatie.
0: Amen.
1: Mensen kennen de Bijbel van kaf tot kaf. Mm-hmm. Mensen kennen encyclopedie van kaf tot kaf. Yeah. Mensen kennen alles. Zelfs wanneer ze bidden. Ze bidden met geweldig mooie woorden. Soms ik denk, oh God. God heeft zelf een woordenboek nodig. Wanneer bepaalde mensen bidden.
0: Yeah, yeah.
1: Zo geweldige woorden. Maar alles is gewoon van het hoofd.
0: Yeah, yeah.
1: Alles zit alleen in het hoofd alleen.
0: Het nou.
1: Maar het moet, yes, het knowledge. Maar het moet gaan in de geest. Het moet verandering brengen. Het moet dingen teweeg brengen dat de naam van Jezus moet openbaard worden in ons. Als we eerst de overwinning hebben, als we eerst bevrijd zijn, als we eerst de kracht van God ervaren, als we eerst Jezus persoonlijk kennen, als we eerst de dingen van God begrijpen door openbaringskennis, dan kunnen wij anderen vertellen.
0: Ja.
1: En dan gaat het super naar anderen toe.
0: Mm-hmm.
1: Mensen maken het evangelie zo complex, zo moeilijk, zo ingewikkeld. Door het evangelie is heel eenvoudig.
0: Amen.
1: Heel eenvoudig. Mm-hmm. Weet je, en als we vervuld zijn met de geest van God, dan God zal ons gebruiken.
0: Amen.
1: Als we kijken hoe dit menselijk lichaam is samengesteld. Het hart is waar het moet zijn.
0: Yeah.
1: De nieren zijn er waar ze moeten.
0: Yeah.
1: De lever, de alvleesklier.
0: Mm.
1: Alles is waar het moet zijn. Op zijn plaats.
0: Mm-hmm.
1: Bloed circuleert door het hart. Het hart gaat nooit met vakantie. Het hart zegt niet, oké, ik neem een verlof vandaag.
0: Nee,
1: het hart blijft functioneren. De longen blijven functioneren. En weet je wat? Alles functioneert parallel met elkaar.
0: Ja.
1: In harmonie met elkaar. Alles functioneert in eenheid met elkaar. Weet je, als er een aandoening is met het hart, dan leidt niet alleen het hart, maar dan leidt de nieren. Leidt de maag.
0: Amen.
1: Leidt de lever. Leidt allerlei andere organen. Als iets mis is met één, dan allemaal voelen het en allemaal hebben een negatief rare effect ervan. Zo is het ook in het lichaam van Jezus. Zo is het met de gelovigen. Zo is het met wij die belijden de naam van Jezus. Wij moeten leren om in harmonie te functioneren. Mooi. Als we in harmonie functioneren, dan wat gebeurt er? We zullen die volle toer, die volle kracht zal naar boven komen.
0: Yeah.
1: Als het lichaam in harmonie functioneert, het hart functioneert in harmonie met het leven, met de nieren, met maar als alles functioneert in lijn en parallel en harmonie met elkaar, dan gezondheid is in het lichaam. Dan staan we sterk.
0: Ja.
1: Staan we in gezondheid. Zo ook het lichaam, de gelovigen, moet in harmonie functioneren met elkaar. Zo ook het lichaam moet elkander accepteren. Als het leven zegt, ik hou niet van het hart en opdonder uit het lichaam, dan is er een groot probleem.
0: Ja.
1: We moeten elkaar appreciëren, respecteren, accepteren zoals Christus ons geaccepteerd heeft, maar ook we moeten onze functie ontdekken.
0: Yes.
1: Als het hart zegt, ik doe de functie van de maag, en hallo maag, hallo buurman maag, u moet nu als het hart functioneren.
0: Ja.
1: Het gaat niet werken.
0: Ja.
1: Allemaal, alles is in het lichaam geschapen. Weet u, als u hoe meer als u een arts wil worden, hoe meer u het menselijk lichaam, anatomie, fysiologie, hoe meer u het lichaam ontdekt en begrijpt en bestudeert, hoe meer u van God houdt.
0: Ja. Hoe zou u men adviseren zijn roeping, zijn positie, zijn plek te vinden in het lichaam van Christus bijvoorbeeld? Wat moet men doen? Heeft u misschien praktische voorbeelden of misschien voorbeelden uit het woord hoe men kan vinden waar zij moeten staan, wat zij moeten doen?
1: Hier ben ik Heer, zend mij. Hier ben ik Heer, gebruik mij.
0: Ja, ja.
1: Ga niet van titel. De discipelen hebben Jezus niet gevraagd, Heer, leer ons om titels te hebben. Leer ons om geld te maken. Heer, leer ons om geweldig te zijn. Nee, Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden.
0: Ja.
1: Hier ben ik, Heer, gebruik mij.
0: Ja.
1: Dat was het met mij. Toen Jezus me gewoon, ik zeg, Heer, hier ben ik.
0: Yes.
1: Gebruik mij. Doe wat je wil met mijn leven. Mijn moeder ook. Niets van mijzelf, Heer, maar alles van Jezus.
0: Ja.
1: Van haar heb ik dat lied inspiratie gehad. En weet je, het is Heer, hier ben ik.
0: Ja.
1: Dat is één.
0: Ja.
1: Je moet je helemaal overgeven aan God.
0: Mm-hmm.
1: De tweede is, luister niet naar tante en naar schoonmoeder en naar overgroot-tante en overgroot-schoonmoeder en overgroot-buurman en buurvrouw. Nee, luister naar de stem van God.
0: Amen. Ik hoor wat
1: je en als je luistert naar de stem van God, dan de hersenen zullen optimaal functioneren.
0: Ja.
1: Het lichaam zal optimaal functioneren. Maar ook geestelijk.
0: Ja.
1: Ons geestelijke talenten en gaven komen naar boven. Omdat er is een roeping op ons leven.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan beginnen we dingen te doen. Bijvoorbeeld, plotseling, ik heb de volheid, de blijdschap, de plezier om dit te doen.
0: Ja.
1: Of om te bedienen, of om te zingen.
0: Ja.
1: Of om advies te geven, of om bemoediging te doen. Stap voor stap begint de roeping naar buiten te komen.
0: Yes.
1: En naarmate u stap voor stap gehoorzaam bent en u doet wat u voelt, waar u plezier hebt te doen, dan komen andere talenten, komen andere dingen. En u wordt promoted, u wordt verhoogd van hoogte naar hoogte. Weet je, vaak je begint als een simpel iemand die bedient, die helpt, die dit doet, die dat doet. Of een simpel zakenman die pannenkoek verkoopt.
0: Ja, ja.
1: En dan daarna komen meer en meer en meer talenten.
0: Dus je begint eigenlijk nederig, je begint als dienaar.
1: Yes.
0: En omdat we de Heer dienen, zal de Heer ons verhogen. De Bijbel zegt ook van de nederige geeft hij genade.
1: Yes. Als je trouw bent in kleine dingen, God zal je trouw maken in grote dingen.
0: Yeah.
1: Kleine dingen zijn die openingen naar grote dingen. Trouw trouw zijn in kleine dingen is eigenlijk een springplank naar grotere dingen. U moet leren kleine dingen te waarderen, appreciëren. U moet leren om de voeten van wie dan ook te wassen. Nederig te zijn. Wandelt in nederigheid. Openstellen dat God je gebruikt. En ook bereid zijn om te groeien. U moet nooit denken van, nou, ik ken alles hoor. Ik weet de Bijbel. Ik weet alles. Weet u, ik heb 15 keer de Bijbel gelezen in het jaar. En ik ken de, hoeveel impact heeft wat je hebt gelezen in je leven. Je moet nooit denken, je weet alles. Zolang we in leven zijn, leren wij. Er is een leerschool. En het leerschool eindigt wanneer de Heer ons roept naar huis. We zijn in de school van Jezus. En zolang we leven, zijn we in een school. In een leringen. Weet je, ik geef een voorbeeld. Er was een vrouw. Ze was een schoonmaakster. Nou, in Amerika, we zeggen dat woord niet. Schoonmaakster. We zeggen een interieurverzorger. Weet je? En ze was bezig elke ochtend te bezemen. En er was een man. Hij zat daar de krant te lezen. In een café. Hij zat de krant te lezen. Elke ochtend, ze kwam. Ze ziet de meneer daar met zijn kan koffie en hij leest de krant. Volgens haar, hij leest de krant. En drink. En ze is bezig te af te stoffen, dweilen, bezemen, zelf de muren schoonmaken, alles. En na een paar dagen, toen ze binnenkwam, ze zakken me, hij zei, kunt u even bij mij komen? Zit even. Weet je wie ik ben? Ze zei, nee, ik ken je niet, ik weet niet wie je bent. En hij zei, luister, ik ben de CEO van McDonald's. En ik observeer je al de tijd. Ik zie, u doet meer dan wat u moet doen. Jouw taak is alleen bezemen en schoonmaken. Maar u maakt de muren schoon. Die foto's die hangen op de muur. U doet een heleboel dingen. Luister, hier is mijn kaart. Meld u aan bij mijn kantoor, McDonald's. Hoofdkwartier McDonald's. Meld u aan morgen. En ik heb een werk daar voor u. Een promotie voor u. Kort maken, zij is nu de rechterhand van hem. Zij doet al die zaken, reis overal. Weet je, ze had kwalificatie. Ze had kennis van management, van administratie. Maar ze deed het schoonmaakwerk.
0: Ze deed extra. Zonder dat het haar taak was. Ze diende, ze deed het met, van harte.
1: En hij observeerde dat. En hij zei, deze vrouw die kwalificaties heeft, die papier heeft, certificaat heeft, ze heeft besloten gewoon dit werk te doen. Totdat ze iets beters vindt. En ze heeft het gedaan op een trouwe manier, met blijdschap. Ze ging zingen, weet je, ze zong terwijl ze bezig was te bezemen. En hij zegt, zo iemand moet ik hebben. Hij heeft haar in dienst genomen als de secretaris van McDonald's. Ze reist overal, elke week is ze overal. Ze is de hoofdsecretaris van McDonald's. Weet je, God verhoudt je van niets tot iets. Van een zero tot een hero. God verhoudt je. Maar u moet nederig zijn voor hem. Hij zegt, Heer, hier ben ik. En zo ontdek je wat Gods roeping is in je leven. Trouw zijn in wat je nu doet. En u zal ontdekken wat meer en meer God in petto voor u heeft. En wat u wil doen. Weet je, en een andere ding is dat we moeten onderscheid hebben. We moeten niet als allemaal zijn. Wel, al die mensen in mijn straat zijn apostelen. Ik ben wakker vanmorgen. Ik ben ook een apostel. Nee, je moet niet anderen naapen of imiteren. Wij moeten in de wil en de roeping van God wandelen. Laat me iets voor u doorgeven. Weet je, het zegt hier. Inzicht in de tijden en seizoenen is een geestelijke sleutel. Want als je Gods timing mist, mis je Gods bezoek. Deze woorden bevatten een diepe waarheid. Ze weerspiegelen hetzelfde principe dat Jezus over Jeruzalem uitsprak. Ze kenden de tijd van hun bezoek niet en daarom misten zij wat God hun wilde geven. De tijden en seizoenen zijn van belang. Als je niet onderscheidt wat God nu doet, kunt je niet ontvangen wat hij je nu geeft.
0: zo we zijn, we moeten op zoek zijn naar de tijden en ook de seizoenen waar we staan, waar we zijn.
1: Nee. Wat voor tijd ben ik nu?
0: Ja.
1: Wat voor seizoen is
0: ja,
1: dit?
0: Ja.
1: Is het mijn seizoen om nu gebruikt te worden in de gave van dit of in de bediening van dat?
0: Mm-hmm.
1: Is het de timing, de juiste timing?
0: Mm-hmm.
1: Ik geef een voorbeeld. Jozef, die jonge man Jozef.
0: Ja.
1: Hij had een droom.
0: Mm-hmm.
1: Hij had een droom dat hij zal dit en dit worden.
0: Mm-hmm.
1: Maar Jozef kon zijn mond niet dik houden.
0: Nee.
1: Hij gebruikte geen wijsheid.
0: Nee.
1: En hij ging al zijn broers vertellen.
0: Ja.
1: Daar bepaalde dingen wat op je hart zijn, bepaalde plannen, bepaalde intenties. Ja. Moet je niet gaan bezuinen aan Jan, Piet en Klas.
0: Okay.
1: Omdat Jan, Piet en Klas zijn niet op jouw niveau.
0: Mm-hmm.
1: Ze begrijpen het niet.
0: Mm-hmm.
1: En al denken ze dat ze zijn op jouw niveau, ze gaan proberen je droom te doden.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn dream killers.
0: Mm-hmm.
1: Mensen die je droom wil doden.
0: Mm-hmm.
1: En je moet oppassen voor zulke mensen.
0: Yeah.
1: De dream killers waren de eigen broers van hem.
0: Ja.
1: Ze hebben gezegd, oh, de dromer komt weer.
0: Yeah.
1: Oh, de dromer komt weer. We gaan vandaag zijn droom killen, doodmaken, eindigen.
0: Whoa.
1: En het eind, God heeft Jozef verhoud.
0: Ja.
1: Omdat er was een timing. Het was niet de juiste timing toen hij ging dromen vertelde over dit en dit en dat. Maar hij heeft gewaakt. En hoe is het gebeurd? Hij is verkocht.
0: Yes.
1: Hij is in de gevangenis beland.
0: Ja.
1: En dan is het eruit. Het was een timing.
0: Ja.
1: Om droom te vertellen aan de farao.
0: So. Om even te focussen op Jozef. Als ik kijk, hij heeft de droom gehad en je bent dan in de wolken.
1: Ja.
0: En dan wordt hij verraden door zijn eigen broers. Niet vijanden, geen toverdokters, geen heksen.
1: Nee. Zijn eigen
0: maar eigen broeders, eigen familie.
1: Mm-hmm.
0: En die verraden hem, verkopen hem.
1: Ja.
0: Pijn, hij wordt slaaf.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk geen toekomst meer.
1: Ja.
0: Dan wordt hij vals beschuldigd, in de gevangenis gezet. En dan uiteindelijk, maar hij bleef constant, bleef de Heer hem wel bevestigen.
1: Ja.
0: Misschien uit uw leven, misschien heeft hij voorbeelden uit uw leven waar de Heer misschien, want u bent vanaf dag 1, heeft de Heer u bevestigd. Heeft de Heer u gezegend, heeft de Heer u gebruikt. En ondanks dat u nu apostel bent en geweldig werk doet, heeft minimaal 12 kerken opgezet. Er zijn vast wel gebeurtenissen in uw leven gebeurd waar u het zwaar had. Waar u moeilijke dingen heeft meegemaakt. Waar er misschien droomkillers waren. Heeft u misschien daarvan voorbeelden waar de Heer is ingesprongen en heeft bevestigd?
1: Weet je, ik studeerde toen Jezus heeft mij geroepen. Hij kwam in mijn kamer.
0: Ja.
1: En dat geweldig groot licht kwam in mijn kamer.
0: Yes.
1: En heeft de vorm van een mens genomen.
0: Ja.
1: En toen Jezus mij geroepen vanaf die tijd, 1979, niet zo lang geleden hoor, maar een paar dagen geleden. 1979, twee weken voor kerst was het.
0: Ja.
1: Jezus heeft mij geroepen. En dan, dat was 2:00 in de ochtend. 7:00 was ik op mijn fiets. De Heilige Geest kwam op mij. Ik begon in een andere taal te spreken.
0: Wow.
1: En het was een taal met blijdschap. Hoe meer ik sprak, hoe meer blij, hoe meer blij. Ik omhelste iedereen. Ik omhelste iedereen. Zelfs de politieman die het verkeerd rekenen. Ik ging in de omhelzen, maar al die verkeerd ging. Want ik omhelst en ik keer hem en zei, Jezus, houd van je. En dan heb ik besloten, ik ga wat training volgen.
0: Ja.
1: In een zendingstrainingskamp.
0: Okay.
1: En daar, na een jaar of zo,
0: ik
1: begin pijn te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Ik begin pijn te kijken in mijn zijkanten. Mm-hmm. Ik kon niet meer lopen. Bloed kwam uit in mijn plas.
0: Mm-hmm.
1: Ik was draaierig. Ik kon bijna niet meer lopen.
0: Wow.
1: Ik was vreselijk ziek geworden.
0: Okay.
1: En ik lag in pijn te huilen van pijn.
0: Mm-hmm.
1: Nou, de leiders van het kamp, training kamp, ze hebben me gebracht naar het ziekenhuis.
0: Ja. Yeah.
1: En daar was ik in het ziekenhuis en de doktoren zeiden van elk druppel van mijn bloed, van mijn urine, elk druppel van mijn urine had 1 miljoen bacteriën. En mijn bloed was ook gaan vergiftigen.
0: Wow.
1: Zo, en dan mijn nieren, omdat mijn nieren waren aan het verrotten.
0: Wow.
1: Het was niet goed. Ze waren niet goed. En de dokter zei, hooguit een maand heb ik. Zo mijn zus, die kwam bij mij en begon te ontfermen over mij. Ja, ze kwam elke... En de dokter zei aan haar, hij gaat binnenkort weg. Weet je? Mm. Mijn zus heeft mijn begrafeniskleding gekocht. Wow. Het was een witte hem en een zwarte broek. Wow. Ik weet niet waarom ze willen zwart en wit begraven. Yeah. Maar zo'n witte hem en een zwarte broek. Yeah, yeah. En ze heeft het gekocht. En ze heeft mijn kist besteld.
0: Yeah.
1: En één maand zei de dokter, het was een zevendag Adventist ziekenhuis.
0: Ja, ja, ja.
1: En elke ochtend ik hoorde hoe de hoofdzusters allemaal, ze gingen mooie liederen zingen. Mm-hmm. En elke keer ze kwamen bij mij en zeiden, oh, u bent er nog vandaag. Oké. En ik leefde een maand. Het was de tweede maand. En dan de derde maand was ik nog. En ik heb besloten ontslag te nemen. Yeah. Ik kon niet lopen. Mm. Ik kon niet praten. Als ik plaats voordat ik klaar ben, ik ben draaierig. Mm. Stukken vlees kwamen naar buiten. Wormen kwamen naar buiten. What? Bloed kwam naar buiten. Het was vreselijk. Het was pijnlijk om te plassen. En mijn nieren gaf me vreselijke problemen. De precies waar de nieren zijn.
0: Yeah.
1: So ik heb ontslag genomen. Naar huis gegaan door de ambulance. En ik lag op het bed in de kamer van mijn zus.
0: Yeah.
1: Een van haar kamer. En ik lag daar. En ze wil niet te dik bij mij komen. Want ze zag hoe mijn toestand is. En ik lag daar en ik zei, Heer ben ik. Het is alleen, het is u, Heer, en mijzelf.
0: Mm-hmm.
1: Ik en Jezus.
0: Yeah, yeah.
1: Jezus en ik. Heer, u geneest mij nu, of u neemt mij.
0: Ja.
1: Ik rolde van het bed af. Ging op de vloer.
0: Ja.
1: Vreselijk pijn.
0: Ja, ja.
1: Ik ga nu opstaan.
0: Ja.
1: Na 3 maanden.
0: Mm-hmm.
1: Wil ik opstaan. En ik blijf zeggen, door zijn striemen ben ik genezen.
0: Wow.
1: Niet ik was genezen, niet ik zal genezen, maar ik ben genezen. Door Jezus striemen ben ik genezen.
0: Amazing.
1: En ik blijf en ik probeerde op te staan van die vloer.
0: Mm.
1: Op mijn knie en dan op mijn benen, maar ik bukte, want ik kon niet direct opstaan.
0: Ja.
1: En vreselijk pijn, draaierigheid, zweten.
0: Mm.
1: En de stem van de vijand zei, aha, nu ga je vallen en doodgaan.
0: Mm.
1: Maar ik blijf zeggen, ik weikerde naar die stem van de boze te horen.
0: Yeah.
1: Ik weiker zelf naar mijn eigen stem te luisteren. Mijn eigen gedachten te luisteren. Ik blijf zeggen, door Jezus striemen ben ik genezen. Deze Jezus is geen ink en papier. Zo, hij is echt. En hij moet zijn echte kracht van genezing openbaren op dit moment.
0: Amen.
1: En ik zeg, Jezus, ik ga lopen in uw naam.
0: Mm-hmm.
1: Door Jezus striemen ben ik genezen. Ik nam de eerste stap. Oh, ik dacht ik zou vallen.
0: Yeah.
1: Maar ik blijf lopen en ik lopen en ik liep. Ik liep en ik ging naar de toilet om te plassen.
0: Yeah.
1: En ik blijf zeggen door Jezus streamen ben ik genezen. Zweet, net alsof ik onder een douche ben. Pijn, vrezen, draaierig. En ik ging en ik stond. En terwijl ik liep en ik stond voor de toilet. Ik voelde een warmte in de buurt waar mijn nieren zijn. Ik voelde een warmte.
0: Ja, yeah, amazing.
1: En na die warmte, ik begin te plassen.
0: Ja.
1: En voor het eerst na 3 maanden.
0: Wow.
1: Ik heb helder, helemaal schoon plassen. Mm-hmm. Geen worm, geen bloed, geen stukje vlees, geen pijn bij het plassen. Niet. Ik kon helemaal normaal plassen.
0: Like that.
1: Omdat God heeft zijn woord bevestigd.
0: Yeah.
1: Het woord zal niet ledig wederkeren, maar het zal doen dat wat God heeft gesproken.
0: Amazing, amazing.
1: U moet het beleiden, u moet het spreken, u moet het geloof van God erin hebben.
0: Yeah.
1: En ik sprak dat woord over mijzelf. Halleluja.
0: Yeah, amen.
1: De volgende dag, ik ging weer naar het ziekenhuis.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik binnenstapte, dezelfde verpleegster, die stond bij mijn bed.
0: Yeah.
1: En zei, ah, u gaat dood. Allemaal dachten, ik was al dood. En toen ze me zag, ze schreeuwde en rende weg. Ze rende weg naar het kantoor waar die arts was.
0: Yeah.
1: En ik ging binnen, ik klopte op de deur. Ik ging naar binnen waar die arts zat. En het was een arts van Haiti. En ook aan de van Trinidad. Die waren de artsen.
0: Mm.
1: En hij maakte ik maakte de deur open, hij zag me. En de arts, hij was donker van kleur, maar hij is wit geworden. Helemaal wit van kleur. Yeah. Hij kon niet praten. Yeah. Hij dacht, het was mijn geest, yeah, die kwam hem kwellen.
0: Oh.
1: En toen hij bij kon, hij zei, is het u?
0: Yeah, yeah.
1: Ik zeg, ja, ik ben de beste uroloog. Waar bent u gegaan? Ik ben de beste dokter. Mm. Waar bent u gegaan? Mm. En ik zei, ik ben gegaan, yeah, bij de dokter Jezus, yeah, Christus.
0: Wow.
1: Hij heeft me genezen.
0: Wow.
1: En ik sta hier nu voor u.
0: Applaus. Ja. Wow.
1: Hij zei, kan ik weer een foto van je maken? Ik zeg, ja, dat wil ik. Daarom ben ik gekomen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat je opnieuw röntgen foto van
0: amen
1: mij moet maken.
0: Amen.
1: En hij stuurt mij, ik ging een foto maken. En twee jonge, gezond nieren had ik in mijn lichaam.
0: Wow.
1: Ik heb nog steeds röntgenfoto's als bewijs.
0: Ja, toch?
1: Daarvoor hoe het, de nieren waren. Mm. En daarna hoe de nieren zijn geworden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Door Jezus streamen
0: amazing
1: ben ik genezen. Dat was een van de punten waar ik de vijand, mijn gedachte, wil dat ik moet twijfelen.
0: Ja.
1: Opgeven.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zei, Heer, ik wil zoveel voor u doen.
0: Mm-hmm.
1: Verleng mijn leven.
0: Mm-hmm.
1: Genadig zijn.
0: Yeah.
1: Laat mijn leven.
0: Mm-hmm.
1: En ik ga ontslag nemen van dit ziekenhuis. En ik ga naar huis.
0: Yeah.
1: Ben vervoerd. Naar daartoe vervoerd met ambulance. En daar lag ik op het bed.
0: Yeah.
1: Ik moet u vertellen, wormen kwamen uit mijn lichaam.
0: God,
1: en ik kwam ze helpen uittrekken.
0: Mm.
1: Want ik hou niet dat een worm hangt bij
0: nee,
1: mijn
0: nee,
1: buik.
0: Nee, nee, nee, nee.
1: En ik ging uittrekken.
0: Creepy.
1: Oh ja. En ik vertel u mijn getuigenis. Mm. Dit is geen fantasieverhaal.
0: Nee, nee.
1: Dit is mijn getuigenis.
0: Mm.
1: Mijn ervaring.
0: Mm.
1: Dat wat onmogelijk is voor de doktoren,
0: yeah,
1: is mogelijk bij onze God.
0: Ja, ja.
1: Want onze God is in staat om machtige dingen voor ons te doen.
0: Amen.
1: Hij is groot en machtig. Weet je, helaas, we zingen het alleen in de kerk.
0: Mm-hmm.
1: Oh, wat een machtige God.
0: Yeah.
1: Maar ervaren wij zijn macht?
0: Mm-hmm.
1: Vertellen we over zijn macht?
0: Mm-hmm.
1: Leven we in zijn macht?
0: Tuigen we van
1: weet
0: zijn
1: u,
0: macht,
1: ja. De eerste ding wat je moet doen wanneer je pijn hebt, is niet te rennen naar de eerste hulp,
0: mm-hmm,
1: de EHBO,
0: mm-hmm,
1: en zeggen, oh, ik ga dood.
0: Yeah.
1: De eerste ding is salven in de naam van de Heer Jezus, mm-hmm, Christus. Roep Jezus naar binnen.
0: Yes.
1: Omdat wie u dient, mm-hmm, die moet je helpen.
0: Amen. Amen.
1: Ik dien Jezus, u bent verantwoordelijk voor mijn leven. U moet mij genezen.
0: De schepper.
1: Weet je? Mm. En dat wil zeggen, ik ga over ander. Weet je, over financiën, voorzieningen.
0: Mm.
1: Ik moest de rekening betalen in Amerika
0: maar
1: aan de overheid.
0: Ik kan nog één, ja, vraag. Was hij in die periode al in dienst van de Heer?
1: Ja,
0: ja, okay, okay.
1: Ik diende de Heer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik diende de Heer. Weet je, na mijn bekering,
0: ja,
1: Jezus kwam.
0: Yes,
1: en dan, okay, daarna ben ik zendingtraining. Want
0: oh,
1: ik wil zendeling,
0: oh, ja, ja,
1: worden.
0: Ja, ja.
1: Ik wil zendeling worden in communistenlanden.
0: Ja, ja, ja.
1: Om Bijbels binnen,
0: oeh,
1: te brengen. Ja,
0: wow.
1: Ik ben speciaal training gaan nemen om in communistenlanden te
0: open
1: werken.
0: Doors,
1: ja, ja, open doors.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Yes.
0: Amazing.
1: Met Andrew Murray.
0: Ja.
1: En
0: oh, wow.
1: Al die, ja, ja, ja, ik wil in communistenlanden. Mijn bedoeling was in Rusland,
0: ja, ja, ja,
1: het woord te brengen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: In communist China het woord te brengen.
0: Oh,
1: oh ja, dat was mijn doel. Ik wil de mensen bereiken.
0: Fire.
1: Met het evangelie van Jezus.
0: Mm.
1: Want ik was geïnspireerd door een man. Zijn naam was Richard Wurmbrand.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij was, oh ja,
0: ja.
1: Hij heeft geleden.
0: Oh.
1: Oh ja, voor het evangelie van Christus.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hij was opgesloten in de gevangenis jarenlang.
0: Mm, mm, mm.
1: En hij diende de Heer.
0: Mm.
1: Ze hebben hem gemarteld,
0: mm,
1: voor Jezus.
0: Mm.
1: Maar hij blijf de Heere dienen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De persecuted Christen.
0: Ja, ja.
1: Degene die vervolgd werd. Dat was mijn bedoeling.
0: En
1: dan heb ik dit meegemaakt. Weet je? En nu in Amerika. Ik zat daar en ik weet, ik moet $5,000 betalen. In 2 dagen tijd,
0: ja,
1: aan de overheid om bepaalde stukken te regelen.
0: Mm.
1: Omtrent.

0: over. Mm. Na een half uur ongeveer. Mm. En er was een stem van een vrouw. Ik ken haar helemaal niet. Oeh. Ik weet niet eens wie ze is. Oeh. En ze zei mij, deze vrouw, ja. Later, ik begrijp haar naam. Ja. Haar familienaam was Happy. Happy.
1: Okay.
0: Nou, het was een mooie naam.
1: Ja, ja, ja.
0: Omdat Happy heeft mij happy gemaakt. Halleluja. En Happy belde me en ze zei, ik ging slapen.
1: Ja.
0: En ik, in mijn droom heb ik dit nummer gehad.
1: Wow.
0: En ik moest dit nummer bellen.
1: Wow.
0: Yeah. Nou, zij woont in Miami, Florida.
1: Mm.
0: Ik ben in Pennsylvania, Philadelphia.
1: Jezus.
0: We kennen elkaar niet. Mm-hmm. Als ik naar daartoe moet rijden met mijn auto. Ik deed dat een aantal keren toen ik in medische school was. Mm-hmm. En voor mijn medische werk. Rijden van Philadelphia naar Miami, Florida. Mm. Het duurt me 22 uren om te rijden op de snelle weg.
1: What?
0: Van 100 kilometer, 100 per uur. En 22 uren. En deze vrouw belde mij. En ze zei me, ik heb dit nummer gehad in mijn slaap.
1: Wow.
0: In mijn droom. En ik moest het bellen.
1: Mm-hmm.
0: Bent u in een probleem of in een nood?
1: Ooh.
0: Ik zei, ja.
1: Ooh.
0: Ik ben in een nood. Ik heb $5,000 nodig.
1: Ooh, Jesus.
0: En ik moet het hebben bij morgen.
1: Amen.
0: En ze zei mij, nou, heb je een andere oplossing ervoor? Ik zeg nee, alleen gebed en bidden. Ze vertelde mij, ik ben een christen.
1: Wow.
0: En ik ging slapen, na het bidden, ik ging slapen. Ik heb dit nummer van u gehad, uw telefoonnummer.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb u gebeld.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, als de Heer heeft mij een droom heeft gegeven, dan moet ik de oplossing zijn voor u.
1: Ja, ja.
0: En ze zei tegen mij, berust u in de Heer. Ik dacht, hoe ga ik me berusten in de Heer, terwijl ik heb dit geld dringend nodig. 5,000 heb ik nodig.
1: En dan nou, één dag of twee dagen
0: hadden. Ja, in twee dagen tijd. Mm-hmm. Maar nu, één dag is al voorbij. Yes, zo morgen moet je het geld hebben.
1: Mm-hmm.
0: En weet je, in Amerika, we hebben iets die noemen DHL. DHL.
1: Okay.
0: Is een overnight shipping.
1: Oh ja, ja.
0: In overnight.
1: Pakkettendienst.
0: Ja, pakkettendienst.
1: Ja, Nederland heeft dat.
0: Weet je, DHL. Ja. Er is ook een andere FedEx.
1: Mm-hmm.
0: FedEx. En DHL.
1: Klopt.
0: En ze zei mij, kijk uit naar DHL, DHL, morgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo ze heeft diezelfde middag in een envelop gestopt, een DHL envelop, en ze heeft een check van $5,000.
1: Applaus.
0: Halleluja.
1: Wow.
0: Toen ik ontving, ik bracht het in de kerk en ik wijs iedereen.
1: Ja, ja, ja.
0: Kijk hier, de Heer heeft mijn gebed verhoord.
1: Ja, ja.
0: Hij is ons genadig.
1: Amen.
0: Hij is de God van leven.
1: Ja, ja.
0: En iedereen ging, weet je, iedereen was blij in de kerk. $5,000.
1: Ja. Een ontmoeting met Jehovah Jireh.
0: Halleluja.
1: Ja, met de Heere, mijn voorziener.
0: Yes.
1: En uiteindelijk geweldig. Dat is een bemoedigend verhaal. Mensen kunnen in een nauwe tijdsnood zitten, om het maar zo te zeggen. Maar de Heere komt op tijd.
0: Amen.
1: En de Heere is bij machten. Dat is mooi om te weten. Dat de Heere bij machten is om te voorzien. Mm-hmm. En soms hebben we een wonder nodig.
0: Amen.
1: Want dit was zo'n wonder.
0: Zo is het. Een grote wonder.
1: Ja.
0: Ik kende die vrouw niet.
1: Die vrouw kende u helemaal niet.
0: En na jaren, ongeveer 5 of 6 jaren later, heb ik gereden om haar te ontmoeten.
1: Mevrouw Happy.
0: Ik ging om mevrouw of zuster of mevrouw Happy te ontmoeten.
1: Ja, ja, ja.
0: En ze was een oude mevrouw. Ja. Heel oude mevrouw.
1: Oh, wow.
0: Ze was al in haar tactiek. Ja, tactiek. En ze kon de stem van God horen en gehoorzamen.
1: Prijs God.
0: Halleluja.
1: En ze werd gebruikt op haar 80-jarige leeftijd.
0: Ja.
1: Het maakt niet uit hoe oud u bent. Mm-hmm. Weet dat de Heer nog steeds zoekt naar mensen. Door. De Bijbel zegt, zijn ogen gaan over de ganse aarde.
0: Mm-hmm.
1: Om te kijken wie hem kan, wie op de bres kan staan voor hem.
0: Zo is het. Weet je, een ander voorbeeld is, weet je, in mijn medische school, er was een arts die afgestudeerd is. En vele mensen, weet je, in Suriname cultuur hier, mensen zeggen, ik ben arm omdat ik zwart ben. Ik ben zwart en arm. En laat me je vertellen. In Gods zegen, er is geen etniciteit. Er is geen Hindustan of Kriool of Chinees of Indiaan. Wij allemaal zijn geschapen in het beeld en gelijkenis van God. Met dezelfde organen in ons lichaam, bloedsysteem, circulatiesysteem, al die 11 systemen in het menslichaam. Weet je, wij allemaal zijn geschapen om in zijn zegeningen te wandelen.
1: Amen.
0: Als God ons niet zegen, dan wie moet ons dan zegen?
1: Ja.
0: Want hij geeft zijn eer niet aan een ander.
1: Ja.
0: Hij zegt, dien geen ander God. Oké, ik dien geen ander God. Dien u, dan u moet mij zegenen.
1: Ja.
0: Door uw genade.
1: Ja.
0: En deze mevrouw,

0: in mijn medische school. Ze is geslaagd als arts. Weet je hoe oud ze was?
1: Ja.
0: Het was een Creoolse mevrouw.
1: Mm-hmm.
0: Creoolse mevrouw, ja. Zwarte vrouw.
1: Ja.
0: Ja. Ze was 99 jaar toen ze geslaagd is als arts.
1: Mm.
0: En daarna was ze ready om operatie te gaan doen.
1: Wauw, oké.
0: Om te opereren.
1: Ja.
0: Weet je, u bent niet te oud
1: amen.
0: Om gebruikt te worden
1: amen.
0: Door God. En ze was een gelovige mens.
1: Ja. Even ook terug op uw wonder. Het was echt een wonder. Het was krap tijd. Soms kan je weten van ik heb tijd. Ik moet komen tot de kracht. Ik moet de kracht van genezing hebben. Uh-huh. En je kan jezelf opbouwen en trainen. Je gaat naar een school, de genezingsschool, en et cetera. En je kan je geloof opbouwen. Maar dit was... Ja, u had maar 2 dagen.
0: 2 dagen.
1: En u had een wonder nodig. De Bijbel zegt bijvoorbeeld van... Paulus zegt bijvoorbeeld van... Ik was een slimme man. Ik uh-huh. was geleerd bij Gamaliel. Uh-huh. Ik was de fariseer der fariseers. Uh-huh. Maar al die dingen, mijn titel, mijn status... heb ik allemaal als schade geacht.
0: Ja.
1: En ik wilde alleen maar Christus kennen en die gestorven is. Ik wilde de kracht, de opstandingskracht leren kennen. Mm-hmm. Waardoor er wonderen gebeurden. Hij zegt, ik ben niet gekomen met wijsheid van woorden.
0: Nee.
1: Maar met betoon
0: van
1: kracht.
0: Geest en kracht.
1: En geest en kracht.
0: Omdat u gelooft. Yes. Niet zo rusten op wijsheid van mensen.
1: Yes.
0: Maar met kracht van God.
1: Ja. Hoe kom je op dat geloof van... Die wonderbare kracht, zeg maar. Dat van... Die ik nodig heb. Dus de Bijbel spreekt van... mensen moeten gezonden worden... Om het evangelie te prediken. En dan komt men tot geloof. Toch? Je geloof met je hart en je beleid met je mond tot behoudenis. Maar hoe kom ik tot dat geloof... dat ik snel nodig heb... om een wonder te ontvangen?
0: Ja.
1: Snapt u mijn vraag een beetje?
0: Amen, ja. Dat is zo.
1: Ik probeer het op zoveel woorden uit te leggen.
0: Ik begrijp één ding.
1: Ja.
0: En dat is, Jezus zeide in Marcus 11, 22. En dit is de juiste vertaling.
1: Mm-hmm.
0: Jezus zeide, heb het geloof van God.
1: Ja.
0: In Marcus 11, 22, in het Nederlands NBG, hij zei hem, heb geloof in God.
1: Ja.
0: Maar de juiste vertaling is, heb het geloof van God in je.
1: Get
0: het geloof van God.
1: Ja.
0: Iedereen gelooft in God.
1: Yeah.
0: Zelfs die dronken man. Yeah. Ja, ik geloof in God.
1: Mm.
0: Vooral als ze zijn Bush neemt, zijn Johnny en Walker neemt. Iedereen gelooft in God.
1: Yeah,
0: zelfs de boeneman.
1: Yeah.
0: Zelfs de mensen in het occultisme. Zelfs afgoederen. Iedereen gelooft in God.
1: Mm.
0: Maar heb u het geloof van God in je? Als u het geloof van God in je hebt, dan bent u vervuld met hemelse bevestiging dat wat u spreekt, wat u bidt in Jezus' naam, God zal het doen.
1: Yeah.
0: Want je hebt iets van God in je.
1: Yeah.
0: En wat je in je hebt, en het is van God, God zal altijd eren wat van hem is.
1: Amen.
0: Als u het geloof van God in je hebt, dat is iets van God. En God zal eren, altijd eren, wat van hem is. Zoals God kijkt naar je, en hij ziet het geloof van hem in jou.
1: Yeah.
0: God zal het eren. God zal dat geloof van hem in jou eren.
1: Okay.
0: Wat u moet doen nu, dat geloof spreken.
1: Yeah.
0: De rema, het rema woord.
1: Yeah.
0: Spreek dat geloof.
1: Yeah.
0: Handel in geloof.
1: Yeah.
0: Ik geef u een simpel voorbeeld. Ik woonde meer dan 42 jaar geleden. Ik woonde aan het aan Kokerslaan. En het was de tijd van het militair gezag. En er was avondklok. U mag niet op straat zijn na 6 uur.
1: Nee.
0: Het was tijd van het militair. Het leger heerste. En ik had niets in huis om te eten. Ik huurde plaatsen, Kokerslaan. Ik woonde samen met mijn moeder. We hadden niets in huis te eten. En ik ging bidden en vasten. En ik zei, Heer, u moet voorzien.
1: Yeah.
0: U moet voorzien.
1: Mm-hmm.
0: Want het geld wat we hebben was niet eens genoeg om het huur te betalen.
1: Mm-hmm.
0: Ik had niets in huis te eten. Niets. En ik wist niet hoe of wat. Want ik kende bijna niemand toen. En ik ging bidden en vasten. En het was ongeveer 10 uur 's avonds. De Heer zei tegen mij, de stem zei tegen mij, sta op en begin te lopen op straat.
1: Mm.
0: Nou, het was je mag niet na 6 uur. Want als het leger u vindt op straat, u bent een groot probleem.
1: Okay.
0: En ik liep van Kokerslaan En via de Tonelaan. Mm. En ik ging richting stad.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik ging juist waar het hoofdkwartier van de MP zijn.
1: Ja,
0: dat is de Tonelaan en het was Gavenstraat.
1: Ja.
0: Op de hoek daar.
1: Okay,
0: tegenover Slans ziekenhuis.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar. En de heer,
1: oh, ja, ja.
0: De stem zei mij, steek over. Mm. Nou, ik passeerde dat gebouw van de MP.
1: Mm.
0: Twee MP's stonden voor de deur.
1: Mm-hmm.
0: Bewakers.
1: Ja.
0: Ze zagen mij niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik liep door.
1: Ja.
0: Ik steek over. Mm-hmm. Stak de straat over. Ik ging aan de overkant. En de stem zei, kijk op de gang nu. En op de gang was een bundel met geld.
1: Wat?
0: Een bundel met geld. Nou, niemand moet bellen en zeggen, het was hun geld. Okay? Nou, ik praat over 42 jaar geleden. En er was een bundel met geld daar op de gang. En ik nam dat geld, ik keek rond, het was van niemand. De heer zei, dit is een voorziening.
1: Mm.
0: Nou, loop je terug.
1: Mm.
0: Nou, er waren twee MP's voor hun deur daar. Vlak dat gebouw.
1: Ja,
0: dat gebouw staat nog steeds daar. Daar is nog steeds.
1: Ik
0: passeerde hun weer.
1: Mm.
0: Aan de zijkant van het gebouw.
1: Ja.
0: Ik liep terug naar Kokoslaan.
1: Mm.
0: En geen enkel militair, geen enkele MP, niemand heeft mij gezien of gestopt.
1: Wow, wow.
0: God heeft de ogen
1: gesloten
0: zodat zijn dienaar kan in de voorziening lopen. Nou, wat is mijn punt? Is dat, en nou, ik had geld. Ik had geld voor de hele maand. Ik had geld om genoeg te eten, huur te betalen, alles te doen. Wat was het punt van dit alles? God voorziet net hoe hij de belasting moest betalen, de discipline. En Jezus zei, ga een vis vangen en in het mond van de vis. U zal dat geld vinden.
1: Ja.
0: Weet u?
1: Ja. Ook doet het me denken aan het verhaal dat ze die deur zochten, toch, bij Lot.
0: Yeah.
1: Ze konden die deur niet zien, gewoon niet vinden.
0: Yeah.
1: Jezus liep door ze heen, van die bizarre wonderen wat je niet kan verklaren. Mm-hmm. Ze staan voor de deur, ze moeten op uitkijk zijn, ze moeten scherp zijn.
0: Yeah.
1: Maar toevallig zien ze u niet.
0: Nee.
1: Heel gek.
0: Nee.
1: En ook gewoon dat die, heel bijzonder gewoon hoe eigenlijk de Heere dromen brengt in mensen harten, spreekt tot mensen, spreekt tot raven, spreekt tot een vrouw, een weduwe, om te verzorgen, een man van God, een persoon. Heel bijzonder. En ik hoop dat u bemoedigt
0: ook. Ik gebruik dit als een voorbeeld dikbij in huis, in Suriname.
1: Want
0: misschien mensen kunnen zeggen, dat is Amerika, de $5,000. Maar hier in Suriname, dat was getuigenis van voorziening.
1: In een moeilijke tijd.
0: Ja, in een moeilijke tijd.
1: Mm-hmm.
0: Vroeger, ik woonde, weet je, aan de Libanon, waar ik helemaal ver, Parapassi daar, helemaal op weg naar Zanderij, daar, Libanon. En ik had een brommer. En ik rijd mijn brommer 3 keer per week naar Marienburg om mensen te vertellen van Jezus.
1: Amazing.
0: En we begonnen een kerk daar. Mm. En er waren mensen daar. En soms moet s'avonds laat strijden voor deze mensen. Bidden voor ze. Konselen, allerlei dingen. En dan moet ik terug racen om meer zo de veer, het was toen een veer, misschien broek, de veer te pakken voordat het weggaat. En 2 of 3 keren ik kwam net aan. En de veer is weg. Het begint weg te gaan. Ze willen niet stoppen. Weet je. En dan daar, vlak daar, was een amandelboom met een bankje en een stuk plank. Een plank waarop mensen zaten om te wachten op de veer. Daar ga ik dan de hele avond. Ik lig daar, ik zet mijn tas onder mijn hoofd als een kussen.
1: Yeah.
0: Ik lag daar mijn brommer op slot naast me. En ik ging daar slapen tot in de ochtend om het eerste veer te pakken om naar huis te gaan. Want ik heb het veer gemist. Tegen 5 uur in de ochtend, ik hoorde soms de vissers, de mannen die vis bij hun boot gaan. Ze zeiden, het is die pastor die daar ligt om te slapen. Zeker heeft het veer gemist. En hij ligt daar te slapen. God heeft mij beschermd. Want voor hetzelfde geld, ze konden mij komen beroven. Ze konden mij iets doen. Weet je. Wat dan ook kan met mij gebeuren. Maar Gods engelen waren rondom mij.
1: Amen.
0: Mij te beschermen. Weet je, prijs God, je hoeft niet op een veer meer te wachten. We hebben nog steeds, kijk nu in Komewijnen, in Soeland. Weet je, het groeit heel makkelijk daar. En ik hoef niet meer te racen om het veer te pakken. Er is een brug nu, dank God. Maar toen was een veer. En ik miste het veer, omdat ik ging bidden voor mensen, strijden voor mensen. Het evangelie verkondigen. In Marienburg, bij de suikerplantage. En ik ging daar het woord brengen. 3 keer in de week ging ik daar. En soms, ik mis het veer. Ik ging niet janken, ik ging niet klagen, ik ging niet huilen. Gewoon, ik zei, oké, Jezus, mijn leven is in uw handen. Mijn leven is in uw handen. Weet je, ik kom nu naar uw vraag. Hoe weet je dat God je geroepen heeft? En hoe kan je dat in uiting brengen? Mm-hmm. Gewoon helemaal, helemaal overgeven aan God.
1: Mm-hmm.
0: Als je je overgeeft aan God, ja. God zal je nemen, vullen,
1: ja.
0: salven en gebruiken.
1: Ja.
0: Net als Jezaja zegt, hier ben ik, zend mij.
1: Ja.
0: Dat moet het zijn. Hier ben ik, zend mij.
1: Ja.
0: Dan besef je, je bent geroepen om niet als alle anderen te zijn.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ieder mens heeft zijn eigen roeping.
1: Yeah.
0: En zijn eigen salving.
1: Ja, ja, ja.
0: Voor een specifieke bediening.
1: Ja.
0: Het hart is niet de longen. De longen zijn niet de nieren.
1: Ja.
0: In het lichaam, God heeft het gesteld als een voorbeeld van hoe het lichaam van Christus op aarde moet functioneren.
1: Yes.
0: De longen zijn de longen,
1: ja.
0: de nieren zijn de nieren.
1: Mm.
0: Het hart is het hart.
1: Yes.
0: En hij blijft in zijn eigen identiteit,
1: amen, amen.
0: Maar hij werkt samen en parallel in harmonie met elkander.
1: Ja.
0: Zo het lichaam van Christus. U hebt je eigen roeping en bediening.
1: Amen.
0: Ik heb mijn roeping en bediening.
1: Mm.
0: God heeft een salving op ons leven gezet. Maar het is ter opbouw en voordeel voor elkander.
1: Yeah.
0: Zodat de naam van Jezus verheerlijk mag worden.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: We mogen de salving niet nemen. En de roeping niet nemen. En de bediening niet nemen. Als een commerciële zaak.
1: Mm.
0: We mogen het niet ook verspillen. Of in een hoek zetten en zeggen. Nou, ik heb een andere belangrijke roeping op mijn leven nu. Ik wil nu. Dit worden of dat worden en Gods roeping kan wachten totdat ik oud word, dan zal ik Gods roeping weer nemen. Nee, als God u geroepen heeft en u het verlaat, of je het niet geen act erop slaat, dan wat dan ook u gaat doen, u gaat nooit rust hebben of plezier erin hebben.
1: Mooi.
0: Alleen tekenslagen, tekenwerkingen.
1: Ja.
0: Omdat dat was niet Gods roeping voor je leven.
1: Ja.
0: Weet je, zelf al bent je een zakenman.
1: Yeah.
0: Je hebt een speciale roeping.
1: Mm-hmm.
0: Ik geef een voorbeeld. Ik geef een voorbeeld. Misschien uw roeping is om poklijnen te verkopen.
1: Mm-hmm.
0: En u bent goed daarin.
1: Yeah.
0: Je hebt alle kennis van poklijn maken en verkopen.
1: Mm-hmm.
0: En misschien ik kweek varkens.
1: Mm-hmm.
0: En dan u wil je poklijnwerk laten en varkens gaan kweken.
1: Mm-hmm.
0: En u hebt geen kennis van varkens.
1: Nee.
0: U moet in je roeping blijven.
1: Yeah,
0: u moet in je capaciteit blijven.
1: Yeah, yeah.
0: Poklijn verkopen.
1: Mm-hmm.
0: Vraag God om het te zekeren.
1: Ja.
0: Klanten komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als u een poklein werk verlaat en u gaat nu varkens kweken, want u denkt dat is sneller verkopen dan een poklein.
1: Ja.
0: U moet eerst de Heer vragen, is dit mijn bediening?
1: Get
0: is
1: it.
0: Dit mijn roeping?
1: Yes.
0: Is dit mijn voorziening in het leven?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ja, ik roep, ik dien u, ik verkondig uw woord, ik geloof in uw naam, maar is dit mijn voorziening, mijn inkomsten?
1: Yes.
0: En dan moeten wij ons openstellen dat God tot ons praat en gehoorzaam zijn stem.
1: Samen.
0: Ja, want als we niet gehoorzaam zijn en als we niet luisteren naar wat God spreekt in deze dagen, we missen de zegeningen.
1: Yeah.
0: Net als toen Jezus kwam en de mensen hebben zijn bezoek gemist. Hij kwam bij de zijnen en de zijnen aanvaardt hem niet.
1: Yeah,
0: waarom?
1: Yeah.
0: Ze kijken uit naar iets anders.
1: Yeah.
0: Weet je? En daarom moeten wij tevreden zijn met wat God bezig is te doen in ons leven.
1: Mm-hmm.
0: Werk eraan.
1: Yeah.
0: Investeer daarin. Functioneer daarin. Toon jezelf verantwoordelijk.
1: Yeah.
0: Toon jezelf trouw. Je moet trouw zijn.
1: Ja. De tijden verstaan als het ware van waarin je bent.
0: Ja.
1: Waardoor je het juiste doet op de juiste tijd. Er was een verhaal wat Jezus zei. Waar hij zegt van, er werd gespeeld op de tamboerijn, maar jullie dansten.
0: Dansen niet, juist. Een mens kan geen openbaring geven die hij niet in zich draagt.
1: Ja.
0: U geeft alleen wat u hebt.
1: Yeah.
0: U draagt alleen wat u hebt.
1: Mm-hmm.
0: Hij kan geen salving doorgeven waarin hij niet wandelt.
1: Ja.
0: Ik kan u niet vertellen Jezus geneest en ik heb het nooit ervaren.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Ik kan u niet zeggen dokter Singh is een goede dokter, maar je bent nooit bij hem gegaan.
1: Ja.
0: Of dokter Singh is een slechte man hoor.
1: Mm-hmm.
0: Maar heb je hem ooit ontmoet? Yeah. Heb je hem ooit ervaren?
1: Yeah.
0: Weet je, en dat is het probleem op aarde.
1: Mm-hmm.
0: Mensen proberen elkaar te kleineren, maar ze kennen elkaar niet eens.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben nooit elkaar ontmoet.
1: Mm-hmm.
0: Misschien heb ik nooit Jaftar ontmoet, maar ik maak een verhaal van hem.
1: Mm-hmm.
0: Of ik hoor iets van hem.
1: Mm-hmm.
0: U moet eerst ervaren, dan weet je het.
1: Weet
0: je?
1: Ja, geweldig.
0: Een ander ding is dit. Als u niet zelf in de salving wandelt, dan ontdekt u het niet. Dan weet u het niet. Mm-hmm. Hij kan geen leven spreken als hij zelf leeg is. Mm-hmm. Als u leeg bent, u kan niets geven. U hebt niets te offeren. Mm-hmm. U geeft alleen wat in je is. Als u iets bezit, dan geef je dat. Daarom Petrus, toen hij de verlamde man zag, voor de deur van de kerk.
2: Ja.
0: Voor de tempel.
2: Ja.
0: Almoes voor de armen, almoes. Geef me een kwartje. Ja. En Petrus kijkt naar me en zegt, kijk naar ons.
2: Ja, ja.
0: De man dacht, oh, deze gaat me een paar euro's geven vandaag.
2: Ja, ja, ja.
0: Weet je, hij
2: ja.
0: heeft zeker geld gehad. In
2: ja, ja, ja.
0: En Petrus, hij wist wat hij bezit.
2: Mooi.
0: We moeten weten wat we bezitten.
2: Mooi.
0: En Petrus zei, kijk naar ons.
2: Mm-hmm.
0: Mensen moeten naar ons kijken om de kracht van God te zien.
2: Amazing.
0: Wanneer we praten, mensen moeten horen, wijze woorden horen.
2: Mm-hmm.
0: Gezalfde woorden horen. Woorden van leven horen. Halleluja.
2: Mm-hmm.
0: Wat we spreken. Zelfs de schaduw van ons moet de salving bevatten.
2: Ja, ja, ja.
0: En Petrus zei, kijk naar ons. En die man zei, aha. En Petrus zei, luister, niet wat in uw gedachten zit.
2: Ja.
0: Zilver en goud zit in jouw gedachten.
2: Oh.
0: Zilver en goud heb ik niet.
2: Amazing, ja, ja.
0: Maar wat wij bezitten, ja. wat wij hebben, ja. geven we nu aan u.
2: Ja.
0: In de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel.
2: Amen, amen.
0: Dat is wat wij moeten doen.
2: Ja, ja, ja,
0: weet
2: ja.
0: je, het is wat je bezit dat geef je.
2: Mm-hmm.
0: Niet woorden.
2: Ja.
0: Mijn prediking, mijn spreken en mijn prediking. Kom ook niet met meeslepende woorden van wijsheid. Maar met betoon ja. van geest
2: ja.
0: en kracht.
2: Amen.
0: Omdat uw geloof
2: ja.
0: niet zou rusten op
2: Amen.
0: Wijsheid van mensen. Maar op de kracht van God. Op de salving van God. Op de autoriteit van God. Daarin moeten we leven.
2: Halleluja.
0: Als jonge mensen dit begrijpen, besef. Jouw lichaam moet vol zijn met de salving, met autoriteit, met het woord, met het leven van God.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat weet en dat begrijpt en
2: ja.
0: dat ontdekt,
2: ja, ja.
0: dan kan geen enkel slechte persoon, kan geen enkel beïnvloedingen, kan geen enkel demonen plaatsnemen binnen je.
2: Yes, yes.
0: Want er is geen plaats voor de duivel.
2: Ja, ja.
0: Je bent vol en als je helemaal vol bent, er is geen plaats voor de duivel.
2: Yes, yes, yes.
0: Weet je, we geven wat we bezitten. We geven wat we hebben. Daarom vul God je eerst. Zodat je kan uitstorten. Je kan uitgeven.
2: Ja.
0: Weet je, een andere ding is, ja, veel mensen denken, ik moet lang leven en dan God kan me gebruiken. Weet je, als ik een lang leven heb van 60 jaar, 70 jaar. Weet je, een lang leven is geen lot.
2: Mm-hmm.
0: Een doel is dat wel.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Een kort leven geleefd in gehoorzaamheid is groter dan een lang leven geleefd in verwarring.
2: Okay.
0: Impact wordt niet gemeten in jaren, maar in vrucht.
2: Mm-hmm.
0: Vraag niet waarom.
2: Yeah.
0: Waarom dit en waarom dat in het leven. We allemaal, beseften,
2: yeah.
0: we allemaal zitten met waarom.
2: Amen.
0: Toen ik twee zonen had,
2: ja, ja.
0: die heen gegaan zijn van dozijn spierdystrofie. Er kwam een heleboel waarom.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik vroeg je, Heer, waarom, waarom?
2: Ja.
0: En de Heer zei mij, kent u mijn genekt?
2: Ja.
0: Hoario Swafford. Hij heeft een zoon verloren van een ziekte.
2: Mm.
0: En vier dokters zijn in de oceaan.
2: Mm.
0: Op de bodem van de oceaan.
2: Mm.
0: Maar hij heeft niet opgegeven.
2: Mm.
0: Hij heeft dat lied geschreven. Het is wel met mijn ziel.
2: Ja, ja, ja,
0: tot
2: ja.
0: vandaag mensen zingen dat lied.
2: Mm.
0: Het is wel met
2: ja,
0: mijn ziel.
2: Ja, ja, ja.
0: Als zoiets niet gebeurd was in zijn leven. Hij zou nooit dat lied schrijven.
2: Amen.
0: En dat lied zou nooit duizenden, miljoenen tot bekering
2: wow.
0: brengen.
2: Ja, ja, ja.
0: Soms, we maken dingen mee. We begrijp het niet, maar Gods naam wordt verheerlijk erin. Weet je, het is niet waarom. Het is niet waarom. Vraag niet waarom, maar hoe. Waarom houd je gevangenen in het rijk van menselijke redeneringen? Maar hoe opent de deur naar goddelijke leiding?
2: Yeah.
0: Waarom zoekt naar uitleg?
2: Mm-hmm.
0: Hoe zoekt naar richting?
2: Yeah.
0: En richting brengt bestemming.
2: Amen.
0: Ik wil liever God kennen dan weten waarom.
2: Yeah.
0: En dit is iets in mijn persoonlijk leven.
2: Mm-hmm.
0: Ik wil liever God kennen dan weten waarom.
2: Yeah.
0: I rather know God yeah, yeah. than to know why.
2: Amazing.
0: Why?
2: Yeah, yeah.
0: Want God kennen geen... Weet je, want God kennen geeft vrede zonder antwoorden. Zelfs zonder antwoorden heb ik de vrede Gods. God kennen geeft kracht. Zelfs zonder verklaringen. God kennen geeft helderheid. Zelfs als het leven onduidelijk is. God kennen is boven de storm uitstijgen. Weet je, we moeten begrijpen de tijd en seizoen van God. En niet meer bezig zijn met waarom. Maar hoe? Hoe kan mijn leven een zegen zijn op aarde? Amen. Hoe kan mijn leven een zegen zijn voor anderen? Hoe kan mijn leven... Weet je, we hebben kinderen in het weeshuis.
1: Ja.
0: Het is een weeshuis. Kinderhuis of weeshuis, Elim van de Heer. Ja. Dat woord Elim komt van Exodus 15. Waar Mozes bracht de Israëlieten. En ze konden niet drinken, want het water was bitter. Het was Mara. En van Mara, ja. Ze zijn geleid naar Elim.
1: Okay.
0: Elim. Oh. De plaats van palmbomen en waterbronnen. Pritje. En daar wanneer je daar komt, er zijn palmbomen en water daar. Omdat het is Elim. Elim is de oase van God. En Elim van de Heer. Weet je, wij verzorgen kinderen.
1: Ja.
0: Wezen, halfwezen, verloosden. Kinderen in alle toestanden. Maar ons doel is dat ze vervuld wordt met niets anders dan Gods leven.
1: Amen.
0: Want als je vervuld bent met God, en dan stellen ze, vraag niet waarom je hier bent.
1: Ja.
0: Weet je, waarom je bent niet in je huis met mama en papa. Ik weet het niet, ik heb geen antwoord op je waarom. Maar ik kan je alleen één ding vertellen. Hoe kan je beter worden? Hoe kan je groeien? Ja. Hoe kan je leven kwaliteit hebben?
1: Wow.
0: En al onze kinderen hebben blauwe schoolrapport. Blauw. Omdat de supervisor daar, Debbie, zij doet een machtig werk met de kinderen. Weet je, wij zijn mensen. We hebben ons leven overgegeven aan God om gebruikt te worden. We denken niet van, ik kan iets anders gaan doen en geld maken. Of ik kan iets anders doen en rijk worden. Kijk, broeders en zusters, ik kan in Amerika, op dit moment tot u praat. Yeah. Ik kan geld maken, behoorlijk dollars maken. Want mijn betaling is in dollars elk uur. Ik word betaald per uur. Ik begin 5 uur in de ochtend. En mijn laatste patiënt is 9 uur 's avonds. Per patiënt. Als ik je vertel hoeveel ik maak. Ik kan daar zijn en miljonair worden. Rijk worden. Maar dan heb ik de blijdschap van de Heer niet in mijn leven. Dan heb ik de vrede Gods niet in mijn leven. Want dit is de tijd om hier te zijn. Weet je, we moeten de tijd kennen en de seizoen. God heeft jou gebracht van Nederland. Mooie Nederland. Hoge Nederland. Geweldig Nederland. Mensen geven alles op in Suriname om in Nederland te gaan. Want dat is volgens hun paradijs. Maar wanneer ze aankwam, de dure prijzen. Oh, familie wil je alleen hebben voor een week. Oh, het is vreselijk koud. Oh, Sodom en Gomorra zie ik daar in Amsterdam. Met die rode lichten. Wil God dat je daar moet zijn? God kan je behoorlijk zegenen vlak waar je bent hier in Suriname. Al bent u in de Bakabini, al bent u in het district, al bent u waar dan ook. God zal zijn naam machtig openbaren.
1: Halleluja.
0: In je leven.
1: Amen,
0: dat
1: amen.
0: U een instrument van zegen, vol met kracht, vol met gezondheid, een instrument van God zijn op aarde.
1: Amen.
0: Weet je, God heeft ons geroepen om zijn ambassadeurs op aarde te zijn. En ik vertegenwoordig Christus op aarde. Mijn handen, mijn voeten, mijn mond is van de Heer. En daarom moeten we stoppen met kijken naar anderen en stop praten over anderen. En laten we beginnen om te zeggen, Heer, hier ben ik, zend mij. Ik doe wat u wil. Ik spreek wat u wil. Ik vraag niet waarom, Heer. Waarom is Jefte in Suriname? Terwijl hij kon in Holland zijn. Een paar autohandel doen. En geld maken. Maar Jefte is in Suriname. En hij praat over takkie voor grof. En dat ik verdien niet behoorlijk. En hij weet niet hoe hij moet leven verder. Maar weet je, als u in de wil van God bent. De genade van God. De voorziening van God zijn op je leven. Weet u, ik heb geen spijt van dat ik hier zit.
1: Amen.
0: Want het is Gods wil.
1: Ja.
0: Het is Gods plan. Ik vraag niet waarom. Broeder heeft twee zonen heen gegaan. U moet ze begraven. Normaal. Kinderen begraven hun ouders. Niet ouders begraven hun kinderen. Maar broeder Jefte, ik heb mijn twee zonen begraven. Hun rouwdienst gedaan. Ik dacht, oh mijn God, bij Jozef, mijn laatste zoon. Ik wou ook in het gat springen met hem. Weet je, u gaat allerlei dingen. Maar dan moet je ontdekken. Nee, niet waarom, maar hoe. Hoe kan deze situatie de naam van Jezus groot maken? Hoe kan ik dichter bij Jezus komen door deze situatie? Hoe kan ik gebruikt worden door de Heer in deze situatie?
1: Ik hoor wat is
0: hoe kan Jezus naam verhoogd worden? Daarom, als je ogen alleen gericht zijn op Jezus, je hebt geen tijd om te kijken naar andere mensen. Je oren zijn dik voor mensen, want je ogen zijn op focus. Letten, weet je, een keertje in de kerk, ik heb een illustratie gedaan. Ik vulde een glas met water. Helemaal vol. En ik riep een gast die in de kerk was. Niet iemand van de kerk, een gast. En ik zei hem, houd dit voor mij. Het glas, vol. Als u loopt van hier waar ik sta, naar die deur, en terugkomt, en geen druppel valt eraf, u krijgt wat van mij. En ik ging lopen, en ik ging lopen, en ik ging lopen. En ik zei aan mensen, kijk wat hij doet. En ik ging lopen, en dan een keer terug. En ik zei tegen hem, ik vroeg hem, toen u liep, bent u gaan kijken naar overal terwijl u liep met dat water? Ik zei, nee, mijn ogen waren alleen focus op dat water. Dat het niet valt, want ik wil dat geld ontvangen. Zo is het. God heeft ons geroepen niet op anderen te kijken. Niet op anderen te letten. Onze ogen moeten gefocust zijn op Jezus. Zodat wij de beloning, de zegeningen, de overvloed wat God voor ons heeft, dat moet ontvangen in ons leven. Weet je, daarom, ik zeg je, ik spreek woorden van geest en leven. De woorden die ik tot u spreek, zegt Jezus, zijn geest en leven. Wij vertegenwoordigen Jezus op aarde. So de woorden van ons mond is ook geest en leven. Amen. Wie door God gezonden is, spreekt geen lege woorden.
1: Amen.
0: Hij spreekt woorden van leven, leven, leven. Want de web van leven in mij maakt mij vrij van de web van zonde, ziekte en dood. Woorden die geest openen, het hart raken en bestemming activeren. Een gezant van God, een dienaar van God, een instrument van God, spreekt niet uit zichzelf, maar uit de bron van de geest. Daarom dragen zijn woorden kracht. We zijn dragers van Gods kracht. Richting geven wij. Openbaring geven wij. En leven. Waar het woord van God klinkt, komt licht. Waar het woord van God klinkt, komt verandering. Halleluja. Waar het woord van God klinkt, komt leven in overvloed. Wie door God gezonden is, spreekt leven. Omdat hij leven draagt. Wij zijn mensen van leven. We dragen geen lijk in ons. We dragen geen dood in ons. Zo onze woorden zijn woorden van leven. Onze uitstraling zijn uitstralingen van leven. Leven. Want wij zijn van levende, wij zijn van de levende kracht van God. Amen. We ervaren Gods leven. U kunt alleen geven wat u hebt. U kunt alleen spreken wat in uw geest leeft. U kunt alleen uitdelen wat God in jou heeft gelegd. De woorden die ik spreek zijn geest en leven. Halleluja. En dat is wat ik wil doorgeven. U spreekt wat u bezit. Als u niets hebt, je spreekt niets. Gewoon lege dingen, lege woorden. Maar als u vol bent van God, als u vol bent van de geest van God, u spreekt leven en verandering komen. Daarom Jezus zegt, hij zegt, als u geloof hebt, dat geloof van God hebt, en u spreekt tot deze berg, hef je op. Hef je op en werp je in de zee. En niet twijfel, maar geloof in dat wat u spreekt. Het zal gebeuren. Vandaag, ik commandeer berken van problemen.
1: Amen.
0: Berken van obstakels. Berken van verleiding, misleiding en verwarring. Berken van financiële problemen.
1: Amen.
0: Berken van ziekten. Hef je nu op. En ik commandeer u, werp je in de zee. Werp je in de zee. Ik verbrand alles met heilige geest vuur. Alles wat probeert mensen te haken, te binden, vast te houden, wordt nu los van de koorden, de ketingen, de binding en banden. En ik spreek dat je vrij wordt. In Jezus Christus naam. Ervaar Gods leven. Want ik spreek woorden van leven in je geest, ziel en lichaam. Halleluja. Lichaam functioneert gezond. Hartkleppen functioneert gezond. Lungen functioneert gezond. Nieren functioneert gezond. Bloed circuleert normaal. In Jezus Christus naam. Ik spreek levenskracht in je lichaam. Halleluja. Want in mij is de web van leven. En ik spreek leven naar u toe. In Jezus Christus' naam. Amen. En ijzer verscherpt ijzer. Yes. Jouw geloof samen met mijn geloof. Op dit moment. Wonderen zullen verrikt worden. Yes. Wonderen zullen we zien. In Jezus Christus' naam. Pijn is niet een zegen. Armoede is niet een zegen. Vloek is niet een zegen. En daarom ik verbreek het van je leven. Yes, yes. In Jezus Christus naam. Halleluja. Ik verklaar u gezond. Uw organen functioneren gezond. Uw 11 systemen in uw menselijk lichaam functioneren gezond. En ik spreek ook gezondheid in de gelovige leven. Dat we één zullen zijn. Waar eenheid is. Amen. Daar gebiedt de Heer zijn zegen.
2: Halleluja.
0: Halleluja.
2: Halleluja.
0: Dank u Jezus. Heer, verhoog uw naam vandaag. Yes. Door Taki for Grow.
2: Amen.
0: Taki for Grow en een gewone programma.
2: Amen.
0: Taki for Grow en make people eye open. Hey. And make people grow. Hey. And make people grow. Hey. In kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit.
2: Yes.
0: Een kwalitatieve jonge persoon. Amen. Een kwalitatieve oudere persoon. Een kwalitatieve vrouw, man, kind of wie dan ook. Tiener of wie dan ook, kwaliteit in Jezus Christus.
2: Halleluja.
0: Het leven van Jezus is een leven van kwaliteit. Is een leven die vrij is. Dat vrij is van allerlei koorden, binden, vloeken, hebbies, voorouderlijke dingen. We zijn vrij door de naam, het bloed, het woord van Jezus Christus.
2: Halleluja.
0: Ervaar het nu.
2: Yes.
0: Halleluja.
2: Yes, yes.
0: Dank u, Jezus.
2: Sorry.
0: Tot u spreekt iemand met ervaring.
2: Amen.
0: Tot u spreekt, ik wandel sedert 1979 met Jezus. Nooit teruggekeerd. Nooit spijt van hebben. Oh, ik ben door allerlei dalen gegaan. Maar al ga ik door een dal van diepe duisternis. Great. Al ga ik door een dal van ziekte, pijn, teleurstelling, mismoedigingen. Halleluja. Ik vrees geen kwaad. Want de Heer is met mij. Zijn levenskracht is in mij. Hij openbaart zijn glorie in mijn leven. In Jezus Christus naam. Halleluja. En daarom moet u uw identiteit kennen. Ontdek wie u bent. U bent niet zomaar iemand. U bent niet als alle andere mensen. U bent apart geplaatst door de Heere God.
2: Halleluja.
0: U bent gekozen door de Heere God. En God heeft u geroepen om de geestelijke dekking, geestelijke mantel, geestelijke covering te zijn. En dan zal u meer en meer openbaringskennis hebben. U zal onderscheidingsgaven hebben. Discernment. Onderscheidingsgaven hebben en ervaren in uw leven.
2: Ja.
0: Dat als u iemand ziet, u ziet door en door. U weet precies wie daar staat voor u. Want de geest van God ken wat van God is.
2: Yes, yes, God.
0: En als u iemand tot iemand praat of spreekt, u weet direct of de geest van God daar binnen is of niet. Want de geest doet onderscheid.
2: Ja,
0: en hij laat je openbaring hebben in je leven. Daarom ik spreek dat Suriname, de ogen van Suriname, dit land. O land, hoor het woord van de levende God. En word los van de duisternis.
2: Fire.
0: In Jezus Christus naam. In de naam van Jezus Christus. De donkere wolken. De duisternis moeten vliegen van Suriname. En ik roep dit land. Ik roep dit land om een goddelijk land te worden. Goddelijk leven te ervaren.
2: Yes.
0: De macht van de duisternis is verbroken. En we maken dit land los en vrij. Dit land herstelt. Herstel door Gods vergeving.
2: Amen.
0: En herstel. Weet u, het is tijd dat Suriname de glorie van God ervaart.
2: Amen.
0: God belooft dit land te zegenen. Er zijn zoveel gebeden. Er wordt zoveel gebeden voor dit land. Zoveel gebeden in dit land. Maar waar is de glorie? Waar is het leven van God? Laten wij als gelovigen één zijn van hart. Eén zijn van hart. En geloven voor één ding. Geloven voor één ding. Waar de eenheid is voor Suriname. Waar we vooruitgang willen zien in Suriname. God gebiedt zijn zegeningen bij de eenheid van de gelovigen. Wij zijn geroepen om één te zijn.
2: Amen.
0: Stop praten over elkaar en kruisigen elkaar. En laten we elkaar verstaan. versterken en bemoedigen.
1: Yes.
0: Want het leven is kort.
1: Ja, ja, ja.
0: Daarom ken die tijd. We moeten de tijd kennen.
1: Amen.
0: En het seizoen waarin we zijn kennen.
1: Oh.
0: En als zelfs de vogels kennen hun tijd en seizoen. In Amerika, in de wintertijd, niemand belt de vogels en zegt hallo, het is tijd dat je weggaat.
1: Yeah.
0: Ze vliegen zelf weg
1: naar
0: de warme plaatsen.
1: Yeah, yeah.
0: En wanneer de winter voorbij is,
1: Ze
0: komen terug.
1: Ja, ja.
0: Zelfs de vissen, de salmen, ze zwemmen weg naar warme en dan komen ze terug. Zelfs de schildpadden, tijd om eieren te leggen, ze weten waar ze moeten gaan leggen. En dan keren ze terug.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo ook het volk van God, mensen van God.
1: Hey.
0: Wij moeten de tijd kennen en de seizoenen kennen.
1: Ja, ja,
0: en ik geloof dat deze is de tijd van herstel.
1: Ja.
0: Deze is de tijd van de profetisch woord, maar niet alleen profetie geven. Maar we moeten het profetisch woord zien, openbaren.
1: Amen.
0: En we moeten de kracht ervan zien.
1: Yes.
0: Dat mensen worden aangeraakt.
1: Mm.
0: De overheid wordt aangeraakt.
1: Mm.
0: De DNA wordt aangeraakt.
1: Yeah.
0: Overal wordt aangeraakt.
1: Yeah,
0: mensen, zelfs de landbouwer wordt aangeraakt.
1: Mm-hmm.
0: En een verandering komt.
1: Mm-hmm.
0: Mensen zullen plotseling liefde voor God hebben. De geest van God zal ze overnemen.
1: Yeah.
0: Net als de opwekkingen.
1: Yeah,
0: de opwekkingen in Engeland, in Wales.
1: Yeah.
0: Oh, in Azusa Street in Amerika.
1: Yeah.
0: Oh, de opwekkingen, halleluja.
1: Ja.
0: Dat mensen zullen honger hebben voor God.
1: Mm.
0: Ze zullen huilen voor God.
1: Mm.
0: Ze zullen alles laten. Oh yes, de bars, de alcoholplaatsen zullen dicht gaan. Want mensen willen God hebben.
1: Ja, ja, ja.
0: Mensen willen God dienen.
1: Ja, ja.
0: Mensen zoeken naar God. Halleluja. Het is tijd dat een geestelijke honger komt over Suriname in Jezus Christus' naam. Honger naar de levende God door de kracht van God in Jezus' naam. Ik spreek het. Halleluja.
1: Amen.
0: Er komt een verandering. Er komt een beweging. Er komt een opwekking en vernieuwing. En als we samen het geloof, zonder aanzien des persoon, God zal het doen in Jezus Christus' naam. Halleluja.
1: Halleluja. Halleluja.
0: Oh, praise the wonderbare naam van Jezus.
1: Geweldig.
0: Waarom zijn we in leven? Waarom leeft u? U denkt, u leeft alleen om te eten en dik te worden en mooie status te dragen. U leeft zodat u een drager kan zijn van het goddelijk leven op aarde. De goddelijke salving op aarde. De Heilige Geest moet u gebruiken. In kracht en in vuur. In Jezus Christus. De ziekenhuizen moeten leeg lopen. Wij moeten in de naam van Jezus, de zieke mensen worden hersteld en gezond in Jezus' naam. Niemand sterft voor hun tijd.
1: Yeah.
0: De mensen die luisteren naar de stem van God. Je luistert naar mijn stem. U kan niet sterven voor uw tijd. Tenzij u dat wil. Maar het graf zal je niet zien voor uw vastgestelde tijd.
1: Applaus. Yes.
0: En jouw vastgestelde tijd is niet 60 jaar, 70 jaar. En ook niet 80 jaar.
1: Halleluja.
0: Ik geloof je vastgestelde tijd is zoals Mozes. Voordat God hem nam. Hij was 120 jaar. En ik geloof dat u moet gaan geloven en leven en proclameren. Spreek tot uw organen.
1: Yes.
0: Hart, u functioneert tot 120 jaar.
1: Yes.
0: Longen, u functioneert tot 120 jaar. U stopt niet voor uw tijd. Geen ziekte zal mijn hart stoppen. Geen duivelse aanvallen zal mijn hart stoppen. Geen pijlen van de duisternis zal mijn hart stoppen. Hart. U functioneert tot 120 jaar. Ik spreek bescherming over mijn hart door het bloed van Jezus.
1: Amen.
0: Uw vastgestelde tijd is de volheid van je liefdheid op aarde.
1: Amen.
0: Wat Gods plan en intentie is voor de mens. God heeft geen welbehagen als u 30 jaar leeft en dan sterf je. God wil je dat je volle maat van je liefdheid, volle maat van je leven moet genieten. En daarom, u kan niet sterven voor uw tijd.
1: Amen.
0: Ik spreek tot mensen vandaag.
1: Yes.
0: Stop janken en klagen. Dat binnenkort gaat u weg.
1: Nee,
0: binnenkort gaat u in de hemel.
1: Hey.
0: Binnenkort gaat u op gouden straten lopen. Hallo, stop met dat denken van binnenkort u gaat doodgaan. Begin met binnenkort de Heer gebruikt me op aarde. Binnenkort ik ben een bron van voorziening voor anderen. Binnenkort ben ik net als een Jozef om mijn eigen familie te voorzienen. Niet alleen van eten, maar van drinken, maar ook van het woord van de levende God. Van de leven van God. Mm. Halleluja. Ja. Als God u roept om te beginnen met een bidstond in je huis, begin het.
2: Ja.
0: Als God u roept om te beginnen met 2-3 mensen te bidden voor Suriname, of bidden voor gezinnen, of bidden voor de eenheid, dan doe het. Mm. Laat God je gebruiken. Want waar dan ook u gaat, u bent vol met de Heilige Geest, vol met de zalf, waar dan ook u gaat, demonen moeten vlieden, boeien moeten breken, afgoederij moeten verbroken zijn, en Jezus naam wordt verhoopt.
2: Yes.
0: Halleluja. Dank u, Jezus. Amen.
2: Wow, geweldig, geweldig.
0: Broeder Jefter, de tijd gaat snel wanneer u praat over de dingen van de
2: precies,
0: Heer.
2: Precies.
0: U praat over mensen, Tori, de tijd gaat niet.
2: Amen.
0: Maar als u praat over de dingen van de Heer, de tijd gaat zo snel.
2: Ja.
0: Maar prijs de naam van Jezus. Door dit media. Takkie voor groot. Remember the name. Takkie voor groot. Ano takkie voor tanching. Ano takkie voor lauw. Ano takkie voor taal in domheid of dwaasheid. Na takkie voor groot. En je mag groot idee.
2: Yes.
0: Halleluja.
2: Halleluja.
0: Amen.
2: Amen, amen. Ik hoop dat u uw handen omhoog gaat. Ik hoop dat u heeft ontvangen. Het is letterlijk bevrijdingskerk van Jezus Christus. Dat u bevrijd mag worden. Dat u revival mag ontvangen. Dat uw geest is opgewekt deze morgen. Dat u de waardigheid van uw leven hebt mogen zien, mogen pakken, mogen grijpen.
0: Halleluja.
2: En dat u ook uw identiteit heeft mogen zien en mogen pakken en mogen grijpen. Want de Heer heeft gesproken dat uw leven, dat u actief mag worden door het woord van God.
0: Halleluja.
2: Ik hoop dat
0: als
2: u bent.
0: Iets mag zeggen.
2: Zeker.
0: Zondag 27 september.
2: Ja.
0: Deze maand is september. U bent in september.
2: Ja.
0: 27 september. Laatste zondag deze maand. 27, de bevrijdingskerk van Jezus Christus. Viert 40 jaar in Suriname.
2: 40 jaar.
0: Los van wat God mij heeft gebruikt in andere landen te stichten. In Suriname, de bevrijdingskerk is 40 jaar aan het molenpad.
2: Mm-hmm.
0: Zijn twee paden. De Wereldse pad en molenpad. Molenpad 52 te Paramaribo.
2: Yes.
0: Wij zullen hebben gasten, eregasten, eremannen van Bishop Bert Elfering.
2: Mm.
0: Heel bekend in Nederland. Purmerend, Nederland.
2: Okay.
0: Hij heeft meer dan 160 kerken.
2: Hey.
0: In Afrika, Malawi, Togo, Zimbabwe, in België, in Polen, in Nederland.
2: Mm.
0: Oh, in Duitsland. God heeft deze man machtig gebruikt. Hij is Bishop Bert Elfering en pastor Mildred van der Linden. Ze was vroeger politieinspecteur in permanent Nederland. God heeft haar geroepen en ze zijn dienaren van de Heer.
2: Yeah.
0: Hij is daar gast. We kennen elkaar al meer dan 20 jaar. Ik denk 25 jaar oud. En ik ga er zijn. Ik wil dat u erbij moet zijn.
2: Amen.
0: Maak dingen mee. Ervaar de dingen. Ervaar wat God voor u heeft. In de tijd en seizoen van God nu.
2: Ja, ja.
0: Zo, Bishop Bert Elfering en Pastor Mildred gaan er zijn als gasten.
2: Ja.
0: Op 27 september. Aan het Molenpad 52 te Paramaribo.
2: Yes.
0: Het is uw one-stop adres. Voor al uw geestelijke nood. U komt zoals u bent.
2: Yes.
0: Al bent u een man. Al bent u een vrouw. Al bent u iets anders. U bent welkom, want God herstelt.
2: Halleluja.
0: God herstelt en geneest.
2: Amen, amen.
0: Iedereen is welkom.
2: Halleluja.
0: Niemand is een afgestoten. No. We verwelkomen alles.
2: Amazing.
0: Want zelfs die mensen die anders zijn, zijn ook mensen.
2: Yes.
0: En ze hebben herstel en kracht en leven nodig. Kom zoals u bent.
2: Amen.
0: En u gaat weg als een totaal getransformeerde persoon in Jezus' naam.
2: Wow.
0: En vergeet niet in uw gebed. Weeshuis, kinderen, is elim van de Heer. Elim van de Heer. En ook de Duchenne-spierdystrofie-centrum is daar.
2: Okay.
0: En God werkt daar. We zijn bezig met allerlei dingen daar, de kinderen te leren. Niet alleen vorming, niet alleen onderwijs, maar ons verwachting. En wat wij verwachten is dat elk kind zal Jezus ervaren in hun leven.
2: Yeah.
0: Om een ander soort mens te zijn, ander soort persoon te zijn, vol met leven en kwaliteit.
2: Mm-hmm.
0: En daarom leren ze een vak, los van scholingen, we leren ze een vak. Als u een certificaat hebt en u kan geen baan direct vinden, u kan een vak beginnen.
2: Mm.
0: Kweken, planten, brood bakken, al die aan de computer, teken leggen, metselwerk doen. Wij leren deze kinderen een vak. En ze groeien en bloeien door Gods genade. Leven is waar Jezus aanwezig is.
2: Halleluja. Halleluja. Zo geweldig. Ik hoop dat u heeft genoten. We zijn nog niet ten einde gekomen, maar wat ik wel wil zeggen, ik heb niet gekeken of er vragen waren überhaupt, of iets in die trant. Zo, ik wil even kijken naar de appjes. Of er appjes binnen zijn gekomen. Geef mij 1 seconde. Geweldig. Ik zie van mama Evi. Ze zegt, amen, God is groot en almachtig. De wens van mijn hart is vervuld. Mijn God laat nooit een bidder staan. Ik heet u welkom, broeder, in Jezus' naam.
0: Amen.
2: Yes, yes.
0: Lobby, lobby, lobby.
2: Amen. Ik raak vol. Dit is uit mijn jeugd. Amen, broeders. Ik heb dus uw verhalen wat u vertelde, mm-hmm. Want ik ben een beetje laat met lezen. Ze zegt, amen broeders, ik heb ervaren dat wanneer je de troon van God benadert,
0: halleluja,
2: onder tranen je gebeden gelijk worden verhoord. Onze God is wonderbaar en genadig.
0: Geweldig.
2: Mijn cel is
0: halleluja
2: leeg. Mijn moet... Oh, sorry. De cel is leeg. De telefoon is leeg. Dus ze moet chargen. Om de radio verder te luisteren. Dan hebben wij, even kijken... Iemand die dagteksten gestuurd. Oké. Goedemorgen, hoe gaat het met jullie allemaal daar? Ik wil doorgeven dat ik naar een prachtige programma Taki Fugro van Radio Shalom luister. Wat een krachtige getuigenis van die broeder. Ik wil graag zijn naam weten en het kindertehuis dat ik mijn gift voor hun kan overmaken. Wens jullie God zegen met de programma's die jullie maken en een blessed day toegewenst. Odi Q.
0: Halleluja. Als je een WhatsApp stuurt op het nummer 880-7660. Vergeet het niet.
2: Yes.
0: Is een heilig nummer. 880-7660.
2: Yes.
0: Een WhatsApp of je belt ons. Dan we kunnen u informatie geven hoe je een overmaking gaat doen. Of wat kan brengen. Het betekent ter bate voor de kinderen. Het betekent goed voor de kinderen. Amen.
2: Yes.
0: Love you.
2: Yes.
0: Love you. Love you. What you said is jouw zegen.
2: Amen. Ze zegt, dit is uit Almere. By the way, my name is Curenda.
0: Okay.
2: Elbers uit Almere. Nederland, Almere. Have a blessed
0: geweldig
2: day. And may God bless. May God be with you.
0: Amen.
2: Geweldig. Dan hebben wij Anthony. Anthony. Wauw. Goedemorgen volgelingen van Jezus de Christus. Ik luister naar Taki Fugro. En broeder, gezegend bent u. Presentator van Radio Shalom van dit programma. En ik wil heel erg deze broeder bedanken nu ik bemoedigd ben in dit programma. Die gast is in Radio Shalom, die nu als gast is. Ik heb deze broeder en volgens mij allemaal in Suriname die deze broeder kent of gehoord heeft, die altijd op STVS.
0: Klopt!
2: Okay.
0: Halleluja!
2: Oh, hij kent kwam. Echt onze naastologie.
0: Uh-huh.
2: Oké, en wie kleintjes van 6 uur volgens mij op STVS. En zo super dat u sinds 1979 bekeerd bent. Zo super scherp en helder, grammaticaal gezien. Het is het geloof van Jezus. En ook dat Jezus door zijn striemen zijn wij niet hadden, maar hebben wij genezing ontvangen. Want veel christenen die leren het Gods koninkrijk, maar niet beseffen klakkeloos. Gaat even verder, geen een seconde. We doen dingen in Jezus, niet deden, maar we doen. Rema. Velen praten over God in dit God. Christenen zelfs in de kerken. Het gaat om Jezus. Buiten in de wereld is er wel een God. En die is de Satan. We moeten als christenen volgelingen van Jezus. Noem het beestje bij de naam.
0: Amen.
2: Die gezegd. Er is een vers in de Bijbel. Te vergeefs bouwen de lieden. Ik stuur mijn bericht. Dus moet dat zoeken, die vers in de Bijbel. Ha, blessie, die Saranang groet uit Salut, Anthony. Kusjes, kusjes, kusjes. Okay.
0: Amen.
2: Beetje lange tekst, zegt hij, maar AUB, lees mijn bericht als bemoedigend en groeten voor Suriname. Ik breek elke dag je vlees, je trots, je lust, et cetera, in Jezus' naam.
0: Amen.
2: Deze man is echt de Heilige Geest, is echt door de Heilige Geest geleid. We horen Jezus' stem. Amen. Deze broeder van Molenpad, ik ken hem. En volgens mij van velen. Ik hoorde toen als jongen, die man is gek. Haha. Misschien omdat hij een beetje schreeuwde, maar dat is het niet. Zijn intuïtie is super. Mensen moeten goed horen, toch boodschappen en gewaarschuwd worden.
0: Amen.
2: Lees het gerust op, broeder. Taki Fugro, take your time, want Jezus is de Heere van de, van de tijd en ruimte. Amen.
0: Amen. Halleluja. Weet u, lieve broer, als u Jezus hebt en het leven van God persoonlijk ervaren hebt.
2: Amen.
0: Halleluja. U hebt het persoonlijk ervaren. U kan maar niets anders dan schreeuwen en praten met kracht en autoriteit. U spreekt van de dingen die u ervaart in uw leven. Ik ben geen dode predikant.
2: Amen, amen.
0: Weet u, al hou ik soms rouwdienst voor mensen hier in Suriname. Nee. Weet u, ik preek in rouwdiensten. Ik ben geen dode predikant.
2: Nee.
0: Ik ben geen dode. Weet u hoeveel rouwdiensten ik hou voor mensen? Oh ja, ik maar. De persoon die dood is, die heeft zijn leven geleefd.
2: Ja.
0: De anderen die zitten te horen en te luisteren, die hebben het woord van leven nodig.
2: Ja, ja, ja.
0: Die hebben het woord van leven nodig.
2: Amen.
0: Weet je, en ik ben geen dode predikant.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb geen dode God in mij.
2: Amen.
0: En daarom wanneer ik spreek van wat ik persoonlijk heb ervaren. Ja. En ik ben ervan overtuigd. Deze Jezus is de levende Jezus.
2: Amen.
0: En hij is hoger dan alle andere goden.
2: Amen.
0: Hij is de Heer der Heren.
2: Amen.
0: Niet zomaar.
2: Yes.
0: Hij is de Heer der Heren. Over alle heren. Hij is hij de Heer.
2: Ja.
0: Mensen beseffen niet wat dat betekent.
2: Mm-hmm.
0: Want zijn heerschappij moet in ons zijn.
2: Ja, ja, ja.
0: En over ons.
2: Yes, yes, yes.
0: Halleluja.
2: Geweldig. Ik heb nog gewoon 2 of 3 appjes.
0: Geweldig,
2: ja,
0: geweldig.
2: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ik zegen deze mensen.
2: Amen, amen.
0: Ik zegen ze. Dat tot in hun huis, waar dan ook.
2: Ja.
0: In Nederland, Almere of België, waar dan ook.
2: Ja, ja.
0: De Heer zal werken in hun gezinnen.
2: Amen.
0: En harmonie zal openbaard worden.
2: Jezus.
0: En voorzieningen in Jezus naam.
2: In de naam van Jezus.
0: Halleluja.
2: Amen. Zuster Sietje, ze zegt, wil u apostel Singh bedanken voor zijn getuigenissen. Ben zeer bemoedigd. Opgebouwd en bemoedigd. Amen. Dank u wel, zuster Sietje. Dat u dat aangeeft. Hij hoort het. Morning, dit is van Claudine. Morning, broeder. God is groot en zeer te prijzen. En hij is wonderbaar. Amen. God zegen. Zeer zeker waar. En we zegenen al deze mensen. Even kijken, we hebben nog eentje. Oh, we hebben nog 2. Van Ben, gevouwen handjes met een smiley. Dan hebben we Hanna. Die zegt, goedemorgen broeder. Ik heb niet vanaf het begin kunnen volgen. Wanneer is de herhaling?
0: Halleluja.
2: Dit is al deel 2. Zuster Hanna, dank u wel. Dank u wel. Normaal neem ik wel op. Ik heb deze keer niet opgenomen. Maar u kunt hem altijd ook zien, begrijp ik, op televisie. SVTV bent u. We hebben dit programma jammer genoeg niet opgenomen. Maar we hebben dus in Molenpad 52, zal dus op 27 september, zal er dus een speciale dienst zijn. Als u toevallig in Suriname bent, 40 jaar, bestaat dus de Bevrijdingskerk van Jezus Christus. En het zal natuurlijk ook te volgen zijn. U kunt hem altijd volgen. Als u natuurlijk ook een bijdrage wilt leveren. Ze hebben een kinderterhuis, Elem van de Heren, zoals...
0: Dus een spierdystrofiecentrum, ook in Suriname.
2: Juist, ja. Kunt u dat doen? Gewoon even een appje sturen naar 8807660. Ik zal dat gewoon ook even in de appgroep zetten. 8807660. Maar in ieder geval, dank u wel. Dank u wel voor al jullie bemoedigingen. We hebben nog een kwartiertje te gaan. Zo aan het einde zullen we nog even aanhalen van de 40-jarige bestaan. Maar we zullen even gaan naar een lied. En dan zullen we zometeen weer bij jullie terugkomen. Bedankt nogmaals voor alle appjes. En een hele gezegende tijd. Dit is Simon en Garfunkel.
0: Ah,
2: ja,
0: geweldig.
2: Okay, okay, okay.
0: Like a bridge over troubled water.
2: Yes, okay.
0: Dat hebben we nodig.
2: Amen.

0: Vele mensen, zij zoeken naar een vaderfiguur in gezinnen. Er zijn gezinnen in Suriname en andere plaatsen waar vaderfiguur er niet is. Ja. En mensen zoeken naar een vaderfiguur. Mm. Weet u, en Gods intentie voor de mens is een familie te vormen. Toen God Adam en Eve heeft geschapen, het was Gods intentie om contact met ze te hebben. Gemeenschap met ze te hebben. Mm. God kwam elke middag en zat met ze. En hij sprak met ze. Hij voelde met ze. Hij wil vader voor hun zijn. Yeah. Hij wil tonen hij is familie. Hij vormt familie. Weet je, en in deze wereld, de familieband, de familieliefde, de familie, het leven van familie ontbreekt. Het ontbreekt omdat vaak letterlijk vaderfiguur is niet in huis. Mm-hmm. En dat is een unbalance. Het geeft geen balance in gezinnen meer. Gezinnen zijn niet in balance omdat, ja, vader is er niet.
1: Ja.
0: En vader was er en dan is uit beeld.
1: Ja.
0: We zien het ook met de kinderen die we verzorgen. Zij allemaal zien mij als een vaderfiguur. Mm-hmm. Ze komen bij mij, omhelzen me, dag papa, hoe is het van papa? En ik zei altijd aan elk kind daar, u bent belangrijk.
1: Ja, ja.
0: U bent belangrijk.
1: Ja.
0: Bepaalde tranen kwamen in hun ogen.
1: Ja, toch.
0: Ze hebben nooit zulke woorden gehoord. Mm-hmm. Ze hoorden altijd afwijzing.
1: Mm-hmm.
0: Ze hoorden altijd kritiek. Ze hoorden altijd, je bent niet goed. Je bent een ongelukkig persoon. Vanaf je geboorte problemen. Dat altijd hoorden ze. Maar toen ze kwamen in Elim van de Heer.
1: Ja.
0: Ze, je bent belangrijk.
1: Mm.
0: We houden van je.
1: Ja,
0: je bent speciaal.
1: Mm.
0: Je bent geschapen door God voor een doel op aarde.
1: Mm.
0: En weet je, dat vaderfiguur is wat ze nodig hebben. Ik wil vertellen voordat ik verder ga. Is dat wie dan ook luistert. Mm. Ik wil u dit zeggen vandaag.
1: Ja.
0: God is niet boos op u. God is niet boos op u. God is niet kwaad op u. God is vol liefde en ontferming.
1: Ja.
0: En God veroordeel je niet.
1: Mm-hmm.
0: Wat dan ook je hebt misschien begaan. God veroordeel je niet.
1: Nee.
0: Hij is een God van liefde, ontferming. Hij herstel je. Hij lift je op.
1: Mm-hmm.
0: Hij verhoudt je. En maak je tot iemand
1: ja.
0: van hem.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, en de andere is dat God verwijt je niet. Hij verwijt je niet. Hij zegt niet, ah, je bent dit en dat en je bent niet goed. Nee, God is een God van ontferming en liefde.
1: Ja.
0: Hij haat je niet. Hij houdt van je.
1: Yes.
0: U bent speciaal in Gods ogen.
1: Yes.
0: U bent belangrijk voor God.
1: Wow.
0: U bent belangrijk voor Gods koninkrijk.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: U hebt een belangrijk iets in je.
1: Ja.
0: Weet je, u hebt een lichaam. Maar geen kracht.
1: Hmm.
0: God heeft alle kracht.
1: Hmm.
0: Maar geen lichaam.
1: Hmm.
0: En God zegt, laten wij een verbond maken.
1: Mooi.
0: Laten we partners worden. Geef mij jouw lichaam.
1: Hmm.
0: Die geen kracht heeft.

0: En ik geef u mijn kracht. En samen zijn we partners. Ja. So, u bent de drager van Gods kracht. U bent de persoon die vol is met God. Ja. En dat is de intentie van God. Mm-hmm. Dat u geeft God jouw lichaam. En God geeft u zijn autoriteit en kracht. En samen op aarde, wij zijn overwinnaars. Meer dan overwinnaars.
1: Ja.
0: We kunnen grote dingen teweeg brengen. Grote dingen bereiken voor God op aarde. En daarom God heeft belangstelling en Gods intentie is een familie op aarde.
1: Ja, ja, ja.
0: Soms gaat u in kerken en mensen kennen elkaar niet eens. Mensen praten niet eens tot elkaar. Mensen kijken vreemd naar elkaar. Terwijl de kerk is waar de familie van God moet tonen, openbaren. En tonen, wij zijn één, wij zijn familie.
1: Ja, ja, ja.
0: Wanneer we één zijn, wanneer we familie zijn. Weet je... God is bezig de waarde familie op aarde te tonen en te openbaren.
1: Mm-hmm.
0: Want familie heeft een andere betekenis op aarde. Vaak die ontbreekt in het gezin. De liefde ontbreekt.
1: Mm-hmm.
0: Kinderen gaan hun eigen lot zoeken op hun eigen richting. Ze proberen zelf hun leven te vinden. En vaak ze belanden in de verkeerde wegen, verkeerde plaatsen. Maar God wil dat wij moeten dit herstellen. Ja, wij moeten het herstellen samen met God.
1: Ja.
0: Want God woont in ons. Hij heeft ons zijn leven en autoriteit gegeven. Wij zijn de voeten en handen van Jezus. Wij zijn de mond van Jezus. De woorden die wij spreken moeten woorden van hemel zijn. En woorden van hemel zijn woorden van leven en herstel in Jezus Christus naam.
1: Mm-hmm.
0: En daarom, we moeten zien... elkaar zien als broeders en zusters van elkaar. We moeten elkander benaderen en kijken als één familie.
1: Ja.
0: Want waar de familieband is, daar is God.
1: Amen.
0: God is waar we samen één zijn.
1: Ja.
0: Waar we één hart hebben, één gedachten hebben. En het begint in eigen gezinnen.
1: Mm-hmm.
0: Gezinnen waar we moeten elkaar aanvaarden.
1: Ja.
0: En niet zeggen van, nou, mama houdt meer van Piet en minder van mij. Mm-hmm. Omdat Piet is het laatste kind en Piet is verwend en Piet krijgt alles. Nee, laten we gelijk zijn in het gezin.
1: Ja, ja, ja.
0: Alle kinderen worden gelijk behandeld.
1: Ja, ja, ja.
0: Moeten zelfde behandeling kijken. Zelfde liefde ervaren. Want wanneer een kind voelt van, die wordt meer, die krijgt meer en die van die wordt meer gehouden en ik niet, dan afstoot komt.
1: Dan
0: isolatie komt. Dan u groeit op met een innerlijke bitterheid en verdeeldheid.
1: Get it.
0: En dan u groeit op met die dingen in je leven. En dan jouw gezin die stikt nu is erf de bitterheid. Erf dat wat waarmee je bent opgegroeid.
1: Yeah.
0: Psychologisch is ongezond.
1: Yeah.
0: Mentaal is ongezond.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: En daarom het gezin moet gelijkwaardigheid hebben.
1: Yeah.
0: Allemaal moet met zelfde waardigheid ervaren en voelen in het gezin. Al is mama alleen. Of al is papa alleen. Of al is er geen ouders. Maar kinderen moeten samen begrijpen, we zijn één. We zijn één. De liefde voor elkaar is. En dat is wat Gods intentie is voor de familie, voor het gezin.
1: Get it.
0: Dat we één familie van God moeten zijn en hij is de echte vader.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: De echte vader is God. Wij als geroepenen van God, als vaders, wij zijn ook vaders in het gezin. Maar onder de leiding van onze hemelse vader.
1: Yes, yes.
0: En wij moeten onze kinderen leren beschermen. Bescherm je kinderen. En geen kwaad met je kinderen doen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Weet je vaak, de mensen die kwaad met anderen doen, ze komen nooit in het licht. Je hoort niets ervan. Ze worden nooit ontdekt. En wij die proberen ons best met hart, geest en ziel om deze kinderen waardigheid te geven of wat dan ook. Je hoort niets van ons. Er komt geen bemoediging, geen woorden van positiviteit. Weet je? En daarom op 26, te Valk word ik jarig op 26 september.
1: Ja, okay.
0: Ik wil bepaalde mensen eren.
1: Ja, ja, ja.
0: Leiders eren, mm-hmm. kerkelijke leiders eren, ja. die geen waardering krijgt.
1: Okay, okay.
0: Die geen eer krijgt. Mm. En als niet iemand luistert en je voelt dat je wordt niet geëerd,
1: yeah.
0: je wordt niet geaccepteerd in een bepaalde vriendenkring, mm. en je bent alleen en je strubbelt om Gods werk te doen,
1: yeah.
0: maak dan contact met mm-hmm. ons. We willen je op 26 september eren.
1: Yeah.
0: om een eerbetoon
1: Mooi.
0: Te geven.
1: Op je verjaardag.
0: Op mijn verjaarsdag.
1: Ja, ja.
0: En nou, van kleins af, ik hou niet om mijn verjaarsdag te vieren. ik doe altijd iets op ja. mijn verjaarsdag.
1: Ja, begrijp.
0: Zodat Jezus wordt verhoogd.
1: Mm-hmm, mm.
0: Ik gebruik geen cent voor taart en cake mm-hmm. en ballonnen mm-hmm. en mooie cadeau. Nee, nee, nee. Mm-hmm. Ik gebruik het om anderen te zegenen
1: amazing.
0: Op mijn verjaarsdag.
1: Amazing, amazing.
0: Ja, ik ga altijd naar de kerk yeah. eerst bidden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik alleen. Niemand mm-hmm. moet bij mij komen.
1: Ja, ja.
0: Ik alleen met Jezus ja, bezig zijn.
1: Ja, ja.
0: Wanneer ik klaar ben met bidden, dan ga ik nu naar huis. Oef. En ik ready start om anderen te gaan zegenen.
1: Mooi,
0: om anderen te helpen.
1: Mm.
0: Ik ga desnoods koken voor anderen.
1: Ja, ja,
0: of
1: ja.
0: koken voor het kinderhuis.
1: Ja, ja.
0: Of wat dan ook doen voor anderen.
1: Ja.
0: Zo op 26 september. Ik wil mensen eren.
1: Ja.
0: Die geen eer of waardering ervaren. Ja. Zo als u voelt. Mm. Je bent te kort. Je, anderen doen je te kort. Of je wordt gekleineerd. Of je hebt de waardering niet.
1: Ja.
0: Of wat dan, maak contact met ons.
1: Mooi.
0: Wij willen u eren. Met geheel ons hart in Jezus' naam.
1: Mooi, mooi, mooi.
0: Wat wij zullen doen die dag, ik hou het als verrassing.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar het wordt een lunch ook. U krijgt een lunch, u krijgt een gratis eten bij het Wilhelminen restaurant
1: okay.
0: aan de Wilhelminenstraat. Tussen 12 uur beginnen we tot 1 uur. We willen mensen eren en waarderen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik moet eerst uw naam hebben, zodat ik uw naam kan plaatsen op belangrijke dingen.
1: Ja.
0: En dat ontvangt u als waardering.
1: Yes.
0: Het is een token, het is een cadeau van waardering in
1: get
0: je
1: it,
0: leven.
1: Get it.
0: Want mensen hebben, weet je, waardigheid. Ze moeten het voelen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat andere
1: zeker,
0: waarderen.
1: Zeker.
0: En terug naar het gezin. God wil dat in het gezin moet beschermd zijn.
1: Yeah.
0: Het gezin moet een heiligdom zijn. Wanneer ik zit in mijn gezin, er moet liefde zijn, rust zijn.
1: Yeah.
0: Het moet een heilige ding zijn, een heilige plaats zijn.
1: Yeah.
0: Niet wanneer ik thuis kom, kinderen zijn bang.
1: Yeah,
0: kinderen
1: yeah.
0: zijn getraumatiseerd.
1: Yeah, yeah.
0: Kinderen willen plassen in hun boek, omdat papa is thuis. Nachtmerrie is thuis gekomen.
1: Yeah, so.
0: Er moet rust zijn, er moet liefde zijn.
1: Yeah, yeah,
0: er moet Gods liefde.
1: Yeah.
0: Ik moet Jezus uitstralen in het gezin. En dat is de bedoeling van God
1: Amen.
0: In gezinnen.
1: Oké, laat me even kort tussendoor springen. Ik wil even zeggen, ik zie een paar appjes ook die zijn binnengekomen. En men vraagt dus van, hoe laat begint dit programma? En is het alleen op zaterdag? Ik ben zeer geraakt door Pastor Singh en zijn getuigenis. Het is Takkie voor Groot. Het programma heet Takkie voor Groot. Het is bij Radio Shalom live in de studio. Elke zaterdagochtend van 6 uur in de ochtend, Surinaamse tijd, tot 8 uur. Gewoon 2 uurtjes praten wij met gasten om te groeien, samen op te bouwen en elkaar dichter bij de Heer te brengen. Te activeren, et cetera. Ik moet wel erbij zeggen dat er even een pauze komt. Zie het als een vakantie. Ik ben eigenlijk vanaf volgende week ben ik uitlandig. En dus zal het vanaf november ongeveer weer doorgaan. Zal het weer van start gaan. Dus misschien bent u aangevuurd. Denk ik ga van nu vanaf vandaag elke zaterdag luisteren. Er komt even een pauze. maar we gaan zeker door. En wat ik ook nog wil halen. Als u dus u wilt opgeven voor de waarderings
0: meeting.
1: Uh-huh. Dan kunt u dat doen natuurlijk naar het nummer. Kunt u even een appje sturen naar het nummer 8807660. Schroom alsjeblieft niet. Ontvang het. Die waardering van de Heren. Door Apostel Singh. En stuur het appje. Ga op zijn verjaardag. Wilt u dit doen voor de Heren? En de Heren zal het zegenen. De Heer zal u zegenen. En dat zal gehouden worden in een restaurant bij de Wilhelminastraat.
0: Is toch al gratis hoor?
1: Het is gratis.
0: Al hebben ze geen cent in hun zak.
1: Yes. Je moet alleen komen. Dat is alles.
0: Komen en ontvangen.
1: Yes.
0: Dat is het.
1: En openstaan. Yes. Dus, en natuurlijk als u een bezoek wilt plegen aan de gemeente.
0: Aan de Molenpad, 52, ja. Zondag op 27 september. Het is om 10:00.
1: Yes.
0: 10:00 morgens.
1: Amen.
0: Het is de tijd om de Heere God krachtig te zien.
1: Mm-hmm.
0: 40 jaar.
1: Yes.
0: Weet je? En is het vanaf 10:00 tot ongeveer 1:00.
1: Amen.
0: Met gast is Bishop Bert Elfering en ja. Pastor Mildred vanuit Purmerend, Nederland.
1: Amen. Geweldig, geweldig. Dank jullie wel. Ik ben volgens mij de eerste keer netjes op tijd geëindigd. Ik heb genoten van u. Ik wil u bedanken en waarderen voor de tijd dat u heeft genomen.
0: Ik wil de mensen vertellen. Takkie voor gro.
1: Yes.
0: Je groot door goddelijke takkie.
1: Mm-hmm.
0: En dit takkie voor gro, aan ook gewoon lauw takkie.
1: Mm-hmm.
0: Dit is nou echt God aangestelde
1: yes,
0: takkie
1: yes.
0: voor groot.
1: Amen.
0: En ik ben God dankbaar voor dit programma.
1: Amen.
0: Ik ben God dankbaar voor u.
1: Yes.
0: En ik ben God dankbaar voor de grotere dingen.
1: Mm.
0: En open deuren.
1: Mm-hmm.
0: Effectieve
1: hey.
0: Open deuren in jouw leven.
1: Amen.
0: En in dit programma.
1: Yes.
0: In Jezus Christus naam.
1: Thank you.
0: Ik dank aan ieder om te luisteren. Zo vroeg in de ochtend luisteren.
1: Mm.
0: Dat wil zeggen, u staat vroeg op met Jezus.
1: Yes.
0: Mensen die laat opstaan, ze missen de dingen.
1: Ja.
0: U moet vroeg opstaan.
1: Ja, ja.
0: En bezig zijn met de Heer.
1: Halleluja.
0: En vul je geest.
1: Amen, amen.
0: Met dingen van God.
1: Mm-hmm.
0: Geestelijke dingen.
1: Mm.
0: Zodat je ready bent.
1: Mm.
0: Om al die dagelijkse dingen aan te pakken in Jezus Christus.
1: In Jezus naam.
0: Love you.
1: Love you.
0: Thank you.
1: Yes.
0: One love.
1: Amen, amen. So, het is pauze. Voor alle zaterdagen zijn even op pauze. November gaan we weer van start. Yes. Heel fijn weekend. God zegen. En we love you.
2: Bye-bye. Ik denk, ja, als je vele malen hebt gehoord, dan doet het je niks. Weet je, het vliegt over je oren. Het houdt je niet bezig. Totdat je eigenlijk wordt geconfronteerd met een situatie. En dan denk je van, oh ja, dat is wat het betekent. En dat is wat het allemaal inhoudt. En om verder te gaan, dan wil ik u samen met u een verhaal. Wil ik u een verhaal vertellen. En samen met u even gaan naar. Weet je, laten we even een tori geven. Ik hou ervan om zo te praten omdat het makkelijker is voor mij. Als ik ook met mensen praat over de Heer Jezus, over God, over de liefde. Dat ze het begrijpen en dat is eigenlijk waarom ik zo wil praten. Er was ergens een koning die leefde in een goed land. En deze koning, Akonu di Sibing Libibung Nanga Ding. Suma ini a konu konre dati. En de suma ini a konu konre dati, de mensen van het koninkrijk, hielden veel van die koning. Hij was een goede koning. Hij was een geweldige koning. Hij was een sterke koning. Hij was een rechtvaardige koning. A konu di sibide rechtvaardig. En dan ben sapsana fufuru, en dan ben sapsana fraude. En dan ben sapsana corruptie. If abemus spreken recht uit, lijkt me een rechter, dat je bij Savitak Amandi Sibi doen boem. Ino ben, Fini Noan, Trasani dan, if Amantaki, zo ade, zo aupsa, en zo mi eshing, dan dat bij de arrecht en allemaal bij de tevreden. En dan kon ik onder die Sibi draai zo mooi. Teleki one day, a man die bij de verantwoord voor a schatkamer, a voor akonu pe alla go-to bende, want a go-to bende van nodig voor draai a heri kondre, alla man be abemboen, en a man taan be de belast na a wacht voor a schatkamer, be kon ontdekt a go-to be mankeri uit a schatkamer. De man ontdekt a go-to, wan suma fufuru a go-to, uit a schatkamer, en a man die si ben gona a konu, en a man taki, koning, o koning, er is gestolen uit de schatkamer. Er is goud gestolen uit de schatkamer. Go to vervoeren uit de schatkamer. En dan koning die zie ben takkie, vadan, je bent zeker, man takkie, ja, er is goud gestolen. En dan koning ben, atibron, takkie, zoma het deuren vervoeren a go to. agoutu na fu draai a konre toch. Agoutu na fu draai a konu konre. Agoutu na fu tak draai tak alas ma abemboon in a konu konre. Fu dati mi e poti goutu in die schatkamer. En a konu ki opdracht dati suku amang sang feni sa fufuru agoutu disi en wo strafu amang disi. En wo fen amang disi da wo strafu amang disi na nga 10 wipi tapu en baka. En de man suku suku en de man no feni. En tapu an trade, de man ontdek baka go to fufuru. Motte uit a schatkamer. En a jeng a man di si go rapporteer na a konu. En taki de man fufuru go to baka uit a schatkamer. En a konu ati bron. En a konu taki if ufeni amandisi was strafu amandisi nanga 25 lazy wolf gang a wipitapu embaka dati na astrafu den ufeni afufurman a derde lazy de ontdek baka moro go to gwe uit a schatkamer en de man rapporteer baka na akone en kone atibro en kone taki seri kapsa. Ef ufeni amandisi, suku amandisi, en tjara amandisi na fesi, ef mi feni amandisi, dat wo geng 40 zweepslagen. Of geng 40 wipitapu en baka. En a 40 wipitapu en baka, ibe kan vergelijken leki doodstraf. Wel, de soldati suku, suku, suku. En uiteindelijk de Feni Asuma die e voeren a Goutu. En de Chari Asuma die zien en de Gibbos kopen a Konu. Ta Konu u Feni Asuma sa voeren a Goutu uit a schatkamer. En a Konu taki Chari kon. Chari Asuma die voeren a Goutu. Want a strafu na 40 zweepslagen. En dat is gelijk leki a doodstraf. Ti de chari asma fes a konu de konskreki. A very very dochter fu a konu. En egi dochter ben de awang di be fufuru a goutu uit a schatkamer. En a konu ben sari. A konu ben sari tak abede en egi ching en egi dochter sa fufuru a goutu. Maar astrafu ben lezi voorba ef ufeni afufurmang disi 40 zweepslagen is gelijk leki a doodstraf en a konu ben sari maar a ben taki dat ben de astrafu en a surdati di tegi di chari a dochter be auto ben sari en a sode ben lezi strafu. En vis a heri volk, de man behori a koutaki a kees dati. Want uiteindelijk a volk ben sabi ook toe, taki suma bevoeren a goutu be muskisi strafu. En so de chari a dochter voor a konu, vis a konu, en a konu taki a strafu musgodoro. Want dat musup sa. Want mi nou een rechtvaardig konu. En voor dat hij aman ben bekend. Dat hij aman die zien nou boor. Doe fraude of nou boor. Draai poten wat trafasi. Maar lekker konu aman ben de wat rechtvaardig konu. En zo de chari a dochter en a heer volk de musluku. Voor a dochter be kiezen strafu. En aman sa be de verantwoord voor a wipi. Bij de one biggie skimman en haar wipi de one verschrikkelijk pipi. De chari a dochter, a konus don tap in stoer en een luku van alles aan is bopsa en de chari a dochter en de wepoti a dochter leki tapu wang, wang wang bangi. Pe en baka bekong, fusori. En a man sa behoor a wipi luku a konu en a wachti sambo de a opdracht voor a konu if ame moes mang. Maar voor begin die astrafu. De priti a krosi fu a dochter fu in baka, so a baka fu a dochter bekonshi. En a mani si beluka a konu, en a konu taki godoro. A opo a wipi, en alasma be bigen bari van sang, de besari, a konu ook tu besari, ma a strafu be mus godoro. En uiteindelijk, die Amandis bij mijn wiepie, haar eerste wiepie, haar koning tak stop. Stop. En alles aan niet bij stop. En de smaak bij Lukusan opstaat, ja. Dat haar koning die zich wakker, sakafu in stoeru, met die een dochter. En haar koning, go abra een dochter, poti in schreefie, tapu haar dochter. En haar tegi, haar wiepie man. Wipi, de veertig wipi. En amanta ki makonu. If you snap, if you kont abra yo dochter, da fami a wipi a dochter. Makonu tak a wipu musgi, 40 wipi. To akonu poti en srefi, tussen a wipi na a dochter. En akonu tegi amang, 40 zweepslagen. En zo aman wipi a 40 zweepslagen. Maar no one voor de wipi dat ben kisi a dochter. Omdat a konu lek papa ben de abra en. En voor alla de wipi sa ben wipi a konu tek alla malata voor en baka. Terwijl abe de astrafu voor a dochter. Sa ben mus kisi wana en be fufur a goto. A konu poti en srefi. Lekwang schild, lekwang bescherming, abra a dochter, en a teki alla de 40 wipi. Want a strafu bende, soma fufuru a goutu, o kisi a 40 wipi disi, o kisi a doodstraf disi. So a konu di taki a strafu mus du, a strafu mus gi, na a sem konu disi, teki a strafu, voor haar dochter. Ik ga in baka. Voor haar wipi ben kan wipi. 40 wipi. En zo haar koning ben ik in Libi. Voor haar dochter ben kan tang Libi. En ik ben er wel verschrikkelijk zijn voor ze. En alles maar ben kreeg in haar koning konre. Ik ben virisari. En terwijl je jere de wipi en naki tapu en baka. En haar dochter ben kri. Voor alla de wipi sa aben jere en aben naki. Tapu a baka fu a konu disi. En a broedu ben long. Abra as king fu a konu disi. Long abra as king fu a dochter. Pe a dochter no ben kisi no wan wipi tapu en. Want a konu ben teki apresi. Voor a wipi ben moest kon na in baka. En a koning die si kon dede. Baka de 40 zweepslagen de puro a konu abra a dochter. En a dochter ben waka vrij. Want a prijs ben pai, a strafu ben pai. Dat ben de a 40 wipi. Leki a doodstraf. En a dochter waka gwe. En de luko a konu en a konu. De pot na wansé. A konu sambende. So bigi. Ma abede ook to a konu sambende rechtvaardig. A strafu be musgi. A strafu be musgi. Yune bekan wakafu a strafu disi. Maar. En ieder was verbaasd. Dat wat de koning heeft gedaan. Is dat. Hij van zijn troon is opgestaan. Ama waka gope a dochter de. Ama abra en srefi abra a dochter. Teki a wipi tapu en baka. En ama konte de. En dat nou sa u ekari rechtvaardig. A strafu de. A konu de wan rechtvaardig konu. A teki a strafu. Astrafu pai. En sa a dochter ontvang. Ben de genade. lobby na genade. Anaf ben, a koning naf ben doing. Maar a lobby gi en dochter, be de so bigi, taki agi en srefi, agi en baka fu ateki a wipi. En dat na sami eshine ki genade. Genade, omdat we een verdiening. Maar omdat a lobby fu a papa ben bigi. En dit mi bewan verteer nanga uno tak nanga uno. Precies zo gado de. In Johannes 3 vers 16 in takje. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven hebben. Jezus kon dit ik jullie. A teki astrafu. A genade voor God kon abrawi. Nou omdat we verdienen. Maar omdat God love you. Amen. God bless you.
3: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
4: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi ma clara oso. Mala sa opo price. Pero sabi chat ko smala? Ami suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati.
6: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, pa. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig toria. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi by Historex.
7: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesure app. Telesure, keeping us in touch. Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesure app. Telesure, keeping us in touch.
8: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
9: Thank you, cause you keep on blessing. Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
10: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Maak je geen zorgen, maar dank de Heer, dank de Heer, dank de Heer. Maak je geen zorgen, maar...

Goedemorgen, jongens en meisjes. Alle lieve Surinamers. Dit is ons eigen kinderprogramma, The Happy Kids. Ja, jongens en meisjes, ook vandaag weer zijn we bij jullie in de huiskamer. En weet je, we gaan weer een reis maken door Gods woord. Want dat is het belangrijk, een van de belangrijkste zaken... Dat de Heere van ons verlangt. Dat wij duiken in zijn woord. Dat we zijn woord kennen. Dat we weten wat hij wil. Dat we weten hoe we leven moeten. Dat wij weten hoe wij gehoorzaam moeten zijn aan God. Ja, jongens en meisjes. Goedemorgen. Vergeet niet om een vriendje en een vriendinnetje te bellen om erbij te komen zitten, hoor. Oké. Ik wil het nu even hebben over een tekst waar dat staat geschreven in Matteüs 6, vers 27. Dat zegt, wie van u kan door bezorgd te zijn, één el aan zijn lengte toevoegen? Weet je, jongens en meisjes, de Heer Jezus nam aanstoot. Aanstoot wil zeggen, hij vond het erg dat de discipelen bezorgd waren over de dagelijkse levensonderhoud. De dingen die ze eigenlijk nodig hadden. Of de dingen waarmee dat ze bezig hielden. God zegt dat hij weet dat we dingen nodig hebben. Maar hij waarschuwt ons ook om ons niet vast te houden aan materiële zaken. Dat zijn eigenlijk misschien een game of een fiets of een... Zo zijn er enkele zaken die we eigenlijk zouden kunnen noemen, dat je eigenlijk denkt dat je nodig hebt. Maar eigenlijk niet zo hard nodig zijn. En daarom zegt God in zijn woord dat het beter is om voor ons, om de rijkdommen in de hemelen te verzamelen. Met andere woorden, de grote zegeningen die ons door niets en niemand ontnomen kan worden. Laten we ons daarop focussen. Weet je, jongens en meisjes, wanneer men zegt, wie kan door bezorgd te zijn één el aan je lengte toevoegen, wanneer je daaraan denkt, dan denk je van, hé, ik kan mezelf niet laten groot worden. Of ik kan mezelf niet laten groeien. Dat bedoelt de Heer met wie kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen. Maar de Heer vraagt van ons dat we niet gewoon bezorgd zijn en gaan denken en gaan nadenken. Maar dat we bidden ervoor. Weet je, jongens, bezorgdheid maakt ons zwak in ons geloof. Dat zegt de Heer. Bezorgdheid maakt ons zwak in ons geloof. En het geeft

met mij allen die belast en vermoeid zijn en ik zal u rust geven. Maar wanneer de Heer praat over ik zal jou rust geven, wil zeggen dat de Heer je gaat helpen om dat probleem op te lossen. De Heer gaat je leiden. Je gebieden zullen verhoord worden. En God zegt ook in een stukje van Gods woord dat we eigenlijk ons niet moeten gaan vasthouden aan materiële zaken. Maar dat het beter is voor ons om de rijkdommen in de hemel te verzamelen. Met andere woorden, de grote zegeningen die ons door niets en niemand ontnomen kunnen worden, daarop moeten we ons eigenlijk concentreren, ons bezighouden daarmee. Want dit alles wat we van de Heer ontvangen is slechts genade. Weet je, jongens en meisjes, bezorgdheid is niet een makkelijk ding. Door je zorgen te maken over een probleem is niet een makkelijk ding. Maar God zegt in zijn woord dat door bezorgd te zijn we zwak worden in geloof. En wanneer wij zwak worden in geloof, dan treedt ongeloof op. En God wil niet dat we ongelovig zijn. Hij wil dat wij gelovig zijn. Dat we geloven in hem. Dat werkelijk de Heer Jezus voor ons gestorven is aan het kruis. Omdat we eeuwig leven ontvangen. Weet je, maar als jij gaat twijfelen wanneer jij gebeden hebt. Maar zou de Heer me kunnen helpen met dit probleem? Of zou de Heer me gehoord hebben? Jongens en meisjes, dat is ongeloof. Weet je, in Hebreeën 11 vers 6 staat geschreven. Maar zonder geloof is het onmogelijk om welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Geloof, wankel niet, vertrouw op God. Geloof, wankel niet, vertrouw op God. Geloof, geloof, geloof en wankel niet. Ja, jongens en meisjes, God wil dat we groot geloof hebben. God wil dat als wij tot hem bidden, dat wij rustig wachten. Ik zou zeggen, neem je tijd om bezig te zijn met God. Neem je tijd om te bidden tot hem. Neem je tijd om hem alles te vertellen dat je bezig houdt. En jongens en meisjes, God is eigenlijk God laat geen bidder staan. Dat staat in zijn woord. Hij laat geen bidder staan. En daarom zegt hij ook in Matthäus 6 vers 33. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Gods koninkrijk zoeken wil zeggen dat we ons volledig onderwerpen aan wat God wil. Dat wil zeggen dat we gehoorzaam zijn aan Gods wetten en Gods geboden. Maar ook dat wij elkander lief hebben. God zegt het in zijn woord. Heb elkander lief. Maar boven alles zegt de Heer, geloof. Jongens en meisjes, ik wil praten over een verhaal. Dat gaat over Zacharia en Elisabeth. En dat staat geschreven in Lucas 1, vers 5 tot en met 25. En dat zegt: toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette. En tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. En weet je, beide waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. En beide waren al op hoge leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens

is het gebruik van de priesters gelood. En weet je wat? Zacharia werd door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. En terwijl hij bezig was in het heiligdom, stonden op het tempelplein heel veel mensen te bidden. Plotseling zag Zacharias een engel van de Heer staan. Precies voor het altaar waarop hij de wierook brandde. Jongens en meisjes, hij wist niet wat hem overkwam. Hij werd bang. En de engel zei, wees niet bang, Zacharias. Ik ben gekomen om u te vertellen dat God uw gebed verhoord heeft. Uw vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen en u moet hem Johannes noemen. Hij zal u en vele mensen heel erg blij maken. Uw zoon zal een groot man zijn in de ogen van de Heere. Hij mag geen druppel wijn of sterke drank drinken. En al voor zijn geboorte zal hij vol zijn van de Heilige Geest. Hij zal vele Joden ervan overtuigen dat zij moeten terugkeren naar de Heere hun God. Hij zal een bijzondere man zijn, een boodschapper met dezelfde geest en kracht als de profeet Elia. Hij zal zijn ouders, hij zal kinderen verzoenen en ongehoorzamen weer op het pad van de rechtvaardigheid brengen. Zo vormt hij een volk dat gereed staat voor God. Jongens en meisjes, terwijl de engel sprak, was Zacharias stil. Plotseling zei hij tegen de engel, moet ik dat zomaar geloven? Ik ben al oud en mijn vrouw ook. Toen zei de engel, ik ben Gabriel en leef heel dicht bij God. Hij heeft mij naar u toe gestuurd om u dit te vertellen. Maar u wilt mij niet geloven? Daarom zult u vanaf nu niet meer kunnen spreken. Wat ik gezegd heb, zal precies op tijd uitkomen. Ondertussen stonden de mensen buiten op Zacharias te wachten. En ze vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Eindelijk kwam hij naar buiten, maar hij zei niets. Hij kon geen woord uitbrengen. Uit zijn gebaren konden ze opmaken dat hij in het heiligdom een engel had gezien. Zacharias bleef in de tempel tot na de dienst, tot het voorbij was en hij ging naar huis terug. Jongens en meisjes, ongelooflijk. Kort daarna werd Elisabeth werkelijk zwanger. En 5 maanden kwam ze niet naar buiten. Ze kwam niet onder de mensen. En weet je wat ze zei? Wat is de Heere goed voor mij? Hij heeft de schande van mij weggenomen dat ik geen kinderen kon krijgen. Jongens en meisjes, dit is het verhaal van Zacharias die eigenlijk ongelovig is geweest. Ongelovig, omdat hij gekeken heeft naar de omstandigheden. Hij dacht, ik ben al te oud. Maar jongens en meisjes, als de Heere God jou iets beloofd heeft, dan zal hij het doen. Jongens en meisjes, laten we gaan geloven. Geloven dat God werkelijk bestaat. En dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Dat wil zeggen dat de Heere je belooft, je beloont, als je bidt tot hem, zijn woord leest, tot hem praat. God betrekt bij alle dingen die je bezighouden en alle dingen waarmee je bezig bent. Jongens en meisjes, laat ons geloven. Laat ons leven een geloofsleven zijn. Jongens en meisjes, dit was het voor vandaag. Ik wens jullie van harte God zegen toe. Ik wens jullie een geweldig weekend. Je hebt geen lessen meer om te leren, want we hebben vakantie straks. Of de meeste mensen, kinderen zijn klaar met repetitie maken. Geniet van je weekend.
en geloof. God zegen allemaal. Ik ben tante Diana en tot de volgende keer. Bye bye.

0: Het is 9:00.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo. En die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruben! HSTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met
6: iDeal.
7: Dus bestel
6: ik een sneller. Liefste tante als Griffie. Mooi zijn weer midden de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
7: En dan,
6: Jij hebt niet dingen aan besteld, Robé. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in. HSTS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
8: We are you, we are su.
9: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

0: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roofpaint. De innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller. Na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: That's Skip.
1: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, na Skip, na View.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Te de mama teng disna programma fo het lek ministry Yutaki Mande Apostel Frans Jacob a profeet fo Gado en te de mama temi de yu oso kamera baka fo tak nanga yu fo bamudak yu masra grantangi taki e blas inri wans masai arki te de mama teng en tak de kan fin wans ani masra Jesus Christus teng. A Bijbel boek taki in 1 Petrus 1 vers 15 maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is was zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Isabi geliefde, we libi in de laatste ding, in de laatste die, en we zien dat in de laatste die, wat losani heeft een presie. Want deze anis heeft een presie geliefde, we zien dat in libisma, tegen de gemeente schreef hij de Atikinki. Voor ons man heeft verstand zijn heiligheid moro. De libi losbandigheid in losbandigheid. De libi leg van de denki. Omdat de nemek ten voor goeie naar woord voor maastra voor go onderzoek. Zijn woord voor gado. Etaki. Isabi wandi dat gado besormi die vrienden presie gemeente. En dat besormi taki. Want de gemeente bij de persie kwam woyo, ondersteboven. Alles mag daar gebeuren. En geliefd dat de mama en temi want te jitaki. A gemeente voor Masra, a kombaka de krosubi, a bijbelboeku taki, a ikongi wan gemeentes aan de stralen zonder rimper of vlek of dergelijke. Dat betekent, kroitje kroitje no mag de na jou. In no mag abi no one drop of flaka na you skin. Anders in a doro hemel. En mi want tegi ti de mama ting. Onderzoek a woord to no arki wans as my taki. Want a bijbel boek tak ook to. In de laatste te yo abi wa lo false profete. Do verkondig alleen. Omdat de slef na liman. Dek moto ei de atipe li. En we want dat je dat door verkondig leert. Want de Bijbel boekt dat je zonder heiligheid onnoma shigado. Dus door mek je nou een valse profeten kon draaien in de takje van je disi, je go naar hemel. Geliefd dat het belangrijk voor je sabi sa Bijbel et taki. A Bijbel et taki abra santa fasi. En te we taki santa fasi, dat betekent apart gezet, in de aparte voor gado gebruik je voor Duan Roko in een koninkrijk. En we zien vandaag aan de dag dat die zondo, die was normaal zijn, die was aantalsma. Je hebt iets maar zijn spamorang aan Masra. De veel een vriend tide, tamara den da bedi nanga in. A Bijbel boek dat ook toe, in een besoda la bedi, in libi gewoon tena adei, telek atroneti. Maar we zien dat die libisme ati kenki, de libi in haar zondo, en de netteja konsel dat de vader is zondo, de trouw in haar zondo, en de tij in haar zondo libi, te bigi probleem kon, dan pas door Bartaki, brada of sisa, we be libi in zondo. En we want te je geliefde, heiligheid nou vereis, die alasma, zijn tak de din Jezus. En dat is zo titel, je abi voor waka santa. En te we takabra santa fasi, ab te maken ook toen een stand voor je ati, voor je ati de. En de belangrijke liefde, omdat heiligheid, nou wat wapen, zij hora feyanti far away voor je. Nou wat wapen, zij hora feyanti onder druk. Te we takabra santa fasi geliefde. Dat je begint aan een edeman van gemeente. Als je ziet dat een edeman is gewoon richting zijn woord voor God en het daki. Je hebt voor corrigeren, je hebt taki naar de eis aan een situatie daki. Want wat los aan je verkondigd door furu smasa je gewoon naar feci. Het tjara volop voor God in wat dwaling. En de smasa je versta woord voor God. De schrift amen, de bari amen. De juichen, de gomie. Mi want te je taki.
You know, abi tuhan tota hemus por fu masra. You know, abi tuhan tota hemus por, omdat you stem me. A Bible bu kotaki amus, tusma ne de age fosi, fosi den take one step. En a de ser belangrijk taki, im de scherp, im arki bongsaik moto fu a kansel pe yus dog in a gemeente. If once I know de in order, im tak ni, a Bible ne tak abrasan dati. Maar omdat voorus mene onderzoek aan woord toe, de teki klageloos ik moet op het podium en de dringen en tramai taki na a bischop taki. Me want te gita a bischop taki da gadono tak ete. De a apostel taki da gadono tak ete. Aka mis wans aan wan de ya. Maar noem de wan gewoonte verkondig onwaarheden uit a woord toe voor masra, voor verdraai a woord toe voor masra. Soso. Fus makan tami wante yi taki te gade takabra heile gei. Dana trobi omes ma di na gemeente. Wins na wansma yabi fu charasma dati. Omdat asma dat verkiese, fu kis apart, fu heile gei. En mi wante yi taki, heile gei na wan overwinningswapen. Heile gei te libi in Santa Fasi, in af abtitel. Te libi in Santa Fasi, je abi overwinning, abra bonfo situasie na ina libi for you. Yo shitak sa ne kenki geliefde. Ano say wano kenki, na ayeye fugade kenki sa nisa wanina in you libi. E wishi fandak an de dak taki, furusman espamoro, de libi in onheilig, de dusa de atifir wat a Bible buko taki, a wang san kariu de santa, dus je moest de ook toe, Santa lek in. Geliefde, misabtaka de eenvoudig. Maar if je potje strefi je masra, da gado strefi o jepiu fu waka ina Santa Fasi. En mi wan tegi taki, Santa Fasi no a vereiste, Santa Fasi no a vereiste fu dore na koninkrijk fu masra. En mi wan tegi geliefde, if you don't want pressy, is that ta kwa mbrada for you sondu, is that ta kwa mbrada fi nego of one sisa fi you, amoro bete bi akse tak brada fas do nga tor dati. Is that sondu na apta maka, ikan kibren 10 yari, ikan kibren 20 yari, ma te yu dey relasi nga masra, da gade openbare na wasma, and te gade openbare na asma, da asma ikona yu da taki brada of sisa, masa so mi so wansani. If asma weiger, I libe gewoon, omdat i na gado openbario, na masa openbaria verborgen ide dati. Masra openbar verborgen sani, na suma awani. En mi wante a yi geliefde, te yu taki a wortu fu gado, bada isap taki yu do yu deel. En mi wante a yi vroeger of laat, asma dato drai kom baka, na punt fu gado, omdat a no mango moro fara. Au shi altei taki, e ati obigi kruten, taki asansa i dudrape, nego doro bum, a nego dora leti fu masra. Isaba Bible buku taki, efi e waka nanga masra, ina Santa Fasi, ino kabi sondu inyo. Efi e waka ina leti, sondu no kata inyo. E mi wan tagi khalifda, te waka in Santa Fasi da ide wan glasa gas. Alla sa ye do, leki Christen sma eshi yu. Alla Christen sa ye libin heiligheid, ano alla sma sandi na koning kreif masa. Na alla sma sa ye libin heiligheid, ye do yu best. Da, sma eshi, gade gebruik sma fu shi, if wan sande fout na yu. En te gade gebruik asma lek, fa gade be gebruik natan fu gona, koning David en tegen taki, abe akse wan tu vragen da be tegen tak na yuna amang. En geliefd dat die David be yera tor disi, abe kon tot besinning, abe kon tot bekering. Te luka bijbelboeken, da bijbelboeken taki David be kiri wamang, abe teka man vrouw, en geliefde a verhaal dat na wan bolange verhaal, ma tide mi wan tegi taki, na so ade na wan tusma, de plek want to handling dat de ding gado neer shiden. A Bijbelboek taki in Psalm 139,
attack first one practice rico in you that God will see you. Does that be taken? Fosi is sondu that God will see you ba. Fosa praxe rico na you for take you wagi regona a sister, frele a sister, of a sister reiko na you. Da gado shina atifu asma distaki. Hey, asma di so father. Asma ne weiger. Ason du deja. Bible book tak bit weerstand aan de fair dansa leif aan uw vlieder. An e bide weerstand. I go meinang ason du hande, ason du waka, ason du denki. En e stand asma dat e father in a situasi. A de belangrijk taki, a Bible book taki. U bent uw broeders hoeders. Dat betekent je waken abra uw brada. En te je waken, dat gaat de mekisje verborgenheden. En te de mama tell me one tijdje desma zei arki. Taki wavif kon tot bekering. Bekeren moest veel presie in wie libi, maar te na diepie voor wie ati. Omdat te beker je in a diepie voor wie ati. I reinig you ati, you kri you ati na nga bruru fu masra, you was you ati kri ala kamra fu you ati, fu a sondu fetisa you abi, na in you gedachte, da gado e yep you. My fine mep no wa muiti, ye tanomo in a start pe you de, e fuda a sondu, e go mei na nga de sondu denki, da bi wan tegi taki, you libi de in gevaar. Ana trobi suma na yu. Isabi so lazy. Demai abu afriden. Ma demai no true. Da de gwa bedi. En geliefde alene san is gado e washko. Gi alasma. Ana trobi suma na yu. Wisha wan dinar fu gado. Ye libi de libi disi. One day yo stotu. One day yo shitaki. Sanine golek famous de. En geliefde zijn ze zou weer het wij, maar voor ons maar, denen we een beleid, vooral in een Caribisch gebied. Een Caribisch gebied, een Caribisch gebied, maar, ne wan beleid zondo, maar de wan ta libi na nga zondo, dat de wan corrigeer trasma, maar in de ati de saftak hei, me libi in zondo, mi abi wan buiten vrouw, mi abi wan buiten man, en mijn libi gewoon lik niks op sa. Geliefde dat is zeer belangrijk taki. Te gado opo yu ay fo shi. I washko asma. If asma no wan arki. I dusay be musdukba. Omdat heiligheid. E char yu pasa. Furu stri. Heiligheid. E meki verstang a woordu fo gado morobun. Heiligheid te opo yu ay fo shi. En mi wan tegi taki, te yu ne verander de sandisi, yo sroto kompromi. En te yu sroto kompromi, a gersi gade bless you, ma one day au rem, en yo abi fu dry kom baka, fu set den tor dati, fu gomoro farana nga masra, da beteke yo abi fu lasting, yo abi fu kombelei. Isabi furu ma libi nou, yu wan situasi, witchcraft, de stribanga jonge meisjes, de tapu de meisjes mofo, en de tang in a situatie dat i go doro. Geliefde ti de mama temi wan washko, un stop nanga de libi dati. Asan dat nek moto na gado, urerei nek moto na masra. If you want ting gado ernstig, you abi fu teko an stand. En darama de belangrijk geliefde, in sabi de man nanga de uma sandin you libi. A moment is my bundel tegen you. Dat betekent in dit op een goede weg de bundel tegen you. Omdat die nego mee nanga adoti libi de. Geliefde mi wan tegi takwa los an FM presi. Akte de schermen. En mi wan tegi taki. Lek fasalamon de 39 taki. Fos wan prakseriko in you. Gado be shengba na fesi. En ti de mama tell me one tagi taki, in a noa presi fu kon kibri ge agado disi. Yo abi fu kisa, yo abi fu kisa, a santa fasi, ofi yo abi fu sroto kompromi. Ti de mama tell me jaso fu bemuda kyo. Want a Bible buku taki, gado bayu en a payu nange diri bruru.
En door dat bij jou en bij jou naar je dier broeder geliefde, je abi voor waka in een santa fasi voor in, naar een massa wan dat de wan vereiste. A Bijbel boeku taki, wa mambe waka naar een gado, en plotseling, a gado tikke op zijnde, abi waka in santa fasi. De Bijbel zegt, hey, nog wandelen met de Heere. En plotseling, anobe de moro fushi. Sainde, ala e ati,

Bruno. En attaki, I want san carry de Santa, de shu ook to mus de Santa. Ina no one tra oma kere mekina libi disi. Ina no one tra presi ego. Of je verkiezen a duisternis abrayu, of je kiezen a leti fu masra, saisi, alla sanina in you ati. Alla you waka, alla you taki, alla you bo wegi, a leti fu gado eschei na you pasi. Dus tida mama ten geliefde, mi wante yi taki, gado sabi you. A sabi den kibritori fu you libi. En geliefde inaf kibri den toor dis moro langa. Gona masra. Belei you sondo. If you want sma sa ye vertrouw. Ten minste toesma. En je takatori na nga wap de tak brada. Ik heb hulp nodig. Mi wank moto uita hoere rei. Mi wank moto uita afkodri. Mi wank moto uita platform fu illuminati. Mi wank moto uita a asani pe mi fas misrefi. Isabi hoererij, isabi smana trobi abishen, geen vrezen voor God in deze tijd. Asma is sondu, tamara de tapa podium, is singilek nooit before. Asma is sondu, tamara ay prika woto fu gado, mi wante itaki, desma dati na misleider. Den de misleider vanafa begin, dat de knapu dat de zogenaamde corrigeer, galib da bijbelboeku taki. A de ser belangrijk fu sabi taki, te situasi miti yo, yabi fu kar na masra, yabi fu tek afstan fa podium, yabi fu bari fu suku yepi, ma tegenwoordig geliefde, smaitan gewoon godoro, smane frede masra moro, den anu was wa overtuigen moro, fu de ati, taki de ati e krutu den, de ta libi, in a dot libi. De ta libi na compromis wan te yu tandrape, ye sloit compromis automatis na nga feyanti. Isaba Bible buku taki, once ma sande feyanti, once ma sande in sondu na wan feyanti fu gado. En ti de mama ten, mi wan te yi taki, inafu de feyanti fu masra. Keer terug, en komba le yu sondu. Anatrobi, on dipi be de na sondu, gado wan yepio, awan poru ibe peide. Anatrobi omen lei ibe meki. Anatrobi efibe ya son fa loy genar, awan kenki alibi fo yo. Want a Bible buku taki, fanaf abegin, abede wa loy genar, en ena tatafu lei. En ay suku fu kiswa antasma, ya, en hij vindt een aantal sma, voor go meningen in een rij, voor lee, oplichter, misleider, dat neurokote de opo. Maar mi want te itaki, er is hoop voor u, geliefde broeder. Zuster, u zabe sadangwe, u zabe pleeg overspel, u zande na gemeente ete, maar je libi in sondu. Kom tot bekering, na tenfi draai u libi. Luso asondu, want alone for sondu, na dede, ino sa one day sa upsa ploseling, da de mai pot ploseling, wa I was gister in de gemeente, en we kis wan berektak a dede, na sondu loon, na loon fa sondu apai, en we poti ploseling, en alles mai bigi bari, mas don drape na gemeente, san sabi taki, a brada dati be sondu, a sisa dat be sondu, mai no be washko, e fasma dat dede go ino washko, a brudu fasma dat e kong abrayo, a dat meki tide me tegi efi brada e sondu, washko wen, efa libi in sondu, washko wen, efi sapta kia trou, en al be libi in sondu, washko wen sainde, omdati no a brudu fosma mako abrayo, no one brudu fu asma mak de abrayu anu of abrayu ede. If asma libi sondu khalifde, ima karas mako ye tak brada stop. Stop na nga dot libi sa ye libi. If agne godoro,
I go dora dat je carré onder vier ogen dat je carré te wam trabrada dat je was goed.

yere. Charen go for na for hang. Look how many cans my abi. Talk data libi in sondu. Data libi in a doti sondu kalifda. Dene frede gigado. Dene manko in a tiko wada kaitu masra moro. Isabi sainde a tiko wada kaitu masra no de bufur gemeente moro. A sondu teki overhand. A sondu den wa losma libi. Fai wa me gado tang. Fai wa me ka aanwezigheid fu gado de. Da de kordes mai taki. A glory fu, a glory sao kon o bigi moro asambe dena fesi. Kalifde de koryu, troila gemeente furna nga sondu. Da de abdekati fu taki. Abra glory fu masra. Mi wan taigi taki, mi sap sana glory. Mi sap te glory sakakon. E mi sap te glory etang fa nafa bigi fa koma kandra. Tena einde fa koma. Dat beteken, so a leider, roko na de smaf een, fu kan tang in a heiligheid, in reinheid, fu kan tang in a suiver fasina nga masra. Te wan smai libi in reinheid tang a heiligheid. In a ten, ego consul den, wan de sabi sa wortu etaki. Isab sa na problem fu furu christen, de no sab sa bible buk etaki. De ta libi no mo, so so fa consul, de ne go undersuk sa wortu fu gado etaki. De no ma abwa relasi na nga masra moro. Om dat de sonde ati sondu, de waka sondu, de libi ya alas masab den tori den astrati. Khalif da bible buk utaki, te wans mai go lontu, asma dati e blas geheimd moeten uitdeel ati. En mi wan tegi geliefde, er zijn zoveel van deze mensen, sa e libi in onheilig. Onheilig. Den e vrede moro. No wan chi vrede fa wortu fu gados refi de in desma disi. De libi fade wani, de du sade wani, de gona de presi sade wani, de libi gewoon in a dot fasi nga Satan. Dat beteken de wera oru yasa de be abi in a bigif de libi. A doti blaka yas. A mother polpe be de. I drago baka in a farken stal. E libi na agupen. E lolo in a toko toko. Mati de maman ten. Moto oita pen dati. Notang na presi dati. Jafo loro sombe nyana nga de agu oita dot baki. Ja kisens refi. Atak mio draigo baka na mi pa oso. En geliefde, te draigo baka na mi pa oso, yabi fu se tori. Sanin ego somar, ino kisan gratis, yo abi fu belei, heel deep na in you ati, en yo abi fu broko you slefi, you el twee taki, broko you ati, preach you ati, ano you crossi geliefde, in you ati kibritori de, a Bible buku taki, aras listig, is the heart van de mens in a atifu libisma furu doti de furu sane kibrinasma ati anatrobisma nasma anatrobiso titalama abi man of vrouw sondu ekirisma sondu ehorina baka anatrobisa asma idu khalifde me wasko tide kom tot bekering kom tot besinning. En heilig you, lieve mensen. Heilig you, broeder, you say kibri sondige you vrouw. I denk a vrouw no sabi, no? Au bos konadoro. Suster, you say take money na broeder. Gado ochari kwa sheng. Moto oita sondu fasi. Moto oita sondu fasi. You say sribanga de suster. Da ye pai sturi khal gideng. Ye gide money. Stop. Nanga verkeerde handen dati. Stop, broeder, anders gaat u naar de hel. Ti de mama te me warsko. En me bari ti de mama ten taki. A gemeente in Sranang. Draai we libi. A probleem no dena president. A dena a kerkie na in Sranang. De kerk moet tot eens een keer komen. A kerkie moet draai de libi voor de sondu zwakke dat de tade do. De sondu prakseri. Alla de negatief sani. Moet moto uit EB geef. Volle evangelie, erka gemeente, kon draaiwi libi anatrobi sumana unu. Me roep op tot bekering vandaag, zodat Gado
kan kenja situasi na inya nasi peude. Akanji overwinning iwi nasi. May God bless you. This be the Apostle Franz Jacob. Me want tagi taki. Abi success. Abi overwinning. Abi dobrak na masra. Abi favor na akus. And waka iwini. May God bless you. If you want EAP, sponsor program adisi. Make contact na mi. Session tactic. 15-0-48 that Motegi say must do. May God bless you. Abi full success and abi overwinning. Abra, ala siki te waka in heilike. May God bless you in Jesus Christ's name. Amen.

Alas Satram Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaartide, verjaar ozo prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaartide, verjaar ozo prisiri. Alla Sadra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Radio Shalom.
1: Inspiration FM. Johan Herbert.
2: Ja. Suma verjaar tide. Verjaar oso prisiri. Alas satramanting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Mi radio na shalu me begunu uno prefur pure dape no sona a problem.
1: Ja, suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla satramanting, elke zaterdagochtend van 10.

11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Het is 11 uur.
1: Van harte goedemorgen luisteraars. Welkom in de nieuwe aflevering van The Music Box. Dat is een programma waarbij wij liederen voor u hebben geselecteerd waarvan u mag genieten. Ik wil u van harte groeten en welkom heten. En ieder die luistert in het ziekenhuis, in de auto, in de keuken, in de kamer, van harte welkom bij dit programma. Wij gaan zo van start met opwekking 847. Onze schuilplaats is God.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

We zijn zo zoetjes aangekomen aan het eind van dit programma. Allereerst wil ik u bedanken dat u uw tijd heeft genomen om te luisteren naar dit muziek. Misschien bent u bezig met de was of te koken of wat u ook mag doen. U heeft meegeluisterd. Ik wil u een heel gezegend weekend toewensen. En vergeet u niet, mijn motto, bezoek de diensten. En het is belangrijk in deze tijd om de Heren te zoeken, om alles met de Heren samen te doen, om de Heren aan te roepen, om vol te zijn met het woord van de Heren. Bezoekt u de diensten nogmaals, verzuimt u niet, zo gauw u dat niet hoeft te doen. En dan ga ik dan zo uit de ether met het lied I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Till next week en een fijn weekend. Dag luisteraars.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12. De presentatie ligt vandaag in handen van apostel Steven Rijmen, the man of God with love.
1: Ik wil kort met u vandaag praten over een thema die ik heel belangrijk vind. En het gaat erover dat God, hij verandert niet. Hij is voor eeuwig dezelfde. Dezelfde God, onveranderlijk in kracht, in liefde en in wonderen. Die wereld verandert constant, maar God verandert niet. We leven in een tijd waarin alles schudt. Economieën vallen uit elkaar. Waarden verschuiven. Politieke spanningen groeien. Samenleving veranderen sneller dan ooit. Maar te midden van die instabiliteit klinkt één eeuwige stem. En die stem zegt in Maleachi 3 vers 6. Want ik de Heere ben niet veranderd. I am the Lord. I do not change. Van Abraham is dezelfde God van vandaag. De God van Isaac. De God van Jacob. Is dezelfde God die we nog steeds dienen. Die Jezus van Galilea is dezelfde Jezus van apostel Paulus. Is dezelfde Jezus van, Lucas, dokter Lucas. Maar is diezelfde Jezus die wandelde in Nazareth. En wil vandaag ook opereren in Paramaribo. Wil ook opereren in Mugo. Wil ook opereren in Nikeri. En als je in Amsterdam bent en je kijkt naar me, hij wil ook daar opereren. De Heilige Geest van Handelingen is dezelfde geest die vandaag nog steeds werkt in de kerk. Lieve mensen, God is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. Onze houding verandert. Ons geloof verandert. Onze overtuigingskracht verandert. Maar God is nog steeds dezelfde. Hij doet nog steeds wonderen en tekenen. Hij doet nog steeds wat hij moet doen. Hij heeft alles nog steeds onder controle. U bent geen toevalligheid hier vandaag. God heeft u geschapen voor de grondlegging der wereld. Dus hij wist dat je vader je moeder zwanger zou maken. Hij wist hoe oud je zou worden. Hij weet alles. Hij weet hoe jouw levenspad zou zijn. Hij weet de fouten die je zal maken. Hij weet de fouten die je nu nog steeds maakt. Hij weet alles. Nogmaals, maar hij zei toch, God is niet veranderd. Jij misschien bent veranderd, maar God is niet veranderd. Ik hoor u niet zeggen, kijk iemand anders zegt, God don't not change you. Can they you change you? Maar God don't not change you. Blijf in controle. Hij blijft eeuwig dezelfde. Amen. Dus wat betekent het dat God niet verandert? Ik wil u 4 eigenschappen geven. Fundamenten die je terug kan vinden in God. De Bijbel zegt, zijn karakter verandert niet. Jacobus 1, vers 17. Bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Kom maar, mag ik die tekst hebben? Jacobus 1, 17. Dus God verandert nooit. Hij blijft eeuwig dezelfde. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van bovenneden van de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Geef me die andere vertaling, het boek of nieuwe Bijbelvertaling. Omdat ik wil hebben dat u dat gaat catchen. Dat u gaat begrijpen dat God elke goede gave, elke volmaakte geschenk komt van boven van de Vader van de hemel lichten. Bij hem is er nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Dezelfde God die u geroepen heeft 10, 20 jaar, 15 jaar, 50 jaar, 30 jaar geleden, is nog steeds diezelfde God. Mag ik een amen horen? Hij is nog steeds die heilige God. Ik zeg, hij is nog steeds die heilige God. Amen. God sluit geen compromis. U sluit compromis. Ik sluit compromis. Maar God sluit geen compromis. Look what's my thing. Agado sawetino a santa gado. Hij is een heilige God. Hij is een heilige God. Lucas, maar dat kan de you en doe zijn, maar God is heilig. Maar God verandert niet. Mensen, laat me u duidelijk stellen vandaag. U kan fouten maken, maar u moet niet denken dat God kan komen op jouw niveau, op dat gebied heiligen. Absoluut niet. God is heilig voor nu en tot in alle eeuwigheid. Mag ik een amen? Iemand zegt Holy God. Iemand zegt Heilige God. Iemand zegt Santa Gadot. Kom maar, geef die Heilige God een daverend applaus. Maar God is ook liefdevol. De Bijbel zegt ergens in Johannes, God is liefde. Nogmaals, man, hij zegt, ik wist niet op me, maar God op me. Look wat er is, maar ik wist niet veroordeel me in die ati, maar God op me. Look hoe met dat apostel wist, in de macht me wist, je hoort me dat afstand, maar toch God op me. Kom maar, je kan me zeggen. Want sommige mensen ervaren dat. Kom maar toch? Zeg, Angelica, apostel, dit is me op me, hoor. Smalik Graciela, smalik Gloria, smalik Sani. Nee. Wie is me dan loop je, God loop je. Maar ik wil u wel zeggen dat ik van u hou. Amen. Amen. God is liefdevol. Ik wil dat het even tot u doordringt. U zit niet hier omdat u God wil dienen. U zit hier omdat God zoveel van u houdt. Dat hij u tot bekering gebracht heeft, zodat je hem kan dienen. Want als zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Iemand zegt ik geloof. Niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Dus als je gelooft, zal je niet verloren gaan. Kom, geef de Heer een daverend applaus. Mensen, you have to be happy about your salvation. Kom maar, u bent op weg naar de hemel. Omdat God van u houdt. Heb ik eerlijke mensen in de zaal hier vandaag. Dat heeft enkele aan de gado ehori. Kan die hangen weer terug. Ja toch? Die verleidingen zijn daar, alle soort dingen zijn daar. Maar die liefde van God. Op een of andere manier. Wie is iemand mekwam of gado e sorry toch? Gado e cover you. Gado e make you fear a lobby. E gado make you erfara lobby. Dat je tak boy, wie is iemand gwa kill this eji mancherio. Amen. Als je naar mensen zou kijken, als je zou kijken naar de mens om jou heen, dien je God niet. Maar als je denkt aan de liefde van Jezus, voor wat hij voor u heeft gedaan, dan zeg je nog maar nooit, Mika Liberman is man. Kom maar, geef de Heer en daar van het applaus. In zijn karakter is hij niet alleen heilig, niet alleen liefdevol, maar hij is ook rechtvaardig. En dat moet u begrijpen. Mensen, u moet dit begrijpen hoor. En ik wil u helpen vandaag. God is rechtvaardig. Dat was mijn neus. Dat Gado aan de OM zou opjassen. Gado nou een rechtvaardig Gado. Dat was er aan Gado aan de vrome rechter zou op grond tapen. Maar Gado nou een rechtvaardig Gado. Ik word dat je algemeen. En dit moet u begrijpen, mensen. U kan niet verwachten dat God u zal zegenen. Rechtvaardigheid. Als u in ongehoorzaamheid leeft. U kan niet verwachten dat God de anderen die hem zoekt dag en nacht zegen. En u elibi ja, u elibi dat u aan dat zijn blessing. God is rechtvaardig. Er is wel één ding waarvan ik hou van God. God ziet het hart. De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart. En omdat God het hart ziet. Kan hij alleen. Dat was wat ik ewang. Kan beoordelen. Dat was wat ik kan beoordelen. Wanneer je iets met goede motieven doet. Dat was wat ik hier nog klaar mee. Liep me dan aan mijn gado. Want wij mensen houden van om vooroordelen te hebben terwijl God dat je het nooit gegeven heeft. Hij alleen, die rechtvaardige God, is in staat om te beoordelen als iemand iets doet met de juiste motieven. Hey, about the ones on the era. If God will do that. Even gelezen, pastor. Vanessa, hoe heet het? Hoe heet evangelist weer? Waldo Abbesabotaka Chakasa. Begrijp je? Naar Jakarta, toch? Ja, is een Surinaamse afspraak daar. Hey! Begrijp. Dus, mensen, die rechtvaardige God heeft dat aan niemand gegeven. En ik ga mensen helpen vandaag. U kan uw man niet beoordelen op grond van 2-3 dingen. Want God kent ze haar. U kan uw vrouw niet beoordelen op 2 of 3 dingen. Want God kent haar hart. U kan uw apostel niet beoordelen op grond van, maar God kent zijn haar. U kan een zuster daar bij die usher daar of bij de parkeerplaats. Iedereen, God kent onze harten. En God kent onze motieven. Mag ik een amen? Nak was mij zei, nee, zei dat apostel hebben over jou. In een moeilijk me. Liep me jiga door. We zeggen het grappig, maar ik bedoel het echt. Amen. Amen. Ik kan niemand die hier zit, niemand die hier zit. Ook al ben ik spiritueel zo intelligent, kan ik niemand beoordelen vanuit wat ik denk. Ik kan alleen zeggen, zuster of broeder, ik zie dat u niet volgens het woord bent, dus ik weet het niet, maar u doet niet wat God zegt. Dat alleen kan ik zeggen. Maar ik kan niet zeggen, komen hier en zeggen, jullie zitten hier als huichelaars. Nee, dat kan ik niet. Dat de gado nak me toeklap direct en zeg, jij bent de grotere huichelaar. We kunnen dat niet. Dus God is 1. Een heilige God. 2 is hier liefdevolle God. 3 is hier rechtvaardige God. Maar ook God is een trouwe God. Hij is trouw. Ik weet niet van u, maar deze God is trouw voor mij. En u, ik wil u uitdagen dat u gewoon gaat zitten een keertje. En gewoon gaat denken aan uw leven. Gewoon gaat kijken naar uw leven. En dan ga je zien dat alle 4 ingrediënten erin voorkomen van Gods karakter naar jou toe. Zijn heiligheid naar jou toe, want God gaat geen compromis sluiten. Zijn liefde naar jou toe, God gaat altijd van je houden. Zijn rechtvaardigheid naar jou toe. Ja, dan misschien moet ik nog een voorbeeldje. Je weet, soms hebben we als christenen onderling onze dingen toch. Maar tegen een beetje zo lees oprecht, dan gaat het ook, maar jij was verkeerd. Je bent moeilijk als je ze maar tangalas, dan kan de of aboer tangalas, je schrift, kan het ook, ik wil dat jij gaat en vergiffenis vragen. Want God is, ik zeg God is, maar hij is ook trouw. En dat vind ik een geweldige eigenschap van God. God is trouw aan zijn belofte. God is trouw aan u en mij. God is trouw aan zijn woord. Iedereen die hier bekeerd is, ik wil u de garantie geven dat God trouw zal blijven aan jou tot de dood. Iemand heeft me niet begrepen. Ook al wat je meemaakt op dit moment. Maar God is trouw aan jou. God heeft gezegd, je bent mijn kind. Dus als je een kind geworden bent. Omdat je Jezus Christus hebt geaccepteerd. Als jouw heiland en verlosser. Heeft hij gezegd, tot de dood zal ik met jou zijn. Ook al wat je meemaakt. Ik zal met je zijn. Dat is de trouw van God. Wanneer iedereen u verlaten heeft. Is God nog steeds trouw aan u. Wanneer die man niet met je wil praten, is God trouw aan u. Wanneer die vrouw niet met je wil praten, is trouw aan u. Wanneer uw baas u in een hoek doet, is God trouw aan u. Wanneer uw apostel zich gedraagt op een manier tegen u, ik neem mezelf als voorbeeld, want is God toch trouw aan u. Amen. Look what my say, dat hij mek is aan God, is trouw aan mij en ook aan jou. Zie je, God is trouw. Kom maar, geef de Heer een applaus voor zijn trouwheid. We zingen het op blij en ik ontrouw, hij bleef eeuwig dezelfde. Deze God is een geweldige God. Amen. Dus een van zijn karaktereigenschappen is, hij verandert niet. Een ander fundament in God, zijn persoonlijkheid en zijn karakter is, wanneer hij iets zegt, zijn beloften, dan veranderen ze niet. Pastor Lont houdt zo van de tekst, nummer 23, vanaf vers 18 dacht ik, begrijp je dat God geen mens is of man is dat hij liegen kan? Mag ik die tekst hebben? Ik heb vanaf vers 19, maar ga een beetje naar voren waar ze zeggen. God is een man, is geen mens dat hij liegen kan. Zou hij spreken, dus het moet 18 zijn, en het niet doen. Nummer 23, 18. Begrijp je? Jij kan beloven terwijl ze het zoeken. Jij kan dingen, maar God als hij beloofd heeft, dan zal hij dat doen. Nummer 23, 18. Als hij het beloofd heeft, geef me 19. Dank u, Jezus. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Let op het woord, dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen. Je moet goed ernaar lezen. Lees het samen met me. Ik wil dat het in uw geest komt. 1, 2, 3. Dat hij liegen zou. En een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen of spreken en niet volbrengen. Ik wil een beetje diep met u gaan hierin. Wie heeft de roeping van God op zijn leven? Je weet dat je roeping. Je hebt die profetie. Oh, ga staan. Ik wil met u praten. Al bent u nog niet in de roeping. Al hebt u fouten gemaakt. Waar bent u? Als God gesproken heeft. Ja? Hij heeft profetisch tot u gesproken. Door een profeet of door het woord of in uw hart gelegd. Ik wil je gebruiken. Wil ik u zeggen. Ik wil u garanderen. Dat God nog steeds daarachter staat. Mag ik een amen horen? Ik wil u garanderen, ik wil u zeggen, dat wat je ook doet, God staat nog steeds achter die belofte. Dat hij je wil gebruiken, machtig. Dat hij je wil brengen naar plaatsen waar je nog nooit eerder bent geweest. Blijft u staan. Een andere groep. Wie weet dat God u iets beloofd heeft. En u hebt het nog niet gezien. Ga staan. En u hebt het nog niet gezien. Mijn sabbat gado. Takangai ati, a tegi, a boyo drain libi, a meisje van jou drain libi, mo tja om een keer kon jiu, mo duan sangi. Ook tegen die mensen zeg, wil ik zeggen, God is geen man dat hij liegen kan. En hij heeft geen berouw als hij iets gezegd heeft. Waarom? Dat is heel belangrijk, mensen. Wij kijken naar onze omstandigheden. Wij kijken naar onze situatie. Maar God weet dat hij u genoeg kracht gegeven heeft. Dat u ook deze omstandigheden zal overwinnen. Mag ik een amen horen? Dat met elke strijd heeft God u genoeg geest gegeven. Potentie gegeven. Kracht gegeven. Dat u het zal overwinnen. Want hij zegt, dwars door al deze dingen heen. Bent u in dit alles meer dan overwinnaar. Ga naar Romeinen 8, 31. Al die mensen blijven staan. Sommigen moesten nog opstaan, maar u twijfelt. U wou niet opstaan, is uw zaak. Maar ik spreek ook tot u. Romeinen 8, 31. Ik wil dat u kijkt naar deze tekst. De Bijbel zegt, wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat geldt voor iedereen die hier is. Als God voor je is, leg me uit wie gaat tegen je zijn. Je man, je vrouw. Je apostel, je moeder, de duivel, je baas, je buurvrouw, niemand. Want dan strijden ze tegen de levende God. We gaan verder. Want de Bijbel zegt, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons al het overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken, alles wat God jou beloofd heeft. Hij heeft Jezus laten sterven aan het kruis. Omdat hij die dingen wil schenken. Want wat ik mijn grap is. Mijn ontvang is aan. Het gaat verder. Want ik wil u tonen. Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God is het. Zie je? Die rechtvaardig. 34. Wie zal veroordelen? Zie je? Christus Jezus is de gestorven. Wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons pleit. Iedereen die hier zit, you got to beg you. Wie is uw apostel to beg you? You got to beg you. Hij leeft om voor u voorbeden te doen. En dat was mijn idee. Dat wie is in beg me, Jezus, en beg me. En hij stopt niet daar, want ik wil u tonen dat hij alles in u gelegd heeft. De mensen die wachten op hun belofte. De mensen die weten dat God trouw is. De mensen die weten dat ik hoger op moet gaan. Hij zegt. Je ziet het toch? Rechtvaardigheid hebt u gezien. U hebt die trouw gezien, zijn karakter en nu. Hij zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En kijk waar u doorheen gaat. Verdrukking of benauwdheid. Iedereen kent dat. Of vervolging aan het werk of in je familie. Of honger. Of naaktheid. Of gevaar. Of zwaar. gelegen geschreven staat om u en te worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar hij zegt in 37, iedereen lees dat. Release that, that is what in you sit. Lees het op. Lees het alsof je gelooft, maar in dit alles ben ik meer dan overwinnaar door hem die mij heeft liefgehad. Kom maar proclameren, in dit alles meer dan overwinnaar door hem. Zie je? Zie je? En dit moet u gaan catchen. U gaat door de dingen heen, maar God heeft u beloofd. Maar God wil dat u moet vasthouden. God wil dat u moet volharden. God wil dat u door moet gaan. Al valt u. De Bijbel zegt, hij zal u 7 keer doen opstaan. U moet doorgaan, ook al bent u teleurgesteld. Want heel veel christenen zijn teleurgesteld. Teleurgesteld in mensen, teleurgesteld in de apostel en nog ook teleurgesteld in God. Maar ik ben hier met het goede nieuws dat God die veranderd is, hij nog steeds dezelfde tot in alle eeuwigheid. Kom maar, geef de Heer een daverend applaus. U mag plaatsnemen. Zijn doel, dus we hebben gekeken naar zijn karakter, we hebben gekeken naar zijn belofte, maar ik wil kijken naar zijn doel. Zijn doel verandert niet. Het lijkt alsof die God die wij dienen in deze tijd, hoe mensen het brengen, alleen de God is die van materiële zegeningen houdt. Dat is niet waar. God zijn beat, zijn hart beat, zijn hart is zielen. Zijn hart is om mensen te redden, om mensen te brengen in zijn koninkrijk. Dus God is nooit veranderd met zijn doelen. Zijn doel verandert niet. Een van zijn doelen is redding van mensen. Redding van mensen. Look what Spanje zei, dat u bent een van de mensen die God gered heeft. Look what Spanje zei, je pleit wel een valk, maar God red you. Amen. God heeft ons gered. We waren verloren. We waren verslagen. Maar God heeft ons gered. Voorzimi bebreni. Maar nou meshi. Jezus putte aan het op mij. Belangrijk is dat u ook moet weten dat God een God is van volken. Hij houdt ervan op te opereren in landen. Wij willen God gewoon houden voor ons. Of voor Suriname, of voor Israël. Nee. God heeft gezegd, al zo lief heb ik die wereld gehad. Dus niet alleen redt hij mensen, maar hij wil ook naties en volken herstellen. Ook de natie Suriname gaat hij herstellen. Ook het volk van Suriname gaat hij herstellen. Dat is Gods doel. God houdt van naties. Kan ik een amen horen? Belangrijk ook om te weten, hij wil altijd hebben dat Jezus Christus wordt verheerlijkt. Altijd. Altijd met uw leven moet u Jezus verheerlijken. Maar alles wat God doet gaat maar altijd om Jezus Christus verheerlijken. Altijd. Daarom heb je wat wij noemen in deze tijd de antichrist. We noemen het vanaf de tijd van de apostelen de antichrist. Iedereen die tegen God is, als je dat direct wil zien, gaat altijd tegen Jezus zijn. Gaat altijd zeggen, nee, Jezus is profeet, Jezus is dit, Jezus is dat. Ze gaan nooit zeggen dat Jezus is de redder van de mensen. En dat Jezus is degene die God alleen de macht gegeven heeft om te zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Mag ik een amen horen? Dus voor ons is het heel belangrijk, Pastor Lont, neem deze telefoon, is dringend, denk ik. Voor mij is het heel belangrijk om te weten, om u te zeggen, dat God niets anders wil doen dan natie te herstellen. Niets anders wil doen dan ervoor te zorgen dat Jezus wordt verheerlijkt, ook in de natie Suriname. Mag ik een amen horen? Dus God is niet veranderd. Hij is trouw aan zijn doel. En wat wil God ook hebben? Uitbreiding van zijn koninkrijk. God wil hebben dat overal zijn naam verheerlijkt wordt. Wat ook belangrijk is, dat God zijn werken niet verandert. Wanneer de manier waarop God handelt, blijft consistent. Ja, ja. God spreekt. God leidt. God opent deuren. God geneest. God bevrijdt. God vernieuwt. Al die werkingen, alles gebeurt nog steeds. Hij geneest nog steeds. Hij bevrijdt nog steeds. Hij brengt u in een veranderende mindset. God werkt nog steeds. De Bijbel zegt ergens dat God het willen en werken in u werkt. Terwijl u daar zit, is God bezig in u te werken. God is een 24/7 of 24 of eeuwigheidsgod. Dus hij is constant bezig te werken in de mensheid. Kom eens maar, hij zegt dat u weet het niet, maar God werkt in u. Look, want dat u ervaart het niet, want u wil misschien, hoe noem men dat, dingen voelen. Maar God werkt in u. Mensen, ik wil u de garantie geven dat iedereen die hier zit vandaag, op je anno, laat me je zien. Ja, ik heb het over u, hef uw handen op. God werkt in u. God is bezig met u. God kent jouw business. God weet wat je meemaakt. God weet wat allemaal gebeurt in je leven. Die God dienen we. Hij is bezig met u. Kom, maar geef hem daarvoor een applaus. Hij is niet veranderd. En nu kwam ik nou op een gevoelige plek. Dank u, Jezus. God verandert niet in zijn wonderen en tekenen. En volgende week ga ik dieper erop ingaan. Veel mensen geloven dat wonderen bij de Bijbel horen. Dus voor de Bijbel zijn. Maar niet meer voor nu zouden zijn. Maar de schrift zegt in Hebreeën 13 vers 5. Jezus Christus is gisteren. Hebreeën 13 vers 8, sorry. Heden en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Ik wil dat u dat proclameert. Praat maar met mij. 1, 2, 3. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Proclameer het nog een keer. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Nog een keer. Jezus Christus is heden, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Jezus Christus, come on. Is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Look what's my note again. Jezus Christus en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Look what that's what. Jezus Christus. U die thuis bent, laat die mensen thuis zeggen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dank u, Jezus. Dat betekent dat diezelfde God die wonderen deed in de Bijbel, nog steeds diezelfde God die dat wonder voor u kan doen. Hey! Kerebo shatarabayata. Woe! Dank u, Jezus.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Het mooiste omroepstation Radio Shalom. Dat hebben wij gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is Tandam Bruang.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Kinon.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Trouwen is te vergelijken met een verbondsluiting. In de Bijbel wordt het huwelijk als zeer belangrijk gezien. Het is een verbond en geen contract. Een contract is te verbreken. Een huwelijk overeenkomstig Gods verbondstrouw niet. Wanneer man en vrouw elkaar het ja-woord geven, sluiten ze dus een verbond. Dat is een overeenkomst tussen twee partijen die elkaar onder ede beloven om zich aan bepaalde afspraken te houden. Man en vrouw verlaten het ouderlijk gezag en nemen onder Gods leiding verantwoordelijkheid op zich voor elkaar. Ze hechten zich aan elkaar en worden door God vanaf dat moment als een eenheid, dus één lichaam, gezien. Bij zo'n verbond moet ik denken aan de mooie gedachten uit Psalm 85, vers 10. Liefde en trouw ontmoeten elkaar. Trouwen is te vergelijken met een verbondssluiting. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. Plus heb je checkers, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, broer. No stress you a day, you know here. Historex abuanyu verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat.
2: Verfi. Nayeri nayeri. Dofi dofu. Tulis mi tegi ba. Verfi. Na anyu merit. En na verfi disi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mibo ver van haar ver Verfi by Historex.
0: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: summer en de Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani, naskip, naf you.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Het is 2:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

respect. Joel, let's go.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 3 uur.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Veininon. Şıp şıp tırırıtı.
1: İnternet, fast balen, mobil data and mobil balen.
2: Connected alase.
1: Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Affordable.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
4: Hallo, ik ben Birdeko. Ik hou van Harry Door Shadow.

is your number one fan radio Shalom. 94.5. 94.5.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

0: skip. Das skip.
1: It's summer and the Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, naskip. Nav you.
3: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: the energy of the song, man, it's just crazy, man. So I just want to bring that to life. Just joy, man.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Meet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap. Je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Meet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
4: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
5: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Ik doe Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
3: Radio Shalom. Wie?

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5 uur.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: Gi ala yu blessing yung dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe yuka hoor yu fesa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless yu tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier. Allah yu blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
4: Hallo, ik ben Makela.
5: Mies, love you, shalom.
6: With all my being, with all of my heart, I've got to bless you.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Jammer. Natu Atanga. Natu Aebi. Yes, I'll be.

0: Het is 6 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

keurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesur app. Telesur, keeping us in touch.
1: It's summer en de barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
2: Zranazani, naskip, nafiu.
3: You're locked into the FM Hot Spot.
4: 94.5.
5: Hot. I-94.
4: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: Yes, en het is weer tijd voor het onderwerp van vandaag. Kom, welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe uitzending van het onderwerp van vandaag. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft, het onderwerp van vandaag. En u weet het, elke keer weer wanneer we live gaan, dan wordt het allemaal spannend, want er zijn onderwerpen die niet saai zijn, maar er zijn onderwerpen die interessant zijn, actueel zijn en we leren elke donderdag weer wat. En vandaag ben ik weer niet alleen in de uitzending, maar ik ben vandaag hier met drie prachtige vrouwen die gaan praten over een onderwerp. Alvorens wij van start gaan, wil ik u hartelijk dankzeggen dat u luistert naar Radio Shalom. Blijf afgestemd, blijf luisteren. App iemand en vertel die persoon, hey, kom luisteren naar het onderwerp van vandaag, want het wordt weer een spannende onderwerp. Voor degenen die livestreamen via www.shalomsuriname.com. Ook welkom, welkom, welkom alle luisteraars van die luisteren vanuit Nederland, België, Amerika, waar je ook bent op de wereld. Welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe editie. Zo, we gaan van start. Mag ik aan jullie de gelegenheid geven om je voor te stellen? Met wie zijn we vandaag in de studio?
1: Ik ben Frederica Marpurgo, meer bekend als Rika. Kinderarts in het Landshospitaal en lid van de Soroptimist International Club Paramaribo.
0: Oh, mooi. En de volgende mevrouw?
2: Ja, goedemorgen luisteraars. Ik ben Sunita Nalpandey Gopisink. Ik ben een medisch directeur van het Landshospitaal. Dus van beroep arts. Maar ik ben dus in de functie van medisch directeur.
0: Mooi.
3: Goedemorgen luisteraars. Ik ben Karen Tjupersa, waarnemend diensthoofd van de dienst dermatologie, waar we een heleboel geslachtsziekten zien.
0: Mooi. Zo. Oké, jullie hebben het gehoord. We zijn... voor de verduidelijking. Zijn jullie alle drie artsen?
4: Ja.
0: Mooi.
4: Twee specialisten en één arts.
0: Twee specialisten en één arts. Ja. Mooi. Welkom, welkom, welkom bij Radio Shalom. Dank u wel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om hier aanwezig te mogen zijn. En ik ben jullie super, super dankbaar dat we jullie mogen hebben hier live in de studio van Radio Shalom. En waarover gaan we vandaag dan precies praten?
1: We gaan praten over aangeboren syfilis. Dat wil zeggen dat de baby geboren wordt met symptomen van syfilis. En dat gebeurt omdat de moeder tijdens de zwangerschap niet behandeld is geworden voor syfilis. Hetgeen heel ernstige gevolgen kan hebben, want het kind kan of doodgaan in de buik, of te vroeg geboren worden met alle symptomen daarvan, of kort na de geboorte ernstige symptomen hebben, of kort na de geboorte overlijden. Ja. En te bedenken dat dit allemaal te voorkomen is door tijdig in therapie te gaan en ook de partners te behandelen. Dus het is helemaal schrijnend als dit tragisch gebeurt.
0: Ja, oké. Ik heb gehoord het woord syfilis. En wat is syfilis dan precies?
1: Syfilis is, we kunnen dat even naar de dermatoloog.
0: Oké, mooi.
3: Ja. Oké, syfilis is een geslachtsziekte, dus het wordt via geslachtsgemeenschap overgedragen.
0: Oké.
3: Natuurlijk, als je zwanger bent, dan heb je sowieso geslachtsgemeenschap gehad. Het is een geslachtsziekte veroorzaakt door een bacterie.
0: Oké.
3: In het kort wat het kan doen, aanvankelijk geeft het een pijnloos wondje, dus mensen merken niet eens dat ze het hebben. Maar in het tweede stadium kunnen mensen vlekken krijgen op hun handen en hun voeten. En dat is een hele hype sinds de laatste 3 jaar, een enorme stijging in Suriname. Vroeger zagen we het alleen bij mannen die seks hadden met mannen, maar sinds na de lockdown zien we het eigenlijk bij een heleboel zwangere vrouwen. Dus er is een soort switch plaatsgevonden. En op den duur, als het niet behandeld wordt, kan je dus problemen krijgen, zoals in de zwangerschap, besmette kinderen. Maar ook op lange termijn kunnen mensen dus zelfs hersenschade krijgen, orgaanschade krijgen. Wow. Een eeuw geleden herkenden we de mensen doordat ze als gekken over straat liepen.
0: Wat?
3: Ja, echt? Omdat de hersenen aangetast werden of dat ze verlamd werden.
0: Zo.
3: Dus daarom maken we geen grappen ermee. Zodra we kunnen behandelen, willen we graag behandelen. Maar omdat het weinig verschijnselen heeft in het beginstadium en het doet niet pijn of zo, dan nemen mensen het niet zo serieus. Maar het is een hele serieuze ziekte.
0: Zo. Ja. Ja, wilde u wat zeggen?
2: Ja, ik wil dus even aangeven dat we behalve de algemene groep aan patiënten hebben natuurlijk die bijzondere groep aan zwangeren. Okay. En nu is het in Suriname zo dat alle zwangeren getest worden.
0: Okay.
2: Ze worden getest op HIV, ze worden getest op het hepatitis B-virus en ze worden ook getest op de syfilisbacterie.
0: Mm-hmm.
2: En daarom kunnen we dus die trend ook bijhouden.
0: Ja.
2: Want de algemene populatie testen we niet zo snel, maar er is een groep, dus de zwangeren, die gewoon standaard getest wordt. En aan de hand daarvan zien we hoe die trends gaan.
0: Mm-hmm.
2: Vermeerdert het aantal infecties of vermindert het?
0: Mm-hmm.
2: Zien we geboren kinderen met syfilis kenmerken of wordt het minder?
0: Mm-hmm.
2: Nou moet ik zeggen dat aangeboren syfilis, dus bij de baby, is iets wat wij in onze studietijd alleen in de boeken zagen.
0: Mm-hmm.
2: Het was eigenlijk, het bestond al niet meer.
0: Mm-hmm.
2: En
0: toen, als u zegt niet meer, dus het bestond wel en
2: het was uitgeroeid.
0: Oh, en hoe komt dat?
2: Het werd goed behandeld, direct aangepakt. De mensen waren trouw aan hun behandeling. Maar wat we dus de laatste, ja, ik durf niet te zeggen,
4: drie, vier jaren
2: zien, is dat mensen zich niet laten behandelen. Mm. Of zich onttrekken aan het testen.
0: Mm.
2: En of ze getest worden en ze gaan niet waar ze moeten zijn voor de behandeling. De partner gaat niet mee, waardoor die infectie maar blijft circuleren en de vrouw geherinfecteerd wordt. Dus met andere woorden, opnieuw geïnfecteerd wordt.
0: Ja.
2: En net wat ik zei, we zagen dat ziektebeeld van die baby's niet meer, waardoor we op een gegeven moment dat ook niet herkennen. Maar de kinderartsen hebben toen aan de bel getrokken en gezegd van, hey, we zien kinderen die met bepaalde kenmerken worden geboren.
0: Mm.
2: Zal het niet aangeboren syfilis zijn? En toen zijn we terug gaan kijken en toen bleek van, inderdaad, die vrouwen waren positief getest, maar waren op de een of andere manier niet gekomen waar ze moesten zijn voor de behandeling.
0: Mm.
2: En zo zijn we dus maatregelen gaan treffen. Met name ook de PAHO hebben gevraagd voor ondersteuning. Want dit is een stukje public health. Het gaat niet alleen om het individu.
0: Ja.
2: Maar het gaat om de gezondheidszorg van een grote groep mensen.
0: Ja.
2: Dus daar hebben we altijd ondersteuning van de PAHO bij. En dan wil ik dokter Mopurgo het woord geven, omdat er ook initiatieven zijn van andere kanten om dit probleem aan te pakken. En zij heeft toen ook aan de bel getrokken door middel van haar serviceclub.
0: Oké. Ja.
1: Ja, in de jaren 90 is het heel erg geweest met de aangeboren vorm van syfilis. En daarna in de jaren 2000 zagen we het bijna niet meer. Toen kregen we de lockdownperiode. Toen was het helemaal niet meer. En in 2022 zagen we plotseling weer een explosie.
0: Hmm.
1: We denken dat de mensen toen een inhaalslag hebben gemaakt. 2022, 23, 24 en 25. We hebben tot het jaar 25 nog een sterfgeval gehad. En kinderen met de aangeboren symptomen en heel ernstig.
0: Ja.
1: Als lid van een serviceclub heb ik dat toen geëntameerd bij mijn bestuur en de clubleden. En die waren direct razend enthousiast om een bewustwordingscampagne te starten. En we zijn dus vanaf augustus bezig. We hebben toen het Landshospitaal de Dermatologie en Stichting Lobby als partner gekozen.
0: Mm-hmm.
1: Om te starten met die bewustwordingscampagne. Ik wil even toch wel vertellen wat de Soroptimisten doen. De Soroptimist International Club Paramaribo. Dat zijn allemaal vakvrouwen die streven naar het beste in hun beroep. En naar een algeheel welzijn voor alle vrouwen. Dat betekent de rechtspositie van de vrouw, de gezondheidszorg en de educatie.
0: Ja.
1: We hebben een aantal grote projecten gedaan en onze ongoing projecten zijn nog steeds. Ilse Labadi Trainingscentrum voor jonge vrouwen met een lichte verstandelijke handicap. Stichting Pastoren voor het Kind in Nood, dat zijn kinderen die absoluut niet thuis kunnen blijven.
0: Mm-hmm.
1: We hebben in 2006 de dorpen waarvan de scholen in het binnenland overstroomd waren, hebben wij voorzien van meubilair en leermateriaal. Alle dorpen aan de Kotika hebben we samen met de PAS voorzien van gezond drinkwater. In 2003 is het Landshospitaal de kinderafdeling afgebouwd met een hele nieuwe inventaris en zuurstofproject.
0: Mm-hmm.
1: De couveuse afdeling heeft ook een beurt gehad met couveuse apparaten, zuurstofproject en wiegjes. En in 2013 heeft onze club landelijk een onderzoek gedaan naar gezondheidstoestand van de kinderen op de lagere school. En dan met name de risicofactoren voor diabetes. We hebben hun body mass index gedaan en glucose. Mm-hmm. En toen bleek meer dan 25% van de kinderen te zwaar. Mm-hmm. Dus daaruit voortvloeiend hebben we een gezondheidsboekje geschreven met de professionals van onze club. En Ismene Krishnadat, die is de kinderboekenschrijfster. En twee jaarlijks hebben wij dan een opstelwedstrijd gezonde leefstijl. Mm-hmm. Vorig jaar hebben wij de vrouwen van Santa Bomma verrast met gasfornuis en gascilinders, zodat ze zichzelf kunnen bedruipen. En dit jaar, februari 2026, hebben wij een hoorkamer op de nieuwe grond bij de politie ingericht voor vrouwen en kinderen die slachtoffers zijn van huiselijk geweld.
5: Ja.
1: Het is dan dus ook een heel vriendelijke kamer waarin ze hun verhaal kwijt kunnen.
5: Ja.
1: En wat we dan gedaan hebben, vanaf wij zeiden van we moeten nu gaan starten met die bewustwordingscampagne. We hebben filmpjes gemaakt in diverse talen over wat is syfilis.
5: Mm-hmm.
1: In het Afghaans, in het Salamakaans, in het Trio, Wayana, Sralantongo en Nederlands. En een van onze soroptimisten is heel erg creatief. Dat is Farida Harlow, die heeft de filmpjes gemaakt. We hebben ook posters gemaakt. En de filmpjes zijn verspreid naar de mediahuizen, de Chinese TV, Akoba, noem maar op, STVS, de Facebook van VMS, Landshospitaal, RGD, Medische Zending. En dat is heel goed aangekomen.
5: Okay.
1: De posters ook.
5: Yeah.
1: Dus we zijn in elk geval heel hard gaan trekken aan de opvoeding van de vrouwen in het algemeen en hun partners. En hopen dat daarmee inderdaad er een stukje teruggang zal zijn. Wat we nog niet goed van start hebben kunnen krijgen is de jeugd. Want voor de jeugd moeten we dan naar de scholen toe.
5: Ja.
1: Er is wel een enthousiaste arts net afgestudeerd, Eden McDissie. Mm-hmm. Die heeft samen met 7 studenten gaat ze naar de scholen en geeft dan voorlichting over seksueel overdraagbare aandoeningen.
5: Ja.
1: Wat ze nog niet goed hadden, dat was de congenitale syfilis, want de medisch directeur zei, dat kwam een hele poos niet voor. Dus de meeste mensen kennen dat niet, maar dat hebben wij nou toegevoegd. En we hopen dat de mensen daar goede schrik krijgen, zodat ze in elk geval zich nou gaan gedragen wat hun seksueel verkeer betreft en proberen veilig te vrijen.
5: Ja.
1: En als ze eenmaal zwanger zijn, gaan naar de desbetreffende instanties. En vooral de prenatale poli moet goed bezocht worden. Maar dat is niet alleen maar voor de seksueel overdraagbare aandoeningen, maar ook de bloeddruk, het saliegehalte, et cetera. Want de vrouw moet toch in goede vorm zijn om te kunnen bevallen.
5: Ja. En hoe heet uw club die dit alles heeft gedaan?
1: De Soroptimist International Club Paramaribo. Ja. Dat is in 21 maart 1970.
5: Mm-hmm.
1: Is dat opgericht door meester Irma Lumban Tobing.
5: Ja.
1: En het grappige van de club is wel dat eigenlijk de club in 1921 gestart is in Californië. We zijn onderdeel van een wereldwijde organisatie. Mm-hmm. Meer dan 95.000 leden in meer dan 125 landen. Maar het grappige is dat een directeur gevraagd werd om lid te worden van de Rotary Club in 1921.
5: Mm.
1: En toenertijd, dat weet Sunita niet eens, mochten er geen vrouwen lid worden van de Rotary Club.
5: Oh.
1: Dus die mevrouw heeft toen gezegd, nou dan richt ik mijn eigen serviceclub op.
5: Ja.
1: En zo is de Soroptimist International ontstaan.
5: Op zo'n
4: dat
5: manier.
4: Dat wist jij niet. Nee, dat wist ik. Want ik ben zelf ook Rotarian, maar dit wist ik niet. Daarom zeg ik het.
5: mooi. Mooi. Nou, mijn complimenten aan de club. Ik vind het zo mooi als organisaties dit soort handelingen plegen. En velen van ons weten dit niet, hè. Velen van ons weten dit niet. We zien die dingen misschien wel, maar we weten niet allemaal wie erachter staat. En ik zeg namens de gemeenschap dank u wel. Dank u wel dat Soroptimist op zo'n manier haar bijdrage levert aan de samenleving. En aan de welzijn van de samenleving. Nou, meer over syfilis, want daarover gaan we vandaag zo een beetje gaan praten. Ik heb zelf geen spot, maar het is een soort voice-over mogen doen over syfilis op de radio. En daar ben ik eigenlijk kennis gaan maken met syfilis. Van wat precies is dit? Want ik hoorde van de administratie, hey, je moet een beetje gaan praten over syfilis. En ik van, wat is syfilis? Inderdaad, zoals u zei, van syfilis is bijna een nieuwe term geworden. Het is na een hele poos weer in de samenleving gekomen. Dus ik wil meer gaan praten daarover. De gemeenschap echt op de hoogte gesteld wordt van hoe erg syfilis is. En wat ze eigenlijk moeten doen als ze merken van, hey, die heeft syfilis. Of, hey, ik heb syfilis. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we vandaag gaan praten over syfilis?
2: Als ik eerst even mag, ik wil vanuit het Landshospitaal, als zijnde het moeder- en kind ziekenhuis van Suriname, wil ik aangeven wat het gevaar is van syfilis voor die zwangere en het ongeboren kind.
5: Ja.
2: Dr. Karin zal vertellen over het ziektebeeld in zijn algemeenheid. Het punt is, syfilis kan overgedragen worden van moeder op kind. Dat noemen we mother-to-child transmission.
5: Mm-hmm.
2: Evenals het HIV-virus en ook het hepatitis B-virus en ook hepatitis C-virus.
5: Ja.
2: En dat heeft te maken met de moederkoek. De moederkoek is passeerbaar voor deze micro-organismen, dus virussen en bacteriën.
5: Mm-hmm.
2: Syfilis is een bacterie. En die weet ze weg te vinden via de bloedvaten van de moederkoek richting het kind. Dus al in de buik van de moeder wordt het kind, als die infectie te lang bestaat, richting het einde, richting de bevalling, dan kan het kind geïnfecteerd raken. Dus die bacteriën bewegen zich richting de moederkoek en gaan zich verplaatsen naar het lichaam van de baby. En daar veroorzaken ze dus die symptomen. Dus al in de buik van de moeder is de baby ziek en wordt dan met bepaalde kenmerken geboren. Huidschilferingen, vlekjes, bolle buik, slecht ademen, heeft zuurstof nodig.
5: Mm-hmm.
2: In ieder geval de organen zijn aangetast. En dat is het belang van die prenatale zorg voor die zwangere, om te kijken of deze soort ziekte zich niet voordoen bij de moeder. Nu zal men denken van, tijdens de zwangerschap, de zwangeren hebben ook seks. Hebben nog seks. Hebben seks gehad, maar ze hebben nog seks.
5: Mm-hmm.
2: En meestal onbeschermd, want ze denken, ik ben toch zwanger.
5: Ja.
2: Dus voor zwangerschap hoef ik niks te doen. Maar het blijkt dus, want we waren begonnen met het één keer testen. En zo, het liefst zo vroeg mogelijk. En dan denk je van, oké, die mevrouw heeft het niet.
5: Mm-hmm.
2: We zijn goed verder.
5: Ja.
2: Maar gaandeweg bleek dat de vrouwen ook later in de zwangerschap de ziekte opdeden, of de ziekte kwam tot uiting later. Want je hebt ook incubatietijd. De mensen weten, hè, als je geïnfecteerd raakt, dan heb je een aantal dagen, periode, waarbij die ziekte zich gaat uiten.
5: Ja.
2: Dus je gaat niet direct merken dat je ziek bent.
5: Ja.
2: Dus het heeft een tijd nodig. Dat is ook zo bij de zwangere. Dus het kan dat je op het moment dat je de zwangere test, dat zij in die periode zit. En dan ga je pas later de uitingen zien.
5: Ja.
2: Wat hebben we toen gedaan? We hebben de richtlijn veranderd en gezegd, we gaan 3 keren testen.
5: Mm-hmm.
2: In het begin, ergens in het midden. En ook als we geen voorgaande testen hebben, gaan we ook bij de bevalling testen. Mm-hmm. Met sneltesten.
5: Ja.
2: Als je test, moet je iets doen. En daarvoor, en dat is nou eigenlijk het positieve aan deze ziekte, is dat je hem kan behandelen.
5: Ja.
2: Je hoeft niet ziek te worden ervan, want er is behandeling. En de behandeling geschiet door prikjes met penicilline. Mm. Penicilline is volgens mij het oudste antibioticum dat er bestaat.
5: Ja.
2: En het is zeer effectief bij deze infectie. Andere antibiotica juist niet, want die voorkomen niet dat de bacterie richting het kind gaat.
5: Mm.
2: Dus je moet met die penicilline behandelen. En het is er. Het is voorhanden. De dermatologische dienst heeft spreekuren. Geeft de behandelingen. Het is alleen dat de mensen daar naartoe moeten gaan.
5: Mm-hmm.
2: En daar zagen we die gap.
5: Mm.
2: Maar ik zal later nog vertellen over welke maatregelen
5: we
2: verder kunnen nemen om de ziekte in te dammen.
5: Ja.
3: Ja, wat misschien ook interessant is om te weten, is dat de testen die we doen voor syfilis, mm-hmm. die testen niet echt de bacterie.
5: Mm.
3: Want de bacterie die is vrij vluchtig, die kunnen we niet zo makkelijk vinden in het bloed.
5: Oh.
3: Wat we doen, we meten de reactie van het lichaam, dus eigenlijk de antistoffen,
5: yeah.
3: tegen de bacterie. Dus daarom kan het soms zijn dat je meet en je vindt nog niks. Want die weerstand is nog niet op gang.
5: Ja, ja, ja.
3: En als je eenmaal weerstand er tegen hebt, is dat levenslang.
5: Mm-hmm.
3: Dus het is belangrijk dat een deskundige die resultaten beoordeelt.
5: Ja.
3: Maar dus wat je test is de reactie van het lichaam op de bacterie, de antistoffen als het ware. Ik noem, zeg altijd tegen de patiënten een soort special agents.
5: Mm-hmm.
3: Voor, net een soort speciale CIA agents mm-hmm. voor die ziekte.
5: Ja.
3: Want zo heeft elke ziekte zijn eigen antistoffen.
5: Mm-hmm.
3: Maar wij zoeken dan in het bloed speciaal daar naartoe. En bij de zwangerschap wordt dat dus getest. En dan kan het dus zijn, dan kan je het vinden. Maar het kan ook zijn dat je nog in een soort windowperiode bent. Dat het even duurt mm-hmm. voordat het zich uit.
5: Mm-hmm. U luistert nog steeds naar Radio Shalom, 94.5 FM. Uw dagelijkse inspiratie. En dit is het onderwerp van vandaag. Elke donderdag van 9 tot 10:30. We gaan even snel naar een music break. En na de music break zijn we dan terug bij u met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

0: U luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het onderwerp van vandaag. En vandaag praten we over het onderwerp syfilis. Een verschrikkelijke ziekte die vandaag de dag een trend is geworden. De afgelopen 3 tot 4 jaar hebben we gehoord. We hebben 2 specialisten en 1 arts in ons midden. En zij praten zo'n beetje over syfilis vandaag. Terug naar onze gasten van vandaag. Ik heb een vraag. Kan je syfilis krijgen van een toiletbril, handdruk of gedeelde voorwerpen? Of is het echt gewoon...
1: Het is echt door geslachtsgemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, je hebt andere geslachtsziekten, zoals een herpes of zo. Dan kan je dat krijgen van, via dat soort artikelen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Maar syfilis moet je echt geslachtsgemeenschap voor hebben. Maar ook moeder op kind kan het overdragen. Maar geslachtsgemeenschap, dat is de manier waarop het gaat.
0: Ja. En ik hoorde een van jullie daarnet zeggen dat mensen niet echt naar de dokter gaan ervoor. Omdat het misschien gewoon op een ik ook hoorde, het begint bij een vlek.
1: Het kan dus starten met een wondje aan je genitaliën.
0: Mm-hmm.
1: Maar als het bij de vrouw binnen is, ten eerste merkt ze het niet op. Maar als het aan de buitenkant is, de meeste mensen, als het zelf overgaat, nou, dan is het toch niks bijzonders. Dus dat is het. Mensen onderschatten het. Het kan een wondje zijn, een pijnloos wondje, dat spontaan overgaat.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is dat het eerste signaal dat je die ziekte hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar mensen merken dat vaak niet op, of ze merken het op en ze denken van, ach, het gaat over, laat maar zitten.
0: Ja.
1: Maar het is wel een heel typisch wondje met een soort, net alsof je geperforeerd hebt, zo'n gaatje is, dat kan dat zijn.
0: Mm.
1: En het is pijnloos. Maar dat is eigenlijk een alarmsignaal en dat is al een teken dat je moet gaan laten onderzoeken.
0: Ja.
1: En in het tweede stadium, dus dan gaan de bacteriën zich als het ware in het bloed vermenigvuldigen, en in het tweede stadium kan je dus vlekken krijgen aan je handen en je voeten. Schilferende vlekken aan de handen en de voeten. Maar ook kan het deze ziekte eigenlijk alle mogelijke huidziekten nadoen. Dus het kan lijken op eczeem, het kan lijken op dit of dat. Het kan op alles lijken. We noemen het aap onder de huidziekte.
0: Mm.
1: We hebben dat jarenlang als dermatoloog leren we onze studenten. Ja, let op, het kan altijd nog syfilis zijn. Maar het was eigenlijk onzichtbaar geworden.
0: Mm-hmm.
1: En nu inderdaad moet ik zeggen, soms de vreemdste dingen zie je. En dan denk je van, hé, maar dit heeft me gepakt.
0: Ja.
1: En als we dan die test doen erop, dan vinden we dat het syfilis is.
0: Ja.
1: Maar dus het geeft geen heftige symptomen in het beginstadium.
0: Ja.
1: Maar in het eindstadium, heb ik u verteld hoor, dan kan je die gektes krijgen. Je kan uitval van zenuwen krijgen. Je kan schade krijgen aan de grote slagaders. Ja. En dat wil je dan voorkomen.
0: Ja.
1: En dat kan heel goed met de medicatie die er is.
0: Ja. En hoe lang duurt het voordat de symptomen zichtbaar zijn?
1: Nou, die wondje heb je meestal binnen een week.
0: Okay.
1: Ja, en dan verdwijnt het. En dan kan het ergens tussen 3 en 90 dagen, tussen 10 en 90 dagen, kan het duren voordat je een tweede fase krijgt. Met die vlekken aan de handen en de voeten. En die andere fase, dat is een beetje flexibel. Dat weten we niet precies. Dat wisselt per persoon. Maar wat we weten, kan jaren duren. En soms sluimert die bacterie gewoon in je systeem.
0: Ja.
1: Totdat het een kans krijgt en dan heb je dan die verschrikkelijke symptomen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat belangrijk is vooral bij die zwangeren. Je kan het voorkomen dat die kinderen als het ware in slechte conditie geboren worden of zelfs doodgaan.
0: Mm-hmm.
1: Dit hoeft er niet meer te gebeuren nu.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is natuurlijk geen gewaarzijn erover. Mensen weten het niet.
0: Mm-hmm.
1: Daarom zijn we hier om mensen toch wel gewaar te maken. Zeg van, hey, als ze iets gevonden hebben in je bloed, dan moet je inderdaad een prikje krijgen ervoor. En veel mensen zijn bang voor een prikje. Maar je kan zoveel leed besparen.
0: Ja.
1: Het is een vrij simpele behandeling. Soms heb je maar 1 prikje nodig, soms heb je 3 prikjes nodig. 1. Elke week eentje. Want die eerste maak je bloed schoon. Die tweede gaat dieper. En pas die derde, die maakt als het ware de baarmoeder en de placenta schoon. En die maakt de hersenen schoon, zodat je kan voorkomen dat je al die gevolgen krijgt.
0: Ja.
1: Het is niet leuk, maar het is heel belangrijk om te doen. Uit die angst voor het prikje moet je niet weg gaan blijven. Het is zo belangrijk. Als je van je kind houdt, die ongeboren kind.
0: Mm-hmm.
1: Als je gezond wil blijven, is heel belangrijk. En wat ook heel belangrijk is, is om die partners te behandelen.
0: Ja.
1: Tegenwoordig hebben veel mensen partners die in de goudsector werken. Die zijn 2 weken weg en die komen terug. En als ze terugkomen, brengen ze het een en ander mee.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben ze geen zin om in die korte tijd, die week dat ze in de stad zijn, om behandeling te nemen.
0: Ja,
1: anomie.
0: Ja.
1: Maar maakt niet uit. Het is voor de gezondheid van je kind, van je gezin.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, schroom niet. Doe het. Voorkomen is beter dan genezen. Laat je ook als partner behandelen. Het is ook belangrijk dat die partners behandeld worden. Want anders blijven we in dat cirkeltje draaien.
0: Ja, ja, ja. En als zo'n kind dan geboren wordt, hoe wordt zo'n kind dan behandeld?
1: Dat laat ik even aan de kinderarts over.
2: Ja, dan wordt het kind ook wel met penicilline behandeld.
0: Ja.
2: En soms heb je dus weinig symptomen, dan valt het allemaal mee. Maar het kan ook zijn dat alle organen meedoen. Dan heb je dus leverstoornissen, je hebt nierstoornissen. En wat ik ook wel een keer heb gezien is dat alle botten ontstoken waren. Nou, dat is extreem pijnlijk.
0: Mm.
2: Het kind kan vanwege de heftige pijn dan een extremiteit niet bewegen.
0: Yeah.
2: En dan noemen we dat een schijnbare verlamming. Want het beweegt eigenlijk helemaal niet die arm of het beentje van de pijn. Yeah. En als de therapie eenmaal aanslaat, dan komt het allemaal goed.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. En vanaf wanneer behandelen jullie dan zo'n baby? Dan moet hij pas geboren worden of al in de buik?
2: Nou, als het in de buik is, dan krijgt het die prikjes tijdens de zwangerschap. Mm-hmm. Maar na de bevalling, dan wordt het kindje behandeld.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Het is wel belangrijk dat het prikje op tijd is. Want als je te laat bent in die zwangerschap, als je in de laatste, ik dacht 2 maanden, de laatste 2 maanden van de zwangerschap, dan is het niet meer zo effectief. Ik kan me vergissen of het 4 of 8 weken is. Maar als je te laat bent in die zwangerschap, dan heeft dat kind niet genoeg therapie gehad.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet dat kind na de bevalling behandeld worden, getest worden en behandeld worden.
0: Ja.
1: Maar als je dus op tijd bent in die zwangerschap, en daarom zijn we zo, willen we zo alert zijn dat die zwangeren vroeg getest worden, vroeg in de zwangerschap, in het midden van de zwangerschap. Als je op tijd bent en je behandelt dan die moeder, dan heb je 2-in-1 behandeld.
0: Mm-hmm.
1: Dan ben je klaar ermee. Ja. Dan hoef je dat kind ook niet allerlei dingen aan te gaan doen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het is belangrijk dat we vroeger bij zijn en dat we die behandeling goed inzetten.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Ja, en daarop aanvullend is de boodschap, zodra je weet dat je zwanger bent, meld je aan.
0: Mm-hmm.
3: Ook al is het 8 weken. Als je de behandeling kan doen voor de 20 weken, dan zit je helemaal goed. Natuurlijk kun je nog daarna positief testen. Dan is dat prikje ook afdoende. Maar zodra je richting einde van de zwangerschap gaat, dan wordt het al helemaal gevaarlijk voor de baby. Mm-hmm. En net wat dokter Karin zegt, we nemen aan dat iedereen van zijn kind houdt. En je zal alles willen doen om te voorkomen dat jouw kind ziek wordt.
0: Mm-hmm.
3: Met name dit soort ziektes die te behandelen zijn. Ik neem ook een voorbeeld van HIV. Als je op tijd bent bij die besmetting en je neemt je medicatie goed in, kun je als vrouw voorkomen dat ook je baby besmet wordt. Dat noemen we dus, dat zijn programma's. Dat noemen we dus Prevention Mother to Child Transmission. Dus de preventie van de overdracht van moeder op kind. En nu zijn we dus zelfs in de regio zijn we ook bezig met eliminatie.
0: Okay.
3: Dus elimination, transmission mother to child. Dat wil zeggen, we willen 0 gevallen hebben van overdracht van moeder op kind van deze ziektes.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: En syfilis is dus een ervan. Ik wil even teruggaan naar dat van de partner. Syfilis is een van de besmettelijke ziekten. Er is een wet, een hele oude wet op de besmettelijke ziektes. Syfilis is een van de ziektes die gerapporteerd moet worden.
0: Mm-hmm.
3: Omdat het eigenlijk verplicht is dat de partner mee behandeld wordt.
0: Mm.
3: Want anders dam je die verspreiding niet in. Je stopt het niet.
0: Ja,
3: het gaat gewoon door. We hebben zelfs gehad dat een zwangere mevrouw chronisch geïnfecteerd is, omdat zij wel misschien behandeld is. Maar die partner blijft haar doorbesmetten. Want die was niet gegaan voor de behandeling. Maar het is eigenlijk een wettelijke verplichting.
0: Mm.
3: En we zouden daar meer nadruk op moeten leggen.
0: Ja.
3: Dus syfilis, nogmaals, is een van de ziektes waarbij het verplicht is dat de partners...
0: Mm-hmm.
3: Want er kunnen ook meerdere partners zijn. Dat die worden opgespoord en dat die behandeld worden. Ja. En dat moet de samenleving ook goed weten. Dus niet dat wanneer jij je prikjes bent gaan halen, dan ben je klaar. Nee, je moet weten. En het is vervelend om te zeggen, soms weten de mensen niet eens met wie ze seks hebben gehad.
0: Mm-hmm.
3: Ze kennen de naam niet.
0: Mm-hmm.
3: Of het was een one-time ding. En zo krijg je dus dat al die besmettingen maar doorgaan. Mm-hmm. En we het heel moeilijk kunnen stoppen. Maar we moeten ergens beginnen. Dus we willen in ieder geval dat onze baby's, onze nieuwe burgers van dit land, dat die niet met een ziekte worden geboren.
0: Mm-hmm.
3: Dus daarom is die oproep. Ga naar die controles. Laat je testen en laat je behandelen.
0: Ja.
3: En even vooruitlopend op de maatregelen.
0: Mm-hmm.
3: Wat nu wereldwijd eigenlijk de beste methode, als beste methode wordt gezien. En dat is ook wat de WHO aanbeveelt. Is test en treat. Het moment dat jij binnenkomt op die poli, word je getest en je bent positief getest, word je gelijk behandeld.
0: Mm.
3: En daar werken we als instellingen, de medische zending, de RGD, overal waar de zwangeren komen, de ziekenhuizen, werken we nu samen met de PAHO eraan dat we dus die testen op de poli's hebben, maar ook die ampulletjes met penicilline, zodat we direct die eerste prik kunnen geven.
0: Ja, ja, ja.
3: Misschien kan de kinderarts nog wat vertellen over de grotere kinderen die nog symptomen krijgen.
2: Dat is veel later, hè? Kan zijn misschien het beste.
1: Mm-hmm. Ja, dus na het tweede jaar. Dus het kan zijn dat zo'n kind geboren wordt en helemaal gezond lijkt.
0: Ja.
1: En na het tweede jaar pas zie je die verschijnselen. Ik denk dat we dat nog gaan zien. Want degene die we gemist hebben, die gaan we misschien wat later gaan. Kunnen ze hele rare tanden krijgen. Ze noemen ze een soort van M-achtige tanden. Hutchinson tanden noemen ze dat. En ze kunnen ook ontsteking krijgen van de ogen. En nog een verschijnsel kunnen ze krijgen, heb ik even niet scherp.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn nog verschijnselen die kunnen komen na een bepaalde periode.
0: Zo.
1: Maar als we kunnen voorkomen dat het van moeder op kind wordt overgedragen, dan zijn we heel ver.
0: Ja,
1: en in Suriname hebben we de bijzondere omstandigheid dat de meeste kinderen in het ziekenhuis geboren worden.
0: Mm-hmm.
1: In andere landen zijn er veel thuisgeboortes. Dus daar hebben we een unieke kans om iedereen die gaat naar het ziekenhuis,
0: mm-hmm.
1: om die alvast te checken.
0: Ja.
1: We hebben helaas bepaalde groepen in Suriname die kan heel laat naar hun prenatale controle. Sommigen gaan komen pas binnen het al persend, al terwijl ze aan het bevallen zijn.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Terwijl we willen iedereen bewust maken, zeg van, je kan vroeg gaan, je kan vroeg getest worden. In Suriname is het zelfs zo dat als je zwanger bent, dat je makkelijk een sociale kaart kan krijgen, je kan makkelijk een SZF-kaart krijgen.
0: Ja.
1: Dat is zo bijzonder. Andere landen heb je dat niet. Als je Finaba money, not neagi.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar in Suriname hebben het zodanig geregeld. Als je zwanger bent, kan je die SZF-kaart krijgen. En dan kan al die zorg gedekt worden. Dus in Suriname heeft niemand de excuus om te zeggen, maar ik weet niet wat ik kan zeggen van buitenlanders natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar van de Surinaamse burger, die heeft recht om gratis behandeld te worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus er is eigenlijk geen weerstand.
0: Mm-hmm.
1: Enige weerstand is in jezelf. Dat je zoiets hebt van, ja, het zou wel goed gaan. Maar dat weet je nooit.
0: Ja, ja,
1: voorkomen is beter dan genezen. Laat je checken.
0: Ja.
1: En ga vroeg als je zwanger bent.
0: Ja. Toch nog een vraag dan. Hoe ziet zo'n test eruit?
1: Nou, de sneltest die we tegenwoordig hebben, is net een zwangerschapstest. Het is een druppeltje bloed die van je vinger afgehaald wordt. Wordt gezet op een cassette. En dan na een kwartier weet je of je syfilis hebt. En als je het weet dan, en we werken nu dus naar de situatie toe, dat alle instanties waar je bent, dat je meteen behandeld wordt. Wat nu gebeurt, is ze stellen de diagnose.
0: Mm-hmm.
1: Laten we zeggen, instanshospitaal.
0: Ja.
1: En dan worden die patiënten gestuurd naar onze instantie, naar de dienstdermatologie.
0: Ja.
1: Maar ook van medische zending is van hot en her, dus eigenlijk van het hele binnenland, moet men helemaal van het binnenland komen naar Paramaribo om het prikje te krijgen. Maar nu ze de medicatie hebben, kunnen ze dat meteen doen in het binnenland.
0: Mm.
1: Maar ook de RGD stuurt meestal, dat is de regionale gezondheidsdienst, van als het ware Komowijnen, Paramaribo, alle polies, die sturen meestal hun gevallen naar ons om te behandelen. Hè. Onderweg kan er van alles gebeuren.
0: Ja.
1: Mensen hebben geen geld om de bus te betalen, of ze hebben andere prioriteiten, of whatever. Maar nu willen we dus er naartoe werken dat op de RGD, je bent positief getest hier.
0: Ja.
1: We beginnen alvast met die eerste belangrijke behandelingen. Als ze nog een tweede of een derde prikje nodig hebben, meestal is het 3 of 1, dan kunnen ze in tweede instantie naar ons komen. Maar dan hebben we in ieder geval de belangrijkste acute infectie hebben we alvast aangepakt.
0: Ja. Er is een vraag binnengekomen. Is er een vaccinatie om te voorkomen dat je het krijgt?
1: Helaas niet.
0: Nee. Niet, hè?
1: Voor syfilis is er geen vaccinatie, nee.
3: Wat je als een vaccinatie kan zien, is het gebruiken van een condoom. Ja. Dat is de ultieme... Want vaccinatie is een preventieve handeling.
0: Je wil voorkomen
3: dat je iets krijgt. Mm. Nou, om te voorkomen dat je syfilis krijgt, moet je een condooms gebruiken. Mm. En ik zou zelfs zeggen, in de zwangerschap ook. Want we zien dus dat zwangeren gewoon tijdens de zwangerschap ook besmet kunnen raken met allerhande ziektes. Nog even terugkomend op dat van de zorgverzekering. We zien nog te veel op de prenatale poli dat mensen onverzekerd komen.
0: Hmm.
3: Het moment... Oké, misschien heb je voor die zwangerschap geen kaart.
0: Ja.
3: Maar het moment dat je weet dat je zwanger bent, begin die kaart aan te vragen. Want de eisen die men nu stelt, om dan in aanmerking te komen, het enige is dat je een zwangerschapstest moet overleggen. En als je dat hebt, wordt je kaart heel snel in orde gemaakt. Maar we zien nog steeds te veel mensen die onverzekerd naar de poli komen en die dan de dokter moeten betalen, het laboratorium moeten betalen, een echo moeten betalen. En dan komen ze niet.
0: Maar
3: je moet ervoor zorgen dat je je zaken op tijd in orde maakt. En ook al ben je niet zwanger, je kan ziek worden. Begin die kaart aan te vragen als je denkt dat je het zelf niet kan betalen. Dan moet je maar even door dat proces gaan, de aanvraag. Want ja, er zijn natuurlijk ook voorwaarden eraan verbonden om een kosteloze ziektekostenkaart te krijgen, de SZF-kaart. Maar dan moet je maar even door dat proces heen. Maar dan weet je dat je gedekt bent. Want om zelf al die kosten te betalen, het is gigantisch.
0: Ja.
3: Niks is gratis. Ja. Mensen denken van, ik heb een ziektekostenkaart en het is gratis. Maar het wordt van ergens betaald. En als je die verzekering niet hebt, dan ga je het uit je eigen zak moeten betalen.
0: Ja.
3: En dat ga je echt niet kunnen. Die kosten zijn daarvoor veel te hoog. Als je bijvoorbeeld een keizersnede moet en je baby moet ook nog naar de couveuse afdeling of naar de NICU van het AZP of naar een high care afdeling. Weet u hoeveel dat allemaal kost per dag? Het is onbetaalbaar voor iemand die geen ziektekostenverzekering heeft. Nee. Dus ik wil nogmaals de mensen oproepen, maak je zaken in orde. Als jij die premie kan betalen, sluit de vrijwillige verzekering af.
0: Ja.
3: De meeste mensen hebben misschien vanuit het werk, dus dat is geregeld. Maar als je bijvoorbeeld een losse kracht bent en je werkt ergens, hier en daar, zorg ervoor dat jij die kaart vanuit de overheid aanvraagt en dat je dat krijgt. Het is zo belangrijk. Je kan morgen op straat vallen. Je breekt een been. Wie gaat het voor je betalen? Als je geen verzekering hebt. Dus het zijn maar hele rare voorbeelden. Maar het kan gebeuren. Ik heb het niet over de buitenlanders, de niet-ingezetenen. Want die krijgen... voor hun is het ook wel moeilijk om een verzekering te hebben. Maar ze kunnen het ook zelf betalen, de premie. Maar ik heb het over de Surinaamse ingezetene mensen die in aanmerking kunnen komen voor een kaart. Maak je zaken op tijd in orde.
0: We krijgen een vraag binnen. Goedemorgen. Kan deze civiele ziekte bij wet aangegeven worden door een straf erop te leggen door de mannen die het verspreiden?
3: Nou, voor HIV is dat er al, toch? Dat weten we. Het is strafbaar als jij willens en wetens het HIV-virus gaat rondverspreiden. Mm-hmm. Maar voor syfilis is dat volgens mij niet in die wet aangegeven. Het is wel opsporing en behandeling.
0: Mm-hmm.
3: Dus de contacten moeten opgespoord worden. Maar voor HIV is dat er wel.
0: Ja. Ik hoorde u net zeggen, of volgens mij u zeggen... als je bijvoorbeeld, je bent behandeld geworden, toch? Je hebt syfilis, je bent behandeld geworden, je hebt die prikjes gehad. Is het mogelijk?

0: Ik is er daar niet direct een partner in beeld. Dus dat vind ik nog wel een griezelig item. Die hebben we niet onder controle.
1: Ja. Maar waaraan denkt u dat het ligt? Dat het zo ineens weer zo opkomt?
2: Dus we denken dat inderdaad de periode na COVID. Tijdens COVID was iedereen gebonden, je zat thuis, er waren geen sociale contacten. Maar na COVID is het natuurlijk allemaal weer vrijgesteld. En mensen zijn, ze zijn onbeschermd seks aan hebben. Want je ziet ook een stijging van de andere geslachtsziekten en HIV. Toch? Het ministerie van Volksgezondheid heeft heel erg benadrukt dat de HIV-besmettingen ook toenemen.
1: Ja.
2: En daarmee gepaard gaande gaan dus ook de andere seksueel overdraagbare ziektes. Die gaan mee omhoog.
1: Ja.
2: En het, waar wij ons heel erg voor willen inzetten en zorgen over maken, is dus die overdracht van de vrouw op haar ongeboren baby. Want dat hoeft niet. Het hoeft niet, omdat we ook, net wat dokter Karin zei, we hebben een systeem waarbij we de zwangere testen. Het moment dat we vroeg doorhebben dat er iets speelt bij die zwangere, kunnen we dat behandelen. Het zijn geen zaken die, waarvan je zegt, van, er is niks aan te doen, laat maar. Behandeling brengt genezing. Of, zoals bij HIV, het kan chronisch, het blijft chronisch. Maar je hoeft er niet ziek van te worden. Dus dat zijn allemaal dingen die mensen mee moeten nemen. In het dagelijks leven gewoon. In je sociaal verkeer. Seksuele omgang. Je voorlichting. Je praten met je kinderen. De scholen. Iedereen moet bewust zijn. En men moet niet ervoor schromen om elkaar die informatie te geven. Nu is het wel zo dat er stigma is. Niet alleen voor HIV en andere seksueel overdraagbare ziekten. Maar zelfs syfilis geeft stigma. Want iedereen denkt van, het is een of andere vieze ziekte. Ja, maar ja, het kan gebeuren bij seksuele omgang. Als je niet onbeschermde seks hebt. Ja. En je weet niet wat je partner heeft. Het zou het mooiste zijn als je van tevoren allemaal gaat testen. Hè? Je weet toch, je gaat een relatie aan. Dat is de oplossing eigenlijk. Ja. Voordat je misschien een langdurige relatie aangaat. Hey, laten we toch even gaan testen. Ja. Wat hebben we onder de leden?
1: Ja.
2: Toch? Het lijkt zo'n beetje gek.
1: Ja.
2: Ja, je vertrouwt me niet. Maar niemand is te vertrouwen.
1: Ja,
2: zelfs binnen de relatie is het niet te vertrouwen. Weet je hoeveel mensen wij zien die
3: trouwens
2: aan
3: hun partner, maar
2: Ja, en dan zien ze ineens met een andere partner op de proppen komen. En natuurlijk, we hebben geheimhoudingsplicht.
1: Ja.
2: Maar dat wil zeggen dat er dingen gebeuren die eigenlijk hoog risico gedrag zijn. En dus we willen de gemeenschap heel erg bewust maken. En we zien nog een kleine opmerking. Inderdaad is syfilis dus moeilijk op te merken. Een wondje, ja, dat gaat over. Maar waar we wel mee goed mee hebben gescoord en goed mee willen scoren, zijn die foto's van die vlekken. Vlekken op de handpalmen, vlekken op de voetzolen. Want dat zie je eigenlijk, en dan kijk ik naar de dermatoloog, zie je eigenlijk niet zodanig bij andere soorten, misschien de eczeem of zo. Maar echt die typische vlekken op de handpalmen en de voetzolen. En die foto's ga je overal zien, zodat je het woord syfilis intypt. Op je telefoon, op je laptop. Dan zul je die foto's zien. En ik denk dat dat een van de manieren is om mensen bewust te maken. Want het is vreemd als je van dat soort vlekken op je lichaam krijgt, toch? Dan denk je van, hey, dit kan niet. Maar dit is dus typisch een uiting van een syfilisinfectie.
1: U luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM. Uw dagelijkse inspiratie. En dit is het onderwerp van vandaag. Elke donderdag van 9 tot 10:30. We gaan even snel naar een music break. En na de music break zijn we dan terug bij u met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

0: U luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het onderwerp van vandaag. En vandaag praten we over het onderwerp syfilis. Een verschrikkelijke ziekte die vandaag de dag een trend is geworden. De afgelopen 3 tot 4 jaar hebben we gehoord. We hebben 2 specialisten en 1 arts in ons midden. En zij praten zo'n beetje over syfilis vandaag. Terug naar onze gasten van vandaag. U zou nog wat zeggen over de maatregelen? Of zou je dat...
1: ik weet niet als de anderen nog iets...
2: Ik heb het net ook al gezegd, dat ze meteen testen treat.
1: Ja, dus nadat de kinderartsen ons dus hebben gealarmeerd... van hey, we zien slecht geboren kinderen, maar het blijkt dus syfilis te zijn. En toen waren we zeer geschrokken van... Hoe kan dit? Mm-hmm. Dit was toch al weg? Ja. Het bestaat niet.
0: Ja.
1: Maar het was de keiharde waarheid. En er zijn baby's ook overleden. Dus toen hebben we aan de bel getrokken. We zijn nagegaan hoe de weg is van de zwangere. Maar ook van de volwassenen. Want de internisten zien dat natuurlijk ook bij andere patiënten. Wat is de weg die de mensen moeten volgen... vanaf het moment dat ze verschijnselen hebben, getest worden en behandeld moeten worden. En daar hebben we dus gezien dat er, we noemen het gaps, er zijn gaten waar je dus mensen gaat missen. Iemand wordt getest, is positief, maar gaat niet voor die behandeling, want hij moet dan ergens anders. Hij moet weer een garantiebrief gaan halen of kan die bus niet pakken. Heeft geen oppas thuis. Hmm. Dus laat het liggen. De partner heeft ook geen zin om te gaan. Ja. Of kan niet. Werkt in het binnenland. Of heeft geen tijd. Dus daar hebben we gezien. Er zijn gaten in het systeem. En die gaan we moeten opvullen. We hebben toen heel veel meetings gehad. Ook met de PAHO Suriname. We hebben dit besproken. En we hebben gekeken naar wat andere landen ook doen. Hmm. Daarvan is de ultieme manier natuurlijk test en treat. Direct behandelen. Maar in de tussentijd, wat wij als ziekenhuis hebben gedaan... is dat we contact zijn gaan leggen met de dermatologische dienst... die gewoon 2 straatjes verder van ons is. En ons personeel van de prenatale poli is dus contact gaan leggen met het personeel daar... om na te gaan, is deze mevrouw die we hebben verwezen voor de behandeling... want dat is tot nu toe de richtlijn... is die wel geweest. En zo hebben we dus kunnen zien... dat bepaalde mensen niet gingen. Maar wanneer ze terugkwamen op de prenatale poli... voor controle, werden ze erop gewezen van... hallo, je bent niet geweest. Want we hebben vernomen... dat je die en die datum moest gaan. Maar je bent niet gegaan op de afspraak... of je bent helemaal niet daar terechtgekomen. Zo konden we dus ervoor zorgen... dat we de mensen aan de hand konden nemen... en toch nog die behandeling... te laten nemen op bij de dermatologische dienst... En dus eigenlijk, wat we dus aan de hand daarvan zien... is dat we wel een afname zien. En een toename van mensen die behandeld zijn.
0: Hmm.
1: Dus die wel die behandeling gaan nemen. Maar we werken er nu echt naartoe samen met de dermatologische dienst en de PAHO. Omdat de PAHO gaat ons de medicatie doneren. Dat hebben ze ook al gedaan voor de RGD.
0: Ja.
1: Ook de medische zending. Die helpen dus een handje mee... waardoor we makkelijker die behandelingen kunnen inzetten. Een van de maatregelen is ook heel erg alert zijn bij een vrouw die zonder controles kon bevallen. Dat die ook direct getest wordt en dat er direct contact wordt opgenomen met de dermatologische dienst. Maar dat ook de partner wordt betrokken. Die wordt ook opgeroepen om te praten met de dokter. En er wordt uitgelegd dat het belangrijk is dat die behandeling wordt ingezet.
0: Ja. Wanneer is het te laat om behandeld te worden?
1: Aan het eind van de zwangerschap. Dat zeg ik toch? Dus die bacterie heeft dan gedurende de hele zwangerschap de tijd gehad om die moederkoek te passeren. Het kind in alle organen te beschadigen, aan te doen. Waardoor die symptomen... dus die kenmerken al in de buik zichtbaar zijn eigenlijk. Maar ja, je ziet het mm-hmm. natuurlijk van buiten. Mm-hmm. Maar als het kind geboren wordt, dan zie je dat het al langere tijd dus ziek is geweest mm-hmm. Mm-hmm. in de buik.
3: Als het levend geboren wordt, maar het kan ook doodgeboren worden.
0: Mm-hmm. Ja. En als zo'n kind dus toch geboren wordt, die wordt dus ook niet behandeld. Hoe verder? Wat volgt daarna? Welke stadium bereikt dat kind? Wat gebeurt er met dat kind?
3: Nou, als het kind geboren wordt, wordt het altijd direct behandeld. Hmm. Dan geven we die prikjes via de bloedvaten.
0: Nee, maar stel dat zo'n persoon... Je hebt mensen bijvoorbeeld in het binnenland, bijvoorbeeld.
3: Oh, ja.
0: Die bevallen worden zonder begeleiding van een arts. Ik zeg maar. Hmm. Toch? Je hebt bijvoorbeeld ook de inheemse die nog in de dorpen... wonen zonder de artsen. En die hebben misschien... die zijn misschien naar de stad geweest. Ze hebben syfilis gehad. Ze krijgen een baby. En wat kunnen ze zien? Van, hey, dit is syfilis.
4: Nou, de meeste mensen, zoals ik het begrijp... die hebben toch wel contact met medische zendingen in het binnenland.
0: Mm.
4: Dus die hebben ook een bevalkamer. Ze hebben daar gezondheidszorgassistenten. Mm. Dat zijn een soort... bijna dokters. Ja. Zijn mensen die echt alles kunnen doen. Ze doen bevallingen, ze doen hechtingen, ze doen van alles en nog wat. Mm-hmm. Die zijn daarin getraind.
0: Okay.
4: Dus de meeste mensen, ik kan me niet voorstellen dat iemand in het binnenland zelf zonder begeleiding, dan moet het echt een uitzonderlijke situatie mm-hmm. zijn. Want ze hebben allemaal toegang, ook in het binnenland, tot de medische zending. Okay. En meestal, de structuren zijn meestal toch wel zodanig dat mensen toch wel elkaar controleren en zeggen van, je gaat toch niet zomaar hier bevallen.
0: Ja,
4: daar kunnen ze die sneltest ook doen. Dat is gewoon een vingerprikje. Hoeft die naar een ingewikkeld land. Nu is er ook penicilline. Dus als bij de medische zending post dat geconstateerd wordt, krijgen ze meteen een prik.
0: Ja. En misschien een vreemde vraag hoor. Want ik ken wel een paar mensen die zeggen van... ik ben echt geen voorstander van vaccinaties. Geen voorstander van prikjes. Hoe gaan jullie dan daarmee om in zo'n geval?
4: We proberen die persoon toch wel inzicht te geven. Zeg van, ja, is een medicijn. Je drinkt toch ook wel eens een paracetamol of mm-hmm, niet? Mm-hmm. Weet je, het is een medicijn. Deze is eentje die je niet kan toedienen via de mond.
0: Mm.
4: Je moet het in een spier aanbrengen. En als je het in die spier aanbrengt, wordt het geleidelijk aan afgegeven. En dan heb je het beste effect.
0: Ja.
4: Dus we proberen ze toch inzicht te geven. Zeg van, is het anders dan een vaccinatie ten eerste? Ten tweede... het is voor je gezondheid.
0: Ja.
3: Anders gewoon flink bang maken waar de gevolgen kunnen zijn.
0: Nogmaals.
3: Anders gewoon flink bang maken waar de gevolgen kunnen zijn.
0: En wat doet...
3: voor het prikje kiezen.
0: Ja. Ja, inderdaad. En wat gaan jullie verder doen om de awareness van syfilis eigenlijk te verspreiden?
3: Voor onze club geldt dat we nu richting de jeugd opgaan.
0: Mm-hmm.
3: En zoals zij ook al zei, we moeten meer van die TikTok, dus meer op de sociale media gaan. Maar de jeugd is enorm belangrijk, want net wat ik zeg, de tieners die komen soms 12 jaar, soms 14 jaar, die weten helemaal niet wat er speelt.
0: Mm-hmm.
3: En die denken dus helemaal niet aan seksueel overdraagbare aandoeningen. Dus we gaan nu richting de scholen met de enthousiaste groep van dokter McAden.
0: Mm-hmm.
3: Dus we hopen dan hun ook te bereiken. Want dat is een groep die einde nog tussen wal en schip valt, hè? De tieners.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wat we ook gaan doen is dus elke gelegenheid aangrijpen om informatie, educatie te doen. Bijvoorbeeld op beurzen en gezondheidsdagen. We hadden laatst een hele school op bezoek in het ziekenhuis.
0: Zo.
1: En daar hebben we gelijk de leerlingen meegenomen in het voorlichtingstraject
0: mm-hmm.
1: Over syfilis en ook andere seksueel overdraagbare ziektes. Dus overal waar we kunnen. En het hoeft niet alleen, het hoeft geen arts alleen te zijn, maar alle plekken waar er gezondheidsvoorlichting wordt gegeven. We moeten actief naar de mensen toe en we moeten ze de informatie geven. En daarna is het in principe de eigen verantwoordelijkheid, de eigen keus. Als je die informatie hebt, dan moet jij dus daarmee omgaan. In jouw eigen belang. En bij de zwangere is het in het belang van jezelf, maar ook voor je kind. Mm-hmm. Het ministerie van Volksgezondheid is ook al druk bezig met voorlichtingsactiviteiten. Binnen onze Rotary Clubs zijn we bezig. De Zorg Optimisten Club. Dus de PAHO is een hele belangrijke partner in deze. Want die wijst ons op trends in de wereld. Hè? Die zegt van, hey, let op. Dit en dit is gaande. Hoe zijn de cijfers in Suriname? Mm-hmm. En dan gaan, zitten we. We hebben verschillende meetings. We hebben online overleg. Er worden oplossingen aangedragen, maatregelen aangedragen. Er wordt hulp gegeven. Als we kijken naar de landen om ons heen, dan zijn bepaalde landen in het Caribisch gebied al toe aan eliminatie van overdracht van moeder op kind. Laatst was het, in ieder geval Belize heeft het al gehad, Jamaica. Guyana is druk bezig. Die gaat het ook. Je moet dan voldoen aan bepaalde voorwaarden, net zoals we malaria hebben geëlimineerd. Mm-hmm. Dan gaat de WHO kijken of je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Mm-hmm. En het is haalbaar voor ons. Ons zorgsysteem moet zich inzetten, overal waar die zwangere vrouwen komen, om ervoor te zorgen dat we zo min mogelijk overdracht hebben van moeder op kind.
0: Ja.
1: En het is haalbaar. We zitten met alle zeg maar, instellingen, alle instituties in Suriname, vanaf de RGD, medische zending, de ziekenhuizen, zitten we bij elkaar en we denken na over manieren hoe we één, de preventie kunnen oppakken, het bewustzijn kunnen vergroten, maar als de ziekte zich eenmaal voordoet, maakt niet uit welke ziekte, mm-hmm. hoe we dan verder gaan met de behandeling. Mm-hmm. Moeten we richtlijnen aanpassen? Moeten we dokters trainen? Moeten we zusters trainen? En dat doen we dan allemaal.
0: Ja.
1: COVID heeft ons geleerd dat we heel veel online kunnen doen. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel, we noemen het webinars. Dus ook op de medische school, de opleiding voor de verpleegkundigen. Iedereen wordt meegenomen in het proces, zodat we allemaal die informatie hebben om de mensen de voorlichting te geven. De juiste voorlichting te geven.
0: Ja.
1: En we moeten afstappen als samenleving van het plakken van etiketjes, stigma. Oh mijn god, die is besmet. En die. Trouwens, ik wil nog eens een keer benadrukken voor de gezondheidswerkers. Er is een geheimhoudingsplicht. Ook al zie jij de president daar zitten.
0: Mm-hmm.
1: Ga niet direct op Facebook bellen. Oh, ja, weet je wie daar is gekomen? Het mag niet. Mm-hmm. Het is wettelijk niet toegestaan. Het is strafbaar. We hebben allemaal een eed afgelegd. We hebben een geheimhoudingsplicht.
0: Yeah.
1: Ziekte zoekt niemand. Dus je kan niemand een stigma opplakken. Van, oh, die heeft dit of die heeft dat. Waar we de mensen op moeten wijzen is hun gedrag. Mm-hmm. Je kan niet willens en wetens dingen gaan verspreiden. En of behandeling weigeren. Of behandeling weigeren is misschien een eigen keus. Maar je doet de ander daarmee ook kwaad.
3: Maar soms komt het ook door onwetendheid. Hè?
1: Ja,
3: de behandeling
1: precies.
3: Te weigeren.
1: Door onwetendheid.
0: Ja. Oké. En ik ga ervan uit dat jullie een streven hebben om dit zo snel als mogelijk te elimineren. Hebben jullie al een target dat jullie zeggen van, hey, binnen een jaar, binnen 2 jaren, I don't
3: denk
0: know.
3: Aan 2 jaren. Eigenlijk liever vandaag dan morgen,
0: ja.
3: Maar het heeft een beetje tijd nodig,
0: ja.
3: Dus
0: ja.
3: Ik denk 2 jaar.
0: 2 jaar. Dus naar jullie opzichten denken jullie van, ik denk dat we binnen 2 jaar dit helemaal hebben geëlimineerd.
3: Niet helemaal. Helemaal zal nooit kunnen met het gedrag van de mensen, want je kan het gedrag van de mensen niet voorspellen.
0: Ja. Oké. Okay. En als jullie nou een boodschap mogen doorgeven, we zijn zo'n beetje aan het eind gekomen. Wat willen jullie dat bij de luisteraars moeten onthouden?
3: Dat syfilis overdracht van moeder op kind heel erg gevaarlijk is, omdat het kind alleen de buik kan overlijden, of te vroeg geboren wordt met alle symptomen van dien, of kort na de geboorte komt te overlijden, of heel ernstige symptomen heeft na de geboorte. En te bedenken dat dit helemaal voorkomen kan worden, helemaal te genezen is, dan is het wel verdomde jammer als de kinderen geboren worden met deze afwijkingen.
0: Ja.
1: En
0: nu?
1: Ja, mijn belangrijkste boodschap is dat het begint bij preventie. Zorg ervoor dat je het niet oploopt. hoe leuk en aardig die andere persoon ook is. Als je denkt van, ik weet niet wat jij bij je draagt. Zorg ervoor dat je beschermde seks hebt. Dat geldt heel erg voor de jongeren.
0: Mm-hmm.
1: We horen tegenwoordig van partybussen waar er allerlei dingen gebeuren. We hebben de data. Soms zijn er culturele zaken die te spelen. Laten we als volwassenen letten op onze kinderen. Maar natuurlijk ook op onszelf. Maar preventie is het belangrijk. Zorg ervoor dat je het gewoon niet krijgt.
0: Ja,
4: valt niet veel meer voor mij te zeggen. Het is inderdaad, voorkomen is beter dan genezen. Seksualiteit hoort bij de mens. Daar gaan we geen taboe op zetten, bij wijze van. Maar besef wel dat bij seksualiteit bepaalde risico's horen. En het beste advies vind ik zelf, test met beide partners voordat je seksueel actief wordt met elkaar. En werk aan vertrouwen en alles wat je nodig hebt binnen een relatie, dat je niet daarbuiten iets gaat zoeken. En als je iets daarbuiten gaat zoeken, je wil het niet stimuleren natuurlijk, maar gebruik dan een condoom.
0: Mm-hmm.
4: Het is al simpel genoeg om syfilis en HIV en hepatitis B en alle andere mogelijke dingetjes te voorkomen.
0: Ja. Mooi. Nou, mensen, jullie hebben het gehoord. Syfilis is nou een boel weer de sani. Zorg ervoor dat je inderdaad, net als wat de dames hebben gezegd, zorg ervoor dat je het gewoon niet krijgt. En als je van je medemens houdt, je zegt, je houdt van de persoon, ga testen. Inderdaad, we hebben zoiets van, ach, je vertrouwt me toch wel. Laten we het gewoon doen. Maar inderdaad, het is een goed punt. Vooral ook als christelijke station. Laten we gaan zeggen van, hey, we willen trouwen. Maar laten we toch voor de zekerheid gaan testen. We hebben een verleden. We never know. Toch? Het is allemaal voor ons eigen best, voor ons eigen wil. Vooral als je ook nog kinderen wilt hebben. Dat je laat testen voor syfilis. Als jullie niets meer te zeggen hebben, dan wil ik jullie hartelijk danken dat jullie de tijd hebben genomen. Hebben jullie nog wat te zeggen misschien?
2: Nee.
0: Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd, voor jullie moeite. Als er vragen zijn, waar mogen ze zijn? Kunnen ze bellen op een nummer? Een Facebookpage dat jullie hebben misschien? Een website?
4: De dienst hematologie heeft wel een Facebookpage. Dus daar kunnen vragen gesteld worden.
0: Ja.
4: En ik weet niet van Slans.
1: Ja, we hebben ook een Facebookpage. En men kan bellen naar de prenatale poli. En ik dacht dat het ministerie van Volksgezondheid ook de Healthy Hub heeft.
0: Okay.
1: Dat is ook aan de Toetonnelaan. En daar kan men ook terecht voor allerhande informatie.
0: Mm-hmm.
3: Ik hoor bij het Landse Hospitaal, dus ik volg het Landse Hospitaal.
0: Oké. Ja?
4: De Healthy Hub is voorlopig gaat een ander doel krijgen. Het wordt de one-stop-shop voor wonden.
0: Okay.
4: Dus voorlopig kan men niet meer daar terecht, heb ik begrepen.
0: Oké. Nou, u heeft het gehoord. We zijn aan het eind gekomen van het mooie programma. Het onderwerp van vandaag. Dames, dank jullie wel nogmaals. Doktoren. Speciaal. Ik zit voor het eerst met 3 doktoren in een ruimte.
2: We zijn gewone mensen.
0: Ik wil jullie hartelijk danken nogmaals voor jullie tijd. Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan de samenleving. Want we willen een gezonde samenleving hebben. We willen gezonde kinderen hebben. We willen gezonde mensen hebben. En dan moeten we luisteren naar de arts, toch? Nogmaals, dank u wel voor het luisteren. U luistert nog steeds naar Radio Shalom 94.5 FM. Blijf afgestemd, blijf luisteren. Want er zijn nog een heleboel programma's die uitgezonden zullen worden. En natuurlijk ook niet te vergeten, het mooie muziek. Mijn naam is Ian Mourasim. Ik zeg bye bye, ciao ciao. En tot een volgende keer. Bye bye.
5: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
6: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.
7: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
8: Hé, hey, Rui! Bij HTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
7: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je naar niks te doen?
8: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
7: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
9: Wie are you?

Ha

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Flossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aardig.

0: Nosrefi.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?